0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
1: Het gemeenschappelijk Hof van Justitie blikt in het jaarverslag van 2025 terug op een belangrijk jaar. De rechtspraak is toegankelijker gemaakt door investeringen in digitalisering. President Maurits de Kort vertrok vroegtijdig om gouverneur van Curaçao te worden. Het Hof sluit het jaar af met een verlies van 13.000 gulden na een miljoen in de min het jaar ervoor. Verslavingskliniek Brazami en praktijk Kalmbotters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Brazami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Dan nog internationaal nieuws. Maandagavond worden ongeveer 140 asielzoekers van Ter Apel naar de nachtopvang in congrescentrum Hanseplaza in Groningen gebracht. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol, waardoor asielzoekers sinds vorige week tijdelijk op andere locaties overnachten. Het Rode Kruis noemt de situatie menend en onbegrijpelijk. Een Spaanse opvarende van het cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. Dit is de tweede bevestigde besmetting in Spanje. De Spaanse staatsburger was al in quarantaine en is overgebracht naar een isolatieafdeling van een militair ziekenhuis in Madrid. Het risiconiveau voor de bevolking blijft ongewijzigd en er zijn geen extra maatregelen nodig. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger opgedragen de aanvallen op Libanon te intensiveren. Hij verklaarde in oorlog te zijn met Hezbollah en wil de groep vernietigen. Netanyahu beschuldigde Hezbollah van droneaanvallen op Israëlische troepen en zei dat tegenmaatregelen worden getroffen. Het Israëlische leger heeft al aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-infrastructuur in de Bekaa-vallei. Ook is bevolen om inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon te evacueren vanwege schendingen van het bestand. De ruim 200 teams die deelnamen aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 7 uur 's avonds binnen onder luid applaus. Het evenement, dat zaterdag van start ging met ongeveer 5000 deelnemers, zamelt geld in voor mensen met kanker. Tot maandagavond is er bijna 3.800.000 euro gedoneerd.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Paradise FM. Je vertrouwde muziek, je vertrouwde stemmen, je vertrouwde frequentie op 103.1 FM. Paradise
1: FM. Hey Fonzie.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
2: Het gemeenschappelijk Hof van Justitie blikt in het jaarverslag van 2025 terug op een belangrijk jaar. De rechtspraak is toegankelijker gemaakt door investeringen in digitalisering. President Maurits de Kort vertrok vroegtijdig om gouverneur van Curaçao te worden. Het Hof sluit het jaar af met een verlies van 13.000 gulden na een miljoen in de min het jaar ervoor. Verslavingskliniek Prazami en praktijk Kalmwaters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Prazami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Dan nog internationaal nieuws. Maandagavond worden ongeveer 140 asielzoekers van Ter Apel naar de nachtopvang in congrescentrum Hanseplaza in Groningen gebracht. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol, waardoor asielzoekers sinds vorige week tijdelijk op andere locaties overnachten. Het Rode Kruis noemt de situatie mensonterend en onbegrijpelijk. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. Dit is de tweede bevestigde besmetting in Spanje. De Spaanse staatsburger was al in quarantaine en is overgebracht naar een isolatieafdeling van een militair ziekenhuis in Madrid. Het risiconiveau voor de bevolking blijft ongewijzigd en er zijn geen extra maatregelen nodig. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger opgedragen de aanvallen op Libanon te intensiveren. Hij verklaarde in oorlog te zijn met Hezbollah en wil de groep vernietigen. Netanyahu beschuldigde Hezbollah van droneaanvallen op Israëlische troepen en zei dat tegenmaatregelen worden getroffen. Het Israëlische leger heeft al aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-infrastructuur in de Bekaa-vallei. Ook is bevolen om inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon te evacueren vanwege schendingen van het bestand. De ruim 200 teams die deelnamen aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 7 uur 's avonds binnen onder luid applaus. Het evenement, dat zaterdag van start ging met ongeveer 5000 deelnemers, zamelt geld in voor mensen met kanker. Tot maandagavond is er bijna 3.800.000 euro gedoneerd.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
1: Het gemeenschappelijk Hof van Justitie blikt in het jaarverslag van 2025 terug op een belangrijk jaar. De rechtspraak is toegankelijker gemaakt door investeringen in digitalisering. President Maurits de Kort vertrok vroegtijdig om gouverneur van Curaçao te worden. Met een verlies van 13.000 gulden na een miljoen in de min het jaar. Verslavingskliniek Brazami en praktijk Kalmbotters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Brazami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Dan nog internationaal nieuws. Maandagavond worden ongeveer 140 asielzoekers van Ter Apel naar de nachtopvang in congrescentrum Hanseplaza in Groningen gebracht. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol, waardoor asielzoekers sinds vorige week tijdelijk op andere locaties overnachten. Het Rode Kruis noemt de situatie mensonterend en onbegrijpelijk. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. Dit is de tweede bevestigde besmetting in Spanje. De Spaanse staatsburger was al in quarantaine en is overgebracht naar een isolatieafdeling van een militair ziekenhuis in Madrid. Het risiconiveau voor de bevolking blijft ongewijzigd en er zijn geen extra maatregelen nodig. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger opgedragen de aanvallen op Libanon te intensiveren. Hij verklaarde in oorlog te zijn met Hezbollah en wil de groep vernietigen. Netanyahu beschuldigde Hezbollah van droneaanvallen op Israëlische troepen en zei dat tegenmaatregelen worden getroffen. Het Israëlische leger heeft al aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-infrastructuur in de Bekaa-vallei. Ook is bevolen om inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon te evacueren vanwege schendingen van het bestand. De ruim 200 teams die deelnamen aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 7 uur 's avonds binnen onder luid applaus. Het evenement, dat zaterdag van start ging met ongeveer 5000 deelnemers, zamelt geld in voor mensen met kanker. Tot maandagavond is er bijna 3.800.000 euro gedoneerd.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
1: Het gemeenschappelijk Hof van Justitie blikt in het jaarverslag van 2025 terug op een belangrijk jaar. De rechtspraak is toegankelijker gemaakt door investeringen in digitalisering. President Maurits de Kort vertrok vroegtijdig om gouverneur van Curaçao te worden. Het Hof sluit het jaar af met een verlies van 13.000 gulden na een miljoen in de min het jaar ervoor. Verslavingskliniek Brazami en praktijk Kalmwaters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Brazami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Dan nog internationaal nieuws. Maandagavond worden ongeveer 140 asielzoekers van Ter Apel Hanse Plaza in Groningen. De opvang aanmeldcentrum in Ter Apel is vol, waardoor asielzoekers op andere locaties overnachten. De situatie mensonterend en onbegrijpelijk. Een Spaanse opvarende cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. Dit is de tweede bevestigde besmetting in Spanje. De Spaanse staatsburger was al in quarantaine en is overgebracht naar een isolatieafdeling van een militair ziekenhuis in Madrid. Het risiconiveau voor de bevolking blijft ongewijzigd en er zijn geen extra maatregelen nodig. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger opgedragen de aanvallen op Libanon te intensiveren. Hij verklaarde in oorlog te zijn met Hezbollah en wil de groep vernietigen. Netanyahu beschuldigde Hezbollah van droneaanvallen op Israëlische troepen en zei dat tegenmaatregelen worden getroffen. Het Israëlische leger heeft al aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-infrastructuur in de Bekaa-vallei. Ook is bevolen om inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon te evacueren vanwege schendingen van het bestand. De ruim 200 teams die deelnamen aan de Europa-run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 7 uur 's avonds binnen onder luid applaus. Het evenement, dat zaterdag van start ging met ongeveer 5000 deelnemers, zamelt geld in voor mensen met kanker. Tot maandagavond is er bijna 3.800.000 euro gedoneerd.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft teleurgesteld gereageerd op een geweldsincident tijdens de Douchy Cup. Een medewerker mishandelde een speler van de tegenpartij, waardoor het hele VVRP-team werd gedisqualificeerd. De betrokken ambtenaar is per direct geschorst en heeft zijn excuses aangeboden. Het ministerie werkt mee aan het onderzoek. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie blikt in het jaarverslag van 2025 terug op een belangrijk jaar. De rechtspraak is toegankelijker gemaakt door investeringen in digitalisering. President Maurits de Kort vertrok vroegtijdig om gouverneur van Curaçao te worden. Het Hof sluit het jaar af met een verlies van 13.000 gulden, na een miljoen in de min het jaar ervoor. Dan nog internationaal nieuws. In Buggehout, België, heeft een aanrijding tussen een trein en een busje met schoolkinderen plaatsgevonden. De Belgische politie bevestigt dat er 7 kinderen, een begeleider en een chauffeur aan boord waren. Er zijn geen bevestigde slachtoffers, maar Belgische media melden meerdere doden. Onderzoeken naar het ongeluk zijn gaande. Inzittenden van de trein zijn opgevangen. De fundamenten van de samenleving in Nederland worden bedreigd door georganiseerde misdaad. Een nieuw rapport waarschuwt voor de toenemende invloed van criminelen op politiek en economie. Criminelen bieden alternatieven voor schaarste, zoals huisvesting, en proberen hun invloed uit te breiden door lokale besturen en rechters te manipuleren. Minister David van Wil noemt dit een gevaarlijke misvatting. De Iraanse revolutionaire garde heeft een Amerikaanse MQ-9-drone neergehaald die in Iraans luchtruim vloog. De garde stelt dat het recht heeft om terug te slaan bij schendingen van het staakt het vuren door de Verenigde Staten. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, zegt dat de VS aan invloed verliezen in de regio. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Joris Leer.
3: Ja, Bondia, van harte goedemorgen vanuit Paramaribo.

0: Paradise en Shakira hoorde je. Op je dinsdagochtend is het 10 minuten over 6. Van harte goedemorgen. Dat moet even het schuifje openzetten natuurlijk.
1: De Paradise FM ochtendshow live vanuit het Turarica Resort Suriname.
0: Zo, Vanessa Werkhoven naast mij. Goedemorgen.
2: Nou, goedemorgen.
0: Heb je lekker geslapen?
2: Ja, als een roosje.
0: Ja. Het was gisteren een beetje een regenachtig dagje hier.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat heeft wel invloed op je slaapgedrag, hè?
2: Daar ga je lekker van slapen.
0: Ga je heerlijk van slapen. Ja,
2: zeker, absoluut.
0: Ja. Nee, Rise and Shine hier. We zijn net begonnen. We wachten nog even op ons eerste kopje koffie.
2: Vandaar de energie die je waarschijnlijk hoort. Ja. Het is nog een beetje on the low, maar goed, dat maakt het niet uit. Het is nog vroeg.
0: Ja, het is echt
2: nog vroeg.
0: Kijk, als je thuis in de studio binnenkomt, tenminste mijn ritueel. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar mijn ritueel als ik 's ochtends binnenkom is het alarm eraf, deur open. En dan linea recta richting de koffiemachine.
2: Ja, dat is echt wel prioriteit, hè?
0: Ja.
2: Eerst koffie en dan gewoon daarna, dan zien we wel.
0: Ja, het is schandalig eigenlijk, hè? Dat je dat nodig hebt.
2: Nou ja, ik vind het eigenlijk een heerlijke... Oh, de meneer is hier druk bezig. Nee, maakt niet uit hoor, doe gewoon een ding.
0: Heel Curaçao heeft kunnen horen hoe de kokosnoten zijn geleegd.
2: Ja, de zak met kokosnoten geledigd.
0: Ja.
2: Ja, oh wat mooi zeg, in de koeling. Maar even kijken, wat zeiden we nou? Waar hadden we het nou over? De koffie. Oh ja, dat schandalig is. Ik vind het een lekkere gewoonte juist.
0: Oh, er komen dan nog
2: ik vind
0: meer.
2: Een mooie gewoonte. Ja, er zijn genoeg kokosnoten die gaan. Dus hier wordt alles een beetje... de voorbereidingen voor de dag worden weer getroffen. Hè. We zijn niet de enige die vroeg op zijn hier.
0: Nee, zeker niet. Nee, ja, in een hotel, dat leeft sowieso, hè, 24-7.
2: Ja, zou het iets voor jou zijn, de hotellerie?
0: Zeker niet.
2: Nee, ook niet voor mij.
0: Nee.
2: Horeca sowieso, ik vind het een prachtig vak als ik het zo van buiten aanschouw.
0: Ja.
2: Maar je moet wel echt, volgens mij moet je echt een horeca hart hebben, hè?
0: Dat denk ik wel, ja.
2: Ja.
0: Ik hou wel van koken, dat vind ik leuk. Dus een restaurant of in de keuken, dat zou je dan zeggen dat dan wel weer iets zou zijn voor mij. Maar ik kan er dan weer niet zo goed tegen als mensen kritiek hebben op mijn koken.
2: Nee.
0: Dus ik zou dan, denk ik, als ik mezelf een beetje ken, woedend de keuken uitstormen.
2: Oh,
0: en diegene die loopt te klagen, vragen of wat het bezielt.
2: Ja, daar moet je echt tegen kunnen. Je moet echt dienstbaar zijn.
0: Ja.
2: Dus jij bent meer van het lekker gewoon, nou kom maar bij me langs en dan leg ik je in de wat met lekker eten.
0: Dat
2: idee. En dan zijn mensen altijd dankbaar,
0: absoluut,
2: toch?
0: Absoluut.
2: Ik kan me niet voorstellen dat mensen dan zeggen van, nou wat is dit? Wat heb je erin gedaan?
0: Nee. Dat overkomt mij nooit.
2: Nee.
0: Nou, één keer gebeurt, maar die mensen die zijn nooit meer teruggezien.
2: die zijn daarna gewoon verdwenen.
0: Ja, die zijn gaan zwemmen in de Sint-Joris-baai.
2: Oh jeetje. Nou.
0: Moet je die doen s'avonds om 11 uur. Goed, zeg... welkom, we gaan je weer meenemen in alles wat wij gisteren hebben gedaan vandaag. Dat was echt waanzinnig wat hier gisteren allemaal gebeurd is. Kan ik je wel vast verklappen wat dit land allemaal te bieden heeft. Onder andere Surinaamse stormen.
2: Oeh.
0: Ja. We zijn er mee in aanraking gekomen vanaf een boot.
2: Net goed gegaan, hè?
0: Ja, anders had je hier alleen gezeten.
2: Ach, jeetje.
0: Zaten wij nu ergens in Guyana of zo.
2: Goedemorgen.

0: Paradise, uiteraard. 103.1 FM. Op deze vrolijke dinsdagochtend. Ik ben een beetje de dagen kwijt, maar het is dinsdag, hè?
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, het had weinig geschild of we Vanessa Werkhoff had de show alleen kunnen presenteren. Dan zat ik in Guyana, denk ik, ergens aangespoeld op een strand.
2: Ik heb echt de juiste dag, wat mij betreft dan, de juiste dag uitgekozen om eventjes een chill momentje in te lassen gisteren.
0: Ja, jij bent, thuisgebleven gisteren op de excursie. En ik ben met Marissa en met Iski wel gegaan. We gingen bootje varen met Joey Healy. Ik denk wel dat je een klik had gehad met Joey.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Dit is een hele coole surf dude.
2: Ja, ik heb hem gezien op de foto's. Zo ziet hij er inderdaad ook uit.
0: Ja, en we gingen dus een stukje varen met hem, want het regende nogal hier in Paramaribo. Dus hij zegt, ja, volgens mij, ik heb een lichtpuntje gezien boven de zee. Dus we gaan even richting de zee. Dan gaan we schildpadden spotten en dolfijnen. En want daar regent het niet. Dus wij richting Braamspunt. Dat is een eilandje wat tussen de zee en de rivier ligt. Een soort van natuurlijke buffer. Waar vroeger de schepen ook eerst zich moesten melden voordat ze de rivier binnen mochten. Daar heeft er ooit eens een fort gestaan. Of een kanon in ieder geval. Daar is nu niks meer van te zien. Want dat is een zandbank. Dus die verplaatsen om de zoveel jaren. Dus wij komen aan bij Braamspunt. En Maris en ik springen overboord en gaan dat stukje land op. Toch even kijken. Je kan niet zeggen, ja, ik ben bij Braamspunt geweest. Oh, ben je erop geweest? Nee.
2: Alleen erbij.
0: Dus wij staan daar en ineens een storm trekt over. We zaten midden in een Surinaamse storm met regen zo hard als hagelstenen.
2: Ach.
0: En ineens 10 meter visibility. De kapitein met onze collega Iski, die zaten nog in het bootje. Ja. En dan?
2: Jullie waren gewoon soort echt gewoon aan je lot overgelaten op een eiland.
0: Een strand op een eiland nog kleiner dan Klein Bonaire.
2: Ach, wat spannend.
0: Dat was echt ongelooflijk spannend. En dat was, we waren gelukkig niet alleen. Er was nog een zo'n houten watertaxi waar wij ook in hebben gezeten onderweg naar Frederiksdorp.
2: Ja.
0: Zo'n typisch Surinaamse bootje. Met een hele gezellige familie Hindoestaanse Surinamers. Waarvan kwamen we later achter. Een van de gezinnen die kwam op vakantie vanuit Nederland hier. En die waren dus met de hele familie waren ze leuke dingen aan het doen.
2: Ja.
0: Dus die waren daar ook. En die hadden wel dus een boot die op het strand geschoven kon worden. En die van ons niet. We waren een kleiner bootje. Dus die moest...
2: Dus jullie stonden daar op dat eilandje. En Iski en die Joey, die wilden jullie wel redden. Maar dat ging niet.
0: Nee.
2: Want die konden niet aanmeren.
0: Die konden niet bij ons komen.
2: Oké, okay, en toen was daar...
0: Een houten taxiboot. Dus wij,
2: wat een verhaal.
0: Dus ik ren daar naartoe. Want zij waren al op het punt van vertrek. Iedereen was al ingestapt. En ze waren met z'n tweeën die boot van het strand af aan het duwen. Dat lukte niet. Dus dat was mijn geluk.
2: Kijk eens.
0: Dus ik zeg, mannen, zal ik even helpen? Ja, waarom ook niet? En mogen we dan ook even met jullie mee?
2: Ja.
0: En dat mocht gelukkig. Dus wij duwen dat ding uit het zand. Klimmen daar aan boord. In de stortregen. Moet je even voorstellen. Stortregen, windstoten.
2: Water overal.
0: Overal water. Later. En dus wij klimmen aan boord. Hartstikke gezellig. Daar nog lekker aan de shots gezeten met de familie.
2: Wat een
0: verhaal. Het was echt ook een hysterisch kippenhok. Iedereen was lekker aan het schreeuwen.
2: Ja.
0: En het was hartstikke leuk.
2: Dus jullie waren ineens op een soort van feest beland...
0: Ja.
2: In de storm.
0: Midden in de storm. Ik kijk achterom en ineens kijken we 10 meter op afstand van een enorm containerschip wat de rivier binnenkomt varen. In overal regen, overal wind. Die mensen die vroegen ook, waarom zijn jullie eigenlijk bij ons aan boord gekomen? Zeggen, ja, dan hadden we niet hoeven zwemmen, anders werden we nat.
2: Ja.
0: Ja, maar dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Want we waren helemaal,
2: waren al helemaal
0: tot teen doorweekt. Ja. Oh man, wat een avontuur was dat.
2: En hoe zijn jullie uiteindelijk weer op de juiste boot terecht gekomen?
0: Nou, stug doorgevaren naar rustiger water en toen konden we overstappen.
2: Zo.
0: Ja.
2: Nou ja, echt. Want jullie kwamen op een gegeven moment terug en jullie waren helemaal gewoon, vol van het verhaal, maar ook helemaal gewoon, helemaal afgedraaid. Helemaal kapot waren jullie.
0: Ja, was dat te merken, ja?
2: Nou ja, jawel. Je kon wel merken dat jullie echt wel iets hadden meegemaakt, zeg maar.
0: Ja,
2: maar wel gewoon, hoe zeg je dat? Jullie waren wel heel, het was een mooi verhaal, zeg maar. Jullie zaten wel vol adrenaline ook.
0: Het is nog steeds een mooi verhaal.
2: Ja, dat is
0: en toen
2: het.
0: Hebben we op de terugweg hebben we nog dolfijnen gezien. In de rivier. Daar wonen heel veel dolfijnen. Het is echt fantastisch leuk om te zien. Ja.
2: Ja, Marissa wilde al heel graag dolfijnen zien. Dus ik kan me zo voorstellen hoe Marissa heeft gereageerd daarop. Ja, die zal echt heel enthousiast zijn geweest.
0: Ja, die was echt door het dolle. Ja. Nou, bij allemaal hoor. Ja. Dat is, op Curaçao zien we natuurlijk veel dolfijnen. Maar dat is anders dan hier.
2: Ja, fantastisch.
0: En dan komen ze even hoi zeggen en zo. Nog even de hand in dat water gehouden.
2: Ach, mooi hè.
0: Ja, en toen met Mach 3 met ons motorbootje landinwaarts gevaren. En dit was een prachtige dag. Varen op de Suriname rivier kan ik iedereen die vanuit Curaçao hier naartoe op vakantie gaat aanraden.
2: Ja, en de regen heftig, maar je had het niet willen missen, dit avontuur.
0: Nee, dit was mooi. Was gruwelijk. Ja, je voelt dat je leeft dan ineens, hè?
2: Ja, geweldig. Nou ja.
0: Ik was wel blij dat we weer op het vasteland stonden.
2: Dat je echt bleef leven ook. Ja.
0: Het is Paradise en de Black Eyed Peas nu.

0: in de ochtend niet onnodig lang op de parkeerplaats staan. Maar schakel op kantoor over naar paradisefm.cw. En luister de rest van de dag online naar je favoriete DJ's. Paradise FM. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Strong. Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op L681.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit blijft staan.
3: Ben je nou weer bij je buy-side geweest?
4: Sorry, schat. Ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we voor Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madurin Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
2: Met Sendto betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sendto.io.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunset.

0: 7. Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft teleurgesteld gereageerd op een geweldsincident tijdens de Douchy Cup. Een medewerker mishandelde een speler van de tegenpartij, waardoor het hele VVRP-team werd gedisqualificeerd. De betrokken ambtenaar is per direct geschorst en heeft zijn excuses aangeboden. Het ministerie werkt mee aan het onderzoek. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie blikt in het jaarverslag van 2025 terug op een belangrijk jaar. De rechtspraak is toegankelijker gemaakt door investeringen in digitalisering. President Maurits de Kort vertrok vroegtijdig om gouverneur van Curaçao te worden. Het Hof sluit het jaar af met een verlies van 13.000 gulden, na een miljoen in de min het jaar ervoor. Dan nog internationaal nieuws. In Buggehout, België, heeft een aanrijding tussen een trein en een busje met schoolkinderen plaatsgevonden. De Belgische politie bevestigt dat er 7 kinderen, een begeleider en een chauffeur aan boord waren. Er zijn geen bevestigde slachtoffers, maar Belgische media melden meerdere doden. Onderzoeken naar het ongeluk zijn gaande. Inzittenden van de trein zijn opgevangen. De fundamenten van de samenleving in Nederland worden bedreigd door georganiseerde misdaad. Een nieuw rapport waarschuwt voor de toenemende invloed van criminelen op politiek en economie. Criminelen bieden alternatieven voor schaarste, zoals huisvesting, en proberen hun invloed uit te breiden door lokale besturen en rechters te manipuleren. Minister David van Wil noemt dit een gevaarlijke misvatting. De Iraanse revolutionaire garde heeft een Amerikaanse MQ-9-drone neergehaald die in Iraans luchtruim vloog. De garde stelt dat het recht heeft om terug te slaan bij schendingen van het staakt het vuren door de Verenigde Staten. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, zegt dat de VS aan invloed verliezen in de regio. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM.
2: Even uit de goede morgen, Bondia, live vanuit

0: Buenos dias, goedemorgen. Het is Shaft op 103.1 FM.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, en wij zitten inderdaad bij Turarica. Dat is onze thuisbasis deze week. We zitten in Paramaribo. En dat is de uitvalsbasis. Vanuit hier trekken wij op eigen wijze het land in. We worden elke dag meegenomen in de busjes. Alle kanten op. Maar er zijn ook heel veel plekken in Suriname waar je kan verblijven. Echt midden in de natuur. Waar het land ook wel een beetje om bekend staat natuurlijk. Hè. Aangeschoven is Jeffrey hier in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, wat goed dat u er bent. En u heeft met uw vrouw samen twee resorts midden in de natuur in het land. Hè?
2: Ja, dat klopt. We hebben eentje in het binnenland van Suriname en eentje in de kustvlakte.
0: Ja, we hebben net wat foto's zitten bekijken en dat ziet er wel waanzinnig uit hoor.
2: Ja, maar het is ook heel bijzonder denk ik, de plekken waar de resorts zijn gebouwd. Hè?
0: Ja.
2: Totally off-grid, helemaal in de natuur.
0: Ja, want laten we de eerste even pakken. Die zit in het kustgebied. Het Akira Overwater Resort. En dat zijn lotjes, dat zijn huisjes. Die drijven als het water waren op het water. Zitten in een cirkel om elkaar heen. Midden op een meertje, hè?
2: Ja, het Akira Overwater Resort is gevestigd in het Bigipan-gebied. En het Bigipan-gebied staat bekend als een van de meest vogelrijke gebieden van Suriname.
0: Ja.
2: En het ligt vlakbij Nikeri. En inderdaad, het zijn 17 lotjes volledig voorzien van airconditioning. En ze zitten gewoon in het water, ja.
0: Ja.
2: En van daaruit worden de excursies gedaan om naar de vogels te gaan kijken.
0: Ja, wat gaaf zeg. Ongelooflijk.
2: Ja.
0: Hey, u trekt daarmee natuurlijk vooral natuurliefhebbers. Maar het is denk ik voor iedereen wel een mega interessant.
2: Eigenlijk is het voor iedereen, maar met name de vogelliefhebbers die weten de weg nu steeds meer te vinden.
0: Ja.
2: Er komen speciale liefhebbers, vogelgroepen.
0: Ja.
2: Naar deze plek.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want je zit dan echt, wat u zegt, midden in dat vogelrijke gebied. Hoe ver van Paramaribo?
2: Het is ongeveer, richting Nikeri. Dat is 4 uur met de auto. En dan,
0: 4 uur met de auto?
2: Ja, en dan 1 uur met de boot om naar het resort te komen.
0: Ja. Ja, en als je denkt dat redelijk remote ligt, dan hebben we nog het Anaula Resort. En dat zit helemaal op een waanzinnig vette locatie, hè?
2: Ja, die ligt ongeveer in het midden van Suriname.
0: Ja.
2: Diep in het binnenland. En dat ligt ook ongeveer op 3 tot 4 uur met de auto. En dan ook weer, 1 uur met de boot.
0: Ja. Graaf. Ja,
2: maar dan ga je over stroomversnellingen, et cetera. En daar zitten we in het Maron-gebied, de afstammelingen van de weggelopen slaven.
0: Ja. Waanzinnig. Maar de mensen die daar wonen vandaag de dag, die hebben nog steeds de gewoontes van toen, hè?
2: Ja, dus je moet je voorstellen, ze hebben eigenlijk tot voor misschien 20, 25 jaar geleden redelijk geïsoleerd geleefd.
0: Ja.
2: Dus ze hebben hun tradities, de Afrikaanse tradities, nog sterk behouden.
0: Ja.
2: En dat is nu nog steeds te zien.
0: Ja. Tof zeg. Hey, en wat is daar verder nog meer te beleven?
2: Nou, eigenlijk dus genieten van de stroomversnellingen. Wij noemen dat natuurlijke jacuzzis.
0: Ja.
2: En met name het Amazone-regenwoud.
0: Ja.
2: En van de natuur komen veel dieren voor, et cetera.
0: Ja.
2: Ja, dus we doen boswandelingen. We hebben een stukje cultuur van de Marons. Wat eigenlijk vrij uniek is in de wereld. Omdat Marons eigenlijk weggelopen slaven komen nergens voor in de wereld. Op zo'n manier dat ze hun identiteit hebben kunnen behouden.
0: Nee.
2: Afrikaanse cultuur. Dus, ja.
0: Is dat, misschien klinkt dat heel raar deze vraag, maar hebben ze daar telefoons bijvoorbeeld? Hebben ze daar internet? Hebben ze daar stroom?
2: Ja, dus de overheid is nu wel bezig om stroom te brengen naar de meeste van de dorpen.
0: Ja.
2: Door zonnepanelen. En telefoon is in de meeste dorpen ook bereikbaar. Hoe heet het? Beschikbaar.
0: Ja. Ja.
2: Vooral staan er van die masten en zee. Vroeger was dat niet zo hoor, maar 15 jaar geleden of zo.
0: Voor noodsituaties, ja. En zo is het wel handig, toch? Ja.
2: En je hebt ook vaak medische voorzieningen daar, hulpposten, et cetera. Onderwijs in het binnenland. Dus er is een redelijke Maar...
0: Het begint steeds meer te ontwikkelen.
2: Daar. Ja, ja.
0: Gaaf, ongelooflijk tof. Dat zijn de plekken in Suriname die het volgende bezoek van ons gaan... Van is we afspreken dat we de volgende keer daar gaan slapen, midden in het bos. Ja, ja.
2: Jullie zijn uitgenodigd.
0: Moet je wel uitkijken, denk ik, met je etensrestjes of zo. Dat je de deur van je kamer goed dicht doet. Want voordat je het weet, staat er een jaguar naast je bed.
3: Ja, dat vergeet ik niet.
0: Nee. Toch? Of is dat...
2: Nou, jaguar is wel moeilijk. Maar er kunnen wel andere soorten, misschien insecten of zo, ja.
0: Oh ja, ja, ja. Dus niet met je mond open slapen. Want voor je het weet zit er een tarantula in je mond.
2: Nou, maar de huizen zijn wel goed, hoe heet het, geïsoleerd hoor. We hebben alle huizen zijn voorzien bij airconditioning en zo. Dus als je je deur dicht houdt, dan hoef je niet bang te zijn.
0: Nee. Oh, wat een geruststelling dan. Nee, dat er een volgende trip gaat komen, dat staat vast in dat hij dan naar het binnenland gaat. En nou ja, als we dan bij u mogen logeren, dan zou dat helemaal mooi zijn. Want het ziet er waanzinnig tof uit.
2: Allemaal. Ja, ja. Ja. Ook heel mooi.
0: Goed voor elkaar. Thanks voor uw komst naar de studio. En dan is het nu weer 5 uur terug naar huis, zeker?
2: Ja.
0: Ja, de afstanden op in dit land, daar moeten we wel even aan wennen als eilandbewoners. Het is allemaal net wat verder weg, maar dat maakt het niet minder tof.
2: Ik

0: lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
1: Car Team Willemstad hier.

0: echt een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en 45

0: $8 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kanukuresort.com.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het.

0: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het Curaçaose atletiekkampioenschap in het SDK was een groot succes, met 210 atleten. Er werden 3 nieuwe nationale records gevestigd. Jadrien Mercera wierp de discus meer dan 25 meter. Aldrich Jack won de 100 meter in 10,59 seconden. Hoofdsponsor MCB verlengt de sponsoring voor 3 jaar. Op Curaçao is deze week een proefproject gestart om lokale verhalen en museumstukken in 3 dimensies vast te leggen. Een Amerikaans onderzoeksteam test speciale technologie om geschiedenis levendiger te maken voor toekomstige generaties. Het project is een samenwerking tussen verschillende instellingen, waaronder de Universiteit van Arizona. Doel is om Caribische stemmen wereldwijd beter te laten horen. Dan nog internationaal nieuws. De fundamenten van de samenleving in Nederland worden bedreigd door georganiseerde misdaad. Een nieuw rapport waarschuwt voor 5 dreigingen, waaronder de invloed van criminelen op politiek en economie. Minister David van Wil stelt dat een sterke aanpak noodzakelijk is om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Europa rouwt mee met België na een dodelijk ongeluk tussen een trein en een schoolbusje in het Vlaamse Buggehout. 4 inzittenden van de bus, waaronder 2 tieners, kwamen om het leven. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, biedt haar deelneming aan de families van de slachtoffers aan. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De overname van het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, door het Amerikaanse Kyndryl, wordt verboden door staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken. Dit besluit is genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen, dat risico's voor het publieke belang signaleert. Een meerderheid in de Tweede Kamer verzet zich tegen de overname vanwege zorgen over vertrouwelijke gegevens. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ribeluca komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
4: Fluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Hey Vincent.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Ja, goedemorgen live vanuit Paramaribo met Michael Jackson.

0: Ja, Michael Jackson op 103.1 FM. Van harte goedemorgen.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, de ochtendshow deze week live vanuit Suriname. Met een lekker bakje vers gezette koffie voor ons. Snuffert Vanessa Weekhoff. Laten we maar eens even kijken naar wat er allemaal gebeurt op Curaçao. Hè?
2: Ja.
0: Het staat ook niet stil daar.
2: Het staat nooit stil op Curaçao. Het blijft maar doorgaan. En ik, mag ik beginnen?
0: Ja, doe maar.
2: Ik wals hem allemaal zo weg, ja. Nee, wij trekken natuurlijk in de ochtend het Curaçaose nieuws eventjes open om dit te bespreken. En nou zie ik dus dat er een fantastisch festival aankomt. Wederom, we gaan maar door met de festivals. En dit keer een Blue Wave Inner City Willemstad Festival. Vanaf donderdag tot en met zaterdag in Punda, Otrobanda, Pietermaai en Scharlo. En dat zijn dan 3 dagen lang zijn dat concerten, culturele optredens, sportactiviteiten, modeshows, live entertainment. En dit allemaal georganiseerd rondom de WK-beleving op het eiland. Ja, het, nou ja, goed. Ja, wij zijn natuurlijk nu niet daar, maar ik kan me zo voorstellen, toen ik met Laurens richting het vliegveld reed, richting Hato reed, toen was er al politie-escort en een auto of met daarop een gigantisch voetbal. Ik zie dat die inmiddels geplaatst is in de stad.
0: Ja.
2: Dus het zal steeds meer blauw kleuren en in de WK-sfeer komen. Maar dit festival hoort daar dus ook bij. Vrijdagavond hebben we op het Brionplein groot muziekprogramma. Met onder andere Tanja Cross, Sontje Mersalina, Adjati en het Rendel Korsen Orchestra. Super tof. Zaterdag staat grotendeels in het teken van mode, cultuur en jongerenactiviteiten. Dan is daar natuurlijk ook Jayon. Die verzorgt samen met San Pablo een gratis concert rond het nummer Blue Wave. Ook super tof.
0: Ja.
2: Dit is echt wel het symbool van ons WK, toch?
0: Ja. En het is zo leuk dat iedereen het kan meezingen. Mijn dochter van 3 die kan het ook meezingen.
2: Ja, maar dat, zo hoort het ook met zo'n song, toch? Dat is gewoon iets, dat is gewoon ons nieuwe anthem eventjes.
0: Ja.
2: En verder heeft Aqualectra de afgelopen maanden gewerkt aan speciale verlichting in de binnenstad. Op 28 mei worden die lichtinstallaties in Punda Otrobanda officieel ontstoken. Ik denk dat het een hoop blauw licht gaat worden ook. Denk ik wel, toch?
0: Is het zo? Ja, gaan ze blauwe lantaarnpalen?
2: Nou ja, ik weet het niet. Dat kan ik me voorstellen. Blauw zal in ieder geval wel een soort van centraal staan. Maar ja, goed.
0: Maar hebben ze wel onderzocht dat het met de verkeersveiligheid doet als de straten blauwe kleuren?
2: Ja, de binnenstad. Daar rijden toch niet zo ontzettend veel auto's. Punda.
0: Nee, ja, god, oké.
2: Okay. Een beetje blauw, lijkt mij. Okay. Maar goed, ik heb het lichtplan niet gemaakt, dus we gaan het vanzelf zien. Het wordt een fantastisch festival dus.
0: Ja, wat gaaf zeg.
2: Ja.
0: Hey, verder in het nieuws vandaag is dat de Nederlandse overheid vindt dat de landen binnen het Koninkrijk moeten blijven samenwerken en samen praten over de luchtverbindingen. Vooral de stijgende kosten van de vliegtickets die staan ter discussie. De staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Erik van den Burg die schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat goede en betaalbare verbindingen belangrijk blijven voor onder andere toerisme, onderwijs en de zorg. Dat lees ik vandaag bij nu.cw. Volgens van den Burg zijn regelmatig vluchten essentieel voor de economie en voor inwoners die afhankelijk zijn van de verbindingen tussen de eilanden en Ulanda. Daarbij spelen niet alleen de ticketprijzen een rol, maar ook de veiligheid, de landingstarief en de bereikbaarheid van de eilanden. Goed dat daar aandacht voor is. Voor Curaçao en Aruba. En vooral Curaçao en Aruba wellicht iets minder belangrijk, want daar is het goed voor elkaar. Hè? Hoeveel kisten uit Amsterdam komen er op een dag?
2: Nou, genoeg.
0: Een stuk of 3, als soms 4 wel. Als je kijkt naar Bonaire of naar Saba helemaal.
2: Ja.
0: Daar wonen natuurlijk ook wat minder mensen. Maar als je vanuit Saba naar Amsterdam wil vliegen, dan ben je wel een flinke wereldreis aan het maken.
2: Ja, precies. Nou ja, goed, het is hartstikke mooi. En ook natuurlijk het werkverkeer. Hè. Er zijn ook mensen die zijn genoodzaakt om in het vliegtuig te stappen. Maar ook familiebezoek, dat soort dingen.
0: Juist.
2: Dus mooi om die drempel te verlagen.
0: Zeker.
2: Noodzakelijk misschien in heel veel gevallen ook.
0: Nou, dat kun je wel stellen, ja. Ja. Dat brengt mij op een gesprek wat ik van het weekend had met iemand hier in Suriname. Dat het voor de meeste Surinamers heel lastig is om naar Nederland te gaan.
2: Dat heb ik begrepen, ja.
0: Het is duur. Het zijn hele dure tickets. En Nederland die kan je visum aanvragen ook zomaar afwijzen.
2: Ja.
0: Dat is oneerlijk, hè?
2: Het is bizar dat het er gewoon geen garantie is dat... Hè, want inderdaad, een hoop mensen die hier wonen... hebben familie in Nederland ook. Ja. Ja, en als daar iets aan de hand is of je wil mensen bezoeken... maar ook als, als je afscheid wil nemen.
0: Ja, dat zijn dus verhalen van families die niet bij elkaar kunnen zijn... tijdens een begrafenis, omdat Nederland zegt... nee, je komt niet... Jij mag niet naar binnen.
2: Ja, dat is toch verschrikkelijk. Dat je die zekerheid niet hebt. He, los van het geld. Dat je gewoon niet eens weet of het wordt goedgekeurd.
0: Ja.
2: Nou, dat moet echt anders.
0: Ja, dat denk ik wel. Zeker met de gezamenlijke geschiedenis en de banden. Het is nu dan wel onafhankelijk in Suriname. Maar ja, die banden die blijven bestaan.
2: Ja, zeker. En mensen hebben zich verspreid. Dus er zijn ook echt relaties. He, lijntjes tussen mensen die elkaar misschien toch ook willen opzoeken.
0: Zeker.
2: Dat moet kunnen. Dat
0: Absoluut.
2: Moet niet te moeilijk gemaakt worden.
0: Nee. Goed zeg, en er is vandaag ook heel veel te doen over een voetbalrel. Afgelopen weekend was er een voetbaltoernooi... waar het ministerie van VVRP ook aan mee heeft gedaan. Maar dat is niet helemaal gelopen zoals de bedoeling was. Wat daar precies gebeurd is, dat hoor je zo meteen van Nelly Rosa. In het krantenoverzicht staat er bol van. Vanuit Paramaribo presenteer ik u Anita Baker.

0: lokkend je dinsdag beginnen met Bryan Adams en Paradise op 103.1 FM live tussen deze week vanuit Paramaribo, Suriname. Deze hebben we al gezegd wat wij gisteren allemaal gegeten hebben.
1: Nee, daar hebben we het vandaag nog niet over gehad.
0: Nee, ik kan me zo voorstellen dat mensen zich dat wel afvragen of wij wel goed eten tijdens deze trip. Want het, dat is natuurlijk maar de vraag, hè? Als je op vakantie gaat, of je goed kan eten. Of wij ons niet verwaarlozen.
1: Hey, ja, dat klopt, ja. Nou ja, heb jij gisteren goed gegeten, Joris?
0: Nou, goed dat je dat vraagt. Maar ja, het is lastig in Suriname om goed te eten, hoor. Maar
1: ja, je moet wel echt zoeken, hè?
0: Je moet zoeken, je moet je best doen.
1: Ja.
0: En dan moet je de menukaart doornemen. Kijken wat er dan nog enigszins acceptabel is.
1: Ja, het is lastig. Het is lastig.
0: Gisteren rotti langs de kade van de Suriname rivier met Dok. Rotti met Dok.
1: Wat is Dok?
0: Wat denk je?
1: Dok.
0: Dok. Rotti Dok.
1: Rotti Dok. Nou, ik heb geen idee. Zeg het maar.
0: Als je de O voor een U verwisselt.
1: Ja. Eend.
0: Eend.
1: Ah,
0: rotti,
1: lekker.
0: Rotti Dok. Oh man, echt. Ik heb er nog over gedroomd vannacht. Hoe lekker dat was.
1: Echt waar? Dat is toch bizar? Dat je droomt over je eten.
0: Ja, dat gebeurt wel vaker. Oh. Is dat raar?
1: Nou ja, ik denk het zegt wat, maar het is bij jou dus normaal.
0: Ja. Rotti Dok, echt. Oh. Aanrader. Ja, echt een hele mond vol met smaak en kruiden.
1: Oh ja. Oh. Jeetje.
0: Als je me zo mist, dan weet je waar je me kan vinden.
1: Ja, dat denk ik ook.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, truco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.

tenderloin, ribeye, T-bone, lamb's rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het Curaçaose atletiekkampioenschap in het SDK was een groot succes, met 210 atleten. Er werden 3 nieuwe nationale records gevestigd. Jadrien Mercera wierp de discus meer dan 25 meter. Aldrich Jack won de 100 meter in 10,59 seconden. Hoofdsponsor MCB verlengt de sponsoring voor 3 jaar. Op Curaçao is deze week een proefproject gestart om lokale verhalen en museumstukken in 3 dimensies vast te leggen. Een Amerikaans onderzoeksteam test speciale technologie om geschiedenis levendiger te maken voor toekomstige generaties. Het project is een samenwerking tussen verschillende instellingen, waaronder de Universiteit van Arizona. Doel is om Caribische stemmen wereldwijd beter te laten horen. Dan nog internationaal nieuws. De fundamenten van de samenleving in Nederland worden bedreigd door georganiseerde misdaad. Een nieuw rapport waarschuwt voor 5 dreigingen, waaronder de invloed van criminelen op politiek en economie. Minister David van Wil stelt dat een sterke aanpak noodzakelijk is om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Europa rouwt mee met België na een dodelijk ongeluk tussen een trein en een schoolbusje in het Vlaamse Buggenhout. 4 inzittenden van de bus, waaronder 2 tieners, kwamen om het leven. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, biedt haar deelneming aan de families van de slachtoffers aan. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De overname van het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, door het Amerikaanse Kyndryl, wordt verboden door staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken. Dit besluit is genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen, dat risico's voor het publieke belang signaleert. Een meerderheid in de Tweede Kamer verzet zich tegen de overname vanwege zorgen over vertrouwelijke gegevens. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dankjewel. Wacht eventjes, dan moet ik op het juiste knopje drukken.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Even kijken, vanuit de Paramaribo zeggen wij een hele goede morgen richting Willemstad. Daar zit Nelly Rosa. Bondia, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joris.
1: Zo.
4: Goedemorgen, Nelly.
1: Even zit hier ook. Ja, nou wat gezellig zeg. Hoe gaat ie daar?
3: Goed hoor.
1: Ja, gelukkig. Wij hebben gisteren, wil je nog weten wat we gisteren hebben gegeten, Nelly?
3: Vertel maar.
4: Joris, jij hebt het al verteld. Mag ik vertellen wat ik heb gegeten? Ja, oh, je hebt nog niet aan Nelly verteld
1: ik
4: natuurlijk.
1: Ik heb nog niet aan Nelly verteld.
4: Nou, kom maar door.
1: Nee. We hebben gisteren rotti met doks, rotti doks op.
3: Aha, dat is dus eendenvlees toch?
1: Ja, klopt. Super lekker, echt fantastisch. Heerlijk op smaak, heel veel sambal. Oh.
4: Ja, ik was niet mee, want ik heb gisteren eventjes een chilldagje gehad. Maar, dus ik heb ergens anders gegeten. Ik heb pindasoep gegeten.
3: Oh, dat vind ik ook lekker.
4: Lekker, hè? Heerlijk. Mm-hmm. Ja, maar alles is ook echt lekker hier, hè?
1: Ja, het is fantastisch. Ja. Je komt hier niks tekort. Nee. Behalve ruimte in je broek. Dat kom je wel tekort.
4: Ja, exact. Ja. Dat vind ik ook wel een beetje moeilijk, hoor.
1: Ja. Goed zeg, laten we eens even kijken naar de ochtendkrant. Nelly, wat is jou opgevallen vandaag?
3: Nou, natuurlijk hebben alle kranten het over de eerste training en voorbereiding op het WK-voetbal van het Curaçao's elftal. De selectie van bondscoach Dick Advocaat begon op het veld van de SJC Noordwijk. Nou, je ziet natuurlijk op de foto's de voetballers met fans selfies maken, handtekeningen uitdelen. Dat doen ze op de ballen, maar ook op t-shirts. Het was, ik denk dat jullie het ook wel die beelden hebben gezien. Het was echt heel erg vrolijke ontvangst. Eerst bij Paleis Ter Duin, waar ze dus overnachten. En vervolgens ook heel veel Curaçaoenaars die in Nederland woonachtig zijn. Die ook bij de eerste training aanwezig waren. En alleen maar positieve woorden hadden voor het team. En natuurlijk al vinden dat ze het WK eigenlijk al hebben gewonnen. Ja. Dat we er zijn is al voor hen een reden voor een feest. En wordt ook zo gevoeld op het eiland. Ja.
1: De koning komt kijken bij de wedstrijd van Curaçao, toch?
3: Klopt, tegen Ecuador.
1: Ja, wat gaaf.
3: Op 21 juni. Want daarvoor kijken ze dan die wedstrijd van Nederland.
1: Ja.
3: En de dag daarna dus Ecuador Curaçao.
1: Ja.
3: Ik ben benieuwd of de prinsessen ook meekomen. Dat was nog niet bekend. Maar het koningspaar gaat zeker wel.
1: Ja.
3: Maar om toch nog even in de Blue Wave sferen te blijven. Want in het Antilliaans Dagblad staat ook al eigenlijk het programma. Want vanaf 28 mei, vanaf donderdag dus, wordt de binnenstad helemaal in de blauwe sferen. Het programma is best wel uitgebreid, want op vrijdagavond is er een gratis optreden op het Brionplein met onder andere Sontje Marcelina. Dat is dus de huidige Tumba-koning. Maar ook het Rendel Corsen Orchestra gaat optreden. Zaterdag is er een gratis concert met Jeon. Er is zelfs een fashion show op de Pontjesbrug. Ja. Maar de Vigilante, dat heeft wel leuk nieuws te melden. Die heeft dus stiekem een foto gemaakt van een kunstwerk dat op het Wilhelminaplein komt. Dat dus vandaag, kennelijk vanochtend, wordt geplaatst. En dan later zal worden onthuld. Een werk van Giovanni Abbad, die dus heel veel van die kunstwerken maakt in de openbare ruimte van metaal. Maar nu heeft hij iets gemaakt in het kader van de Blue Wave. Ik denk dat je wel kan voorstellen wat het moet worden. Zo'n blauwe golf natuurlijk en het eiland. Het profiel of zo'n doorsnede van het eiland. Ja, het ziet er in ieder geval wel interessant uit. En het wordt vast wel een plaatje op het Wilhelminaplein. Dus in ieder geval deze dagen mist jullie alle commotie in de binnenstad. En een feest in de binnenstad rondom ons nationaal elftal.
1: Ja, ja.
3: Verder in de kranten ook is er veel te doen over... een voetbalwedstrijd dat afgelopen zondag plaatsvond.
1: Het VVRP-team. Wat gênant dit.
3: Ja, gisteren stond er al een foto in de kranten van de mishandeling. Dan zag je het slachtoffer met echt een paar blauwe plekken in zijn gezicht. Het zag er niet vrij uit. En vandaag is er dus meer uitleg daarover. Kennelijk is die VVRP-medewerker, hij zou werken bij openbare werken, die heeft het gisteren wel al gemeld bij de politie. Dat moest ook van minister Charles Cooper, want die vond het echt niet kunnen.
1: Nee, want wat is er nou gebeurd voor als je nu de radio aan zit en je denkt, waar gaat het in vredesnaam over? Het was een voetbaltoernooi en VVRP deed er aan mee.
3: Ja, Dushy Cup. Het is de vijfde editie van Dushy Cup. En het vond plaats dus bij SDK Stadion.
1: Mm-hmm.
3: En tijdens de wedstrijden dus tegen volgens mij is het FC, wat was het nou? Volgens mij waren het de mensen van Kontiki zitten erin.
1: Okay.
3: Een van die spelers, ik weet niet precies wat de aanleiding was waarom hij zo agressief reageerde, maar er is iets gebeurd op het veld en vervolgens sloeg hij erop los, degene van VVRP.
1: Yeah.
3: En toen hebben ze de wedstrijd stilgelegd. Het team van VVRP is gedisqualificeerd en ze moesten ook met z'n allen, dus het team van VVRP moest ook het stadion verlaten. En dat hebben ze ook gedaan. De dag het personeel, of althans het VVRP, het ministerie van VVRP heeft ook die man op het matje geroepen. Hij erkende ook dat hij fout zat. Is toen ook naar de politie gegaan. Ze hebben toen een procesverbaal opgenomen. Hij mocht weer naar huis.
1: Ja.
3: Maar hij mag voorlopig niet meer meedoen aan sportieve wedstrijden van het ministerie. Dus dat betekent dat hij ook niet mee zal doen op 5 juni met de Blue Wave of de Blue Nation toernooi dat de overheid gaat organiseren. Dit is natuurlijk niet de boodschap die VVRP naar buiten wil brengen. Het is sport. Het is juist bedoeld om de sociale cohesie binnen het ministerie te versterken. En dan doe je zoiets.
1: Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. En dan nog eventjes naar een berichtje wat mij dan weer opviel in de krant. Gaat hier een telefoon over in de bar?
4: Neem op!
1: Dus we zitten in de bar, Nelly. Tussen de flessen Borgoe rum die hier voor ons neus staan. Maar ik weet niet waar die telefoon staat.
4: Schrikkelijk, hè?
1: Weet jij waar die staat?
4: Moet ik hem opnemen even?
1: Klinkt alsof
4: even,
1: die naast ons...
4: Of ophangen, staat. Ja. Hij is. Ja.
1: Starlink heeft een aanvraag gedaan, Nelly.
3: Ja, Starlink. Je wil het toch over telecommunicatie hebben?
1: Ja.
3: Telecommunicatietoezichthouder RAK die geeft dus begin juni formeel antwoord op het verzoek van Starlink om een concessie te krijgen om ook de diensten op Curaçao te kunnen aanbieden. Het heeft best wel lang geduurd, want ze hebben het verzoek al eerder ingediend, al best wel een tijd terug. Maar RAK had aanvullende vragen gesteld, omdat ze het proces heel zorgvuldig wilden uitvoeren. En Starlink is dus van het bedrijf van Elon Musk. En hij biedt dus, supersnel satelliet-internet met een lage vertraging, waardoor je dus overal ter wereld online kunt. En het is eigenlijk de ideale oplossing voor locaties ver weg van de traditionele kabels. En de schotel biedt wel snelheden tot 200 MPBS.
1: Nou, wel sneller hoor.
3: Ja, wat probleemloos streamen en ook thuiswerken mogelijk maakt. Het eiland staat op de officiële dekkingskaart, als binnenkort beschikbaar. En dat heeft natuurlijk te maken met de concessie die ze dus moeten krijgen van RAK. Ja. Maar in principe kan je het, als je zou willen, zou je het al kunnen gebruiken, maar dan gebruik je het wel niet legaal.
1: Nee. Ik heb het thuis.
3: Ja, maar je bent dus niet legaal ermee. Je hebt geen legale...
1: Nee, maar goed, ja, ik zit nog op een plek waar verder niks anders te krijgen is in mijn wijk. Jezus, jongens.
3: Biedt ook van die modems.
1: Wat zei je?
3: Digicel biedt ook van die dongles.
1: Ja, maar dan ga je echt back to the Stone Age met zo'n ding.
4: Ja, een dongel, ja. Dat is echt wel heel 2000.
1: Ja, dus... maar binnenkort wordt het wel aangesloten op Connect. Dus dat is... Starlink is wel fantastisch, hoor. Inderdaad, nu met een omweg moet je kun je dat wel aan de praat krijgen op Curaçao. Dan moet je je registreren.
3: Maar wat betaalde jij voor de aanschafkosten? Want ik zag dat het best wel een flinke aanschafkosten zijn.
1: Ja, wat was het? €350, denk ik.
3: Ja, dat zie ik hier ook. En maandelijks is het al $85 dat je dan niet betaalt?
1: Nee, $100.
3: $100, ja. Voor onbeperkt internetten.
1: Ja.
3: Oké.
1: Dus dat gaat razendsnel, dat internet. Dat is heel soms, als het echt heel hard regent, heb je wat minder snel internet. Maar gelukkig doet het dat niet zo vaak als in Suriname bij ons.
3: Nee, we gaan het in ieder geval horen begin juni dus. Dus eigenlijk alweer volgende week als het alweer juni. Dan zal RAK officieel dan laten weten wat het wordt. Okay. Of het een concessie gaat krijgen of niet.
1: Dat zou leuk zijn. Hè? En ook goed voor onze lokale aanbieders, denk ik.
3: U wilt de concurrentie?
1: Ja. Ja, want dan moet er wel hard gelopen gaan worden.
3: Dus, betere levering, ja. Ik ben ook benieuwd naar het onderzoek zelf dat RAK ook uitvoert. Naar internetverbindingen op het eiland en wat daaruit komt. En
1: zeker.
3: Als Starlink betrouwbaarder is, dan zullen best wel veel ontevreden klanten overstappen.
1: Zeg, ze het hier even bij laten?
3: Is goed.
1: Ja, bedankt Nelly en tot morgen.
3: Eten.
1: Ciao.
4: Doei.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris weer.
1: Even buiten, goedemorgen en Cool en de gang nu op Paradise FM.

0: Dit is Paradise FM en Ilse de Lange hoorde je daar. The Great Escape vanuit het prachtige Paramaribo, ja.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Zometeen maar even langs het ontbijtbuffet te lopen, Vanessa Werkhoven.
2: Hè? Ja, ik begin ook wel honger te krijgen.
0: Ja, er moet toch wat in dat buikje, hè? Ja. Die motor die moet draaien. Maar dat lukt over het algemeen wel aardig in Suriname, hoor. Om die motor draaiende te houden.
2: Ja, en dat hebben we ook nodig. Want we moeten een hoop... Nou, we mogen een hoop dingen ervaren en doen. Ja. En daar heb je toch ook wel weer de juiste energie voor nodig.
0: Zeker.
2: Ik denk dat het een goede balans is. Ik heb geen weegschaal meegenomen, maar volgens mij met het lopen en de activiteiten die we doen in combinatie met het eten. Ik hoop dat dat we uitkomen op nul. Ja. Maar misschien ben ik erg naïef.
0: Ja. Vandaag een rustdagje. We hebben geen dagplanning. We hebben vanavond alleen wellicht live muziek van de tourguide die gisteren met ons meenam naar Braamspunt. Joey heet hij. En hij maakt ook muziek. Hij heeft een band. Dus mogen we wellicht gaan aanschuiven.
2: Ja, dat hoop ik. Daar heb ik wel heel veel zin in, hoor. Anders is het ook, ik vind het lekker om een dag te rusten. Maar goed, dat heb ik gisteren natuurlijk gedaan.
0: Ja.
2: Dus ik heb wel weer zin in de activiteit.
0: Ja, het is goed met je.
2: Nou ga je rust ook vandaag.
0: Ga jij maar een rondje om het hotel heen lopen.
2: Nee. Maar het is leuk om gewoon vandaag een beetje rustig aan te doen. En dan dat je gewoon een beetje iets leuks in het verschiet hebt nog vandaag, toch?
0: Zeker.
2: Ik zou wel een leuke jam sessie willen bijwonen.
0: Ja,
2: en waar is dat? Weet je dat?
0: Nee, dat weet ik niet.
2: Okay.
0: Dat krijgen we vast nog te horen.
2: Ja,
0: en,
2: leuk.
0: En tot die tijd ga ik mezelf een beetje vermaken. Dat klinkt een beetje gek. Ik ga op excursie naar onze collega's van Radio 10 hier in Suriname. Ja,
2: okay.
0: Even daar een kopje koffie drinken.
2: Ja.
0: En dan ga ik later nog even kijken bij een nieuwbouwproject. En wat zoals je weet, Suriname zit in de lift.
2: Ja.
0: Als het gaat om wat er komen gaat. In 2028 gaat de oliekraan hier open. En dan wordt er flink wat verwacht.
2: Ja.
0: Dus er zijn hier en daar wat projecten die poppen op. En dat zou toch best een leuke investering kunnen zijn. Dus,
2: deze ondernemer gaat op pad vanmiddag.
0: Ik ga eens eventjes een rondje naar onze collega's van Radio 10 hier in Suriname. Ja,
2: okay.
0: Even daar een kopje koffie drinken.
2: Ja.
0: En dan ga ik later nog even kijken bij een nieuwbouwproject. En wat zoals je weet, Suriname zit in de lift.
2: Ja.
0: Als het gaat om wat er komen gaat. In 2028 gaat de oliekraan hier open. En dan wordt er flink

0: gek. Hartstikke leuk.
1: Dus nou ja, er zijn genoeg kansen wat dat betreft als je daarin geïnteresseerd bent. Daar gaan we later deze week wellicht nog eventjes verder wat dieper op in.
0: Ja, er is een klein zaadje geplant in jouw hart, hè, wat Suriname betreft.
1: Niet normaal.
0: Ja. Mooi.
1: Ik kom hier zeker nog terug. Dat is één ding wat vaststaat.
0: Absoluut.
1: Ja. Hey, zometeen even bellen met Oscar van Dam. Onze collega journalist. Nou ja, wij zijn geen journalisten. Hij wel. Hij heeft gesproken, heeft een interview gehad. Veel besproken met de snor. Met Johan Derksen. Die op Curaçao is momenteel. En hij heeft hem voor de camera getrokken. En daar wordt massaal op gereageerd op internet. Op dat interview.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe Oscar dat ervaren heeft. En hoe dat ook dan gaat. Ik kan me voorstellen dat Derksen niet zonder bodyguards over het eiland heen kan.
0: Nee, ging dat interview, dat gaat dus over dat gedoe met het feit dat hij in eerste instantie een VI heeft gezegd in Nederland natuurlijk dat dit een roversnest of Curaçao een roversnest is. Dat hij daar niet op straat zou durven. Dat hij er nooit naartoe zou willen. En nu zit hij hier en promoot hij dus Curaçaose elftal met dat shirt.
1: Ja.
0: Daar gaat het over. Dat hele debakel.
1: Dat interview, dat moet ik dus eventjes erbij halen.
0: Oké, ben benieuwd.
1: Dat ga je zo meteen horen van Oscar van Dam. Heeft hij voor de ochtendkranten extra heeft hij dat opgenomen. Dat is hartstikke leuk, zeg. Er gebeurt een hoop op het eiland. Rondom de Blue Wave. Zo meteen naar je laatste Paradise FM nieuwsupdate. Wij gaan naar het ontbijtbuffet. En hier is Kylie Minogue.

0: vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino

0: je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het Curaçaose atletiekkampioenschap in het SDK was een groot succes, met 210 atleten. Er werden 3 nieuwe nationale records gevestigd. Jadrien Mercera wierp de discus meer dan 25 meter. Aldridge Jack won de 100 meter in 10,59 seconden. Hoofdsponsor MCB verlengt de sponsoring voor 3 jaar. Op Curaçao is deze week een proefproject gestart om lokale verhalen en museumstukken in 3 dimensies vast te leggen. Een Amerikaans onderzoeksteam test speciale technologie om geschiedenis levendiger te maken voor toekomstige generaties. Het project is een samenwerking tussen verschillende instellingen, waaronder de Universiteit van Arizona. Doel is om Caribische stemmen wereldwijd beter te laten horen. Dan nog internationaal nieuws. De overname van het bedrijf Solfinity, dat verantwoordelijk is voor DigiD, door het Amerikaanse Kyndryl, wordt verboden door staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken. Dit besluit volgt op advies van het bureau Toetsing Investeringen, dat risico's voor het publieke belang signaleert. De Tweede Kamer steunt het verbod dat de veiligheid van DigiD-gegevens waarborgt. Oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno, zegt dat iemand hem deze bestanden heeft toegestuurd. Hij ontkent ook de beschuldigingen van ontucht. De rechtbank in Rotterdam heeft zijn verzoek om in vrijheid te blijven afgewezen. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. In het Vlaamse Buggenhout zijn bij een aanrijding tussen een trein en een schoolbusje meerdere slachtoffers gevallen. De overledenen zijn tussen de 12 en 99 jaar oud, waaronder 2 scholieren van 15 en 12 jaar. 5 kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hun situatie is stabiel. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall in
3: Rifford. Hey Vincent. Madurodan Courriersbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schoppengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
6: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu, Joris Reers.
8: Ja, buenos dias, van harte goedemorgen. Seal is hier, crazy.

0: Olala. Het zijn de Count & Crows Big Yellow Taxi op 103.1 FM Paradise. Van harte goedemorgen.
1: Live vanuit het Tourarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, op deze dinsdagochtend. Het is 7:15. En we hebben verbinding met Curaçao, Willemstad. Daar is de man die misschien wel een van de meest veelbesproken interviews van de afgelopen dagen heeft opgenomen. Online heeft gezet en over ieders zijn Facebook-tijdlijn heen gaat. Iedereen vindt er wat van. Oscar van Dam, goedemorgen. Bon dia.
2: Goedemorgen, bon dia, hoe gaat het?
0: Goed, goed, en met jou?
2: Ja, gaat heel goed, dankjewel. En met jullie in Suriname?
0: Nou ja, verschrikkelijk. Het is echt moeilijk hoor. Het is lastig om hier de dag door te komen. En het eten, had ik dat al gezegd, eten is ook niet te vreten. Nee hoor, nee, het is fantastisch. Het echt. Ik kom denk ik met 10 kilo extra in mijn buik kom ik weer terug naar Curaçao.
2: Goed zo, ja, dat is mooi. Dan
0: zeggen mensen dat op Curaçao lekker eten is. Nou, dan think again. Het is... Je raakt er niet over uitgesproken.
2: Geniet ervan.
0: Ja.
2: Geniet ervan.
0: Hey, jij hebt voor de ochtendkrant De Extra... heb jij gesproken met The One, The Only, de snor, hè?
2: En dat heeft meer, meer reacties teweeg gebracht dan ik eigenlijk verwacht had.
0: Wat je zei,
2: het is viraal gegaan. Inderdaad, ja, de snor.
0: Bizar, die reacties, hè? Hoe vond je het, hè? Hoe vond je het om hem voor de camera te hebben?
2: Dat was echt heel makkelijk in de zin dat het een hele gezellige klets is.
0: Ja.
2: Ik bedoel, dat wisten we natuurlijk al. Hij heeft geen cameravrees. Maar nee, we hadden een afspraak bij Blue Bay. En hij zat daar rustig aan een tafeltje een sigaartje te roken. En toen hebben we een interview gedaan. Daarna hebben we nog verder zitten kletsen.
0: Ja.
2: Kijk, waar het om ging is, hij heeft op tv in Nederland gezegd, toen bekend werd dat zijn programma Vandaag Inside naar Curaçao kwam, dat hij het een roversnest vond.
0: Ja.
2: En als je daar in een verkeerd steegje loopt, kom je nooit meer terug. Hij heeft het er nooit naar zijn zin gehad. Nou ja, dat wordt nu allemaal herhaald op sociale media. En dat was voor ons ook een van de aanleidingen om hem te interviewen voor Access Journaal.
0: Ja.
2: En ik vroeg hem daarover. Nou, dat was dus helemaal verkeerd begrepen. Curaçao, daar heeft hij niks op tegen. Het gaat om de Nederlanders die hier komen, dure horloges dragen, ordinaire auto's rijden en geen belasting betalen.
0: Ja.
2: Dat noemt hij rovers. Die maken misbruik van het eiland, betalen geen belasting. En er is 30% van de bevolking onder de armoedegrens. Daar gaat ze hard naar uit. En die patjepeers, daar heeft hij niks mee. Dus ja, een ander inzicht dan hij liet horen toen hij geïnterviewd werd. Want toen maakte hij dat onderscheid niet, zeg maar.
0: Nee, maar goed, dat is natuurlijk op de commerciële televisie. Het gaat allemaal snel, hoog tempo erin. Dus dan, je hebt er weinig tijd om jezelf dan te verduidelijken. Hè?
2: Dat is één. Ja, zegt wat hij wat het eerst in hem opkomt. En roversnest. En later is hij erover gaan nadenken. Dacht hij, van als ik op Curaçao ben, dan leg ik het op deze manier uit. Ik weet het niet. Hij sprak heel liefdevol over Curaçao. Over de sociale misstanden en het prachtige eiland. En hij heeft een grote hekel aan die patjepeers die ook naar zijn programma komen kijken. Dat is dan weer het dubbele eraan.
0: Ja.
2: Maar ja, hij heeft dit als uitleg gegeven. En tegelijkertijd uitstekend vermaakt op Curaçao. Beetje warm, maar dat hoor je wel vaker.
0: Ja.
2: Maar hij is van de oude stempel, hè? Geen korte broek. Altijd representatief gekleed. Bloezen met lange mouwen. Ja. Lange broek. Wat ik zei, we hebben uitgebreid gekletst. En toen vertelde hij ook dat hij in Puna werd herkend. Of in Otrabanda.
0: Ja.
2: Door taxichauffeurs. En die zouden boos op hem hebben gereageerd. Ja, en dat wordt dan even later op internet dat hij moest vrezen voor zijn leven en hard moest rennen.
0: Ja.
2: Het is allemaal een beetje, het wordt wat extra dik aangezet natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook de kern van het programma. Dat programma wordt hoeveel bekeken? Door 1 miljoen mensen bekeken?
0: Heel veel.
2: Ja, daar is die heel goed in.
0: Ja, een beetje aandikken, daar is ook niks mis mee. Hè? Dat doen we op de radio ook regelmatig. Ik heb met mijn vrouw regelmatig discussies dat ik dan op een terras zit ergens met haar in wat eruit flappen. En dan zegt ze, nee, maar dit is helemaal niet zo gegaan. Het is...
2: That's the story of my life, Joris. Het wordt altijd net iets mooier, iets uitgebreider. Ja. Dat is natuurlijk, ja, dat is ook een deel van de media. Ja. Volgens sommigen zijn we stel roddeltantes in de media. Maar kijk, wat wij hebben gedaan is... Hij vertelt iets in Nederland, Curaçao Roversnest, dan ga je naar iemand toe. Die legt uit, die geeft zijn visie. Hartstikke mooi, fijn dat hij met ons gesproken heeft. Daar ben ik blij om en dat plaats ik dan. Dat er dan mensen op Facebook zeggen dat hij een oude homo is, die moet verdrinken in de zee.
0: Wat?
2: Dat vind ik dan wel weer, ja, er wordt echt van al... Er wordt heel fel op hem gereageerd. Ja. Heel fel op hem gereageerd. Ja. En dat had ik misschien ook niet verwacht. Maar mensen zijn echt boos als je zulke woorden gebruikt. Maar weet je wat het is, Joris? Wij hoeven er geen oordeel over te geven. Johan Derksen vindt Curaçao een prachtig eiland. En heeft een hekel aan die Nederlanders hier die geen belasting betalen. Zo is het verhaal, zo zegt hij.
0: Ja, dat hebben we toch allemaal.
2: Ik weet niet of jij belasting betaalt, maar anders heeft hij...
0: De verbinding met Suriname begint nu te haperen, Oscar.
2: Oh, daarom ben je in Suriname.
0: Maar god, ja, de felheid van mensen, dat vind ik wel, daar vind ik wel wat van op internet. En ik mag toch hopen dat die mensen... die dat op internet schrijven, dat ze dat allemaal niet in het echt gaan...
2: Nee. En het is ook gewoon heel boosheid. Maar de toon waarop hij dingen zegt is ook gewoon heel denigrerend. En dat is ook zeg maar een uniek selling point van het programma. Want ik geloof dat heel veel verenigingen en mensen inmiddels al boos zijn geworden op Johan Derksen.
0: Ja, ja,
2: maar hij zegt wat hij denkt, zo zegt hij.
0: Ja, ja. Maar het is aan jou als kijker om het in je op te nemen en je reactie daarop te formuleren op een normale manier, toch? Het is... ik kom uit Eindhoven oorspronkelijk. Er wordt van alles boven die rivieren wordt er gezegd over die domme worstenbroodvreters die de hele dag aan het zuipen zijn en in de Polonaise aan het lopen zijn. Ja, dan kun je ongelooflijk boos worden, witrood aanlopen en je Facebook-tijdlijn gaan volschelden. Je kan ook denken, ja, nou ja, misschien hebben ze wel gelijk.
2: Nou ja, ik vind, er zit ook nog een verschil in. Hè? Ik kom uit Tilburg en wij keken ook wel een beetje neer op mensen uit Eindhoven. Nee hoor.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Ja. Nee, dan is Tilburg toch wel veel hoger aangeschreven. Nee, laten we het niet uit de hand lopen. Nee, je hebt helemaal gelijk. En ja... Ik hoef er geen mening over te hebben. Ik vond het ook, hè, dat Roversnest, dat klonk helemaal niet prettig. Hij legt nu uit hoe hij het ziet. En tegelijkertijd in één adem door. Nou, moet Curaçao ook niet denken dat ze ook maar iets van belang zullen spelen. Ja, dat wordt echt drie. Ja. Dus hij wil zich ook niet populair maken.
0: Nee. Rob die stuurt een WhatsAppje naar de studio's 751031. Bondia, ik zeg ook wat ik denk. Ga naar de kapper, Derksen.
2: Ja, het was vroeger nog langer, hè?
0: Ja. Och, hoe lang is het geleden dat jij naar de kapper bent geweest, Oscar?
2: Nou ja, daar hebben wij afspraken over gemaakt, de kapper en ik. En daar doen we geen uitspraken over.
0: Heel goed. Ik weet in ieder geval wel dat wij dezelfde kapper hebben. Dat,
2: Ja, dat is een hele goeie. Je hoeft maar één keer te gaan en daarna nooit meer.
0: Mag ik jou danken, Oscar van Dam, op deze dinsdagochtend?
2: Het wordt weer veel te gezellig. Ja, yes. Dankjewel.
0: Maak er wat lekkers van, hè.
2: Hey, veel plezier in de Suriname.
0: Yo, thanks. Later.
2: Doei.
0: Paradise op deze dinsdagochtend. Bijna 8:30. En Total Touch is hier. En Somebody Else's Lover.

0: Fornesa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogst gelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: Pulat, Pulat, Doritos, Doritos, Prosecco Alberto, Alberto na. I botahaya un teker, pagana premio, turisima. Turisima. Nada complica. Tu rende por participar. I kun butter di Coca-Cola di 2 liter, tempo mancha, potin chance di gana, dos bia.
1: Dos bia!
0: Manda mo código i scorku Coca-Cola. Join e hola blow.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yantil Beach.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles, sheer driving pleasure.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het Curaçaose atletiekkampioenschap in het SDK was een groot succes, met 210 atleten. Er werden 3 nieuwe nationale records gevestigd. Jadrien Mercera wierp de discus meer dan 25 meter. Aldrich Jack won de 100 meter in 10,59 seconden. Hoofdsponsor MCB verlengt de sponsoring voor 3 jaar. Op Curaçao is deze week een proefproject gestart om lokale verhalen en museumstukken in 3 dimensies vast te leggen. Een Amerikaans onderzoeksteam test speciale technologie om geschiedenis levendiger te maken voor toekomstige generaties. Het project is een samenwerking tussen verschillende instellingen, waaronder de Universiteit van Arizona. Doel is om Caribische stemmen wereldwijd beter te laten horen. Dan nog internationaal nieuws. De overname van het bedrijf Solfinity, dat verantwoordelijk is voor DigiD, door het Amerikaanse Kyndryl, wordt verboden door staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken. Dit besluit volgt op advies van het bureau Toetsing Investeringen, dat risico's voor het publieke belang signaleert. De Tweede Kamer steunt het verbod dat de veiligheid van DigiD-gegevens waarborgt. Oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno, zegt dat iemand hem deze bestanden heeft toegestuurd. Hij ontkent ook de beschuldigingen van ontucht. De rechtbank in Rotterdam heeft zijn verzoek om in vrijheid te blijven afgewezen. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. In het Vlaamse Buggehout zijn bij een aanrijding tussen een trein en een schoolbusje meerdere slachtoffers gevallen. De overledenen zijn tussen de 12 en 99 jaar oud, waaronder 2 scholieren van 15 en 12 jaar. 5 kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hun situatie is stabiel. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

0: Paradise, Coldplay worden je daar live in Technicolor op deze dinsdagochtend. Live vanuit Paramaribo nog steeds, ja, nog steeds.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Het is hard. Oh, Vanessa gaat even het ontbijt opruimen.
2: Ja, sorry. Ja, de timing dat ik dat nu ga doen. Ja, onzin, hè?
0: Lijkt die man van de bar
2: zo,
0: wel.
2: Even, leg
0: die,
2: even zo. Nee, stom. Stom idee.
0: De man van de bar hier die begint ook spontaan ineens kokosnoten te verzamelen. Als wij in het nieuwsoverzicht zitten. Nee, wat leuk hier. Vanuit hier dus in Curaçao, op Curaçao te horen, in de auto. Leuk, mijn vrouw en dochter die zitten daar ook. Dag Lotte, hoor je me nu ook weer? Wij waren net even aan het bellen hier.
2: Dag Lotte!
0: Ja, ja, dit is leuk. Hè? En, maar wel een, het is wel een... het is, ja, hoe zeg je dat zonder week te worden... Dat je toch je kindjes een beetje mist.
2: Oh, de thuisfront. Ja, ja, nee, ja, ik heb het ook hoor. Mijn kinderen zijn natuurlijk wat groter. Maar het blijft toch je kind, hè?
0: Ja. Maar dan is het thuiskomen alleen maar leuker, toch?
2: Ja.
0: Soms is het ook wel even goed om te ontdekken wat je allemaal hebt.
2: Ja, een man weet niet wat hij mist, toch?
0: Als zo is het. Is.
2: Ja, ja, precies. Ja, maar goed, wij genieten ondertussen wel.
0: Ja.
2: Gelukkig hebben we worden flink bezig gehouden.
0: Zeker.
2: Jullie hebben gisteren een heftige excursie gehad.
0: Ja, was gaaf. We gingen op de boot. Want het regende in Paramaribo. Dus Joey Healy, onze tourguide, heeft familie ook op Curaçao trouwens, zei hij. Die heeft ons op het bootje meegenomen richting de zee. Want volgens hem was het bij de zee was er niks aan de hand. Dus wij de rivier uit naar Braamspunt toe. En wij, Maurice en ik, we stappen uit de boot. Wij lopen naar Braamspunt op dat puntje. Op de zandbank. En ineens, man, van god los, een Surinaamse storm trok over ons heen. Regen kwam naar beneden zo hard als hagelstenen. De golven die waren 3 meter hoog. En wij stonden daar tussen de zee en een woest rivier die ook aan het klotsen was. Nou echt, ik had het even niet meer. Ik denk, oké, dit is het moment. Nu vliegen de haaien uit de zee. dwars over Braamspunt heen.
2: Dat
0: ook
2: gelijk.
0: Met mij daartussen nog.
2: Jeetje.
0: Het was echt, maar niet koud. Dus het is niet... Het aangezicht deed een beetje denken aan het strand op Texel. Maar het was wel gewoon natuurlijk de tropische warmte. Dus ja, ik hoop niet dat we er ziek van gaan worden. Maar ik denk het niet.
2: En ook niet over praten, want dan roep je het over je af. Gaan we niet doen.
0: Nee.
2: Maar Joey gaat ons komend weekend ook mee op pad nemen, hè?
0: Ja, we gaan naar Paradise Island.
2: Kun je daar wat meer over vertellen? Nou ja, want gisteren werd het namelijk uitgebreid verteld. En ik vind het heel spannend, hoor.
0: Ja, het is een eiland in het Stuwmeer. En daar gaan wij overnachten.
2: Ja.
0: We gaan dan overdag gaan we daar vissen. En die vissen gaan we s'avonds op het vuur gooien.
2: Het is toch wel echt te idyllisch voor woorden. Dat idee gewoon.
0: En als wij dus niks vangen, dan eten wij niks.
2: Nou, dan weet ik wat ik doe. Dan ga ik vooraf bij het ontbijt hier croissantjes verzamelen.
0: Even een servetje vullen.
2: Kon de weg ook wat broodkruimels laten liggen ergens. Dan kan ik eventjes, weet ik, de weg weer terug te vinden. Nee, het wordt wel een avontuurlijk iets. Hè?
0: Dat is,
2: ja, en we gaan buiten slapen, toch? In hangmatten.
0: Nou, dat kan, als je dat wil. Er zijn ook bedden.
2: Met waar zijn die bedden dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik ben ook voor het eerst
2: Ja, ik heb daar vannacht de hele nacht over na liggen denken. Want ik had gisteren mijn zoon aan de telefoon. En ik vertelde dit natuurlijk.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, jeetje. Maar ja, nou ja, goed. Ik ben iemand die... Ik denk vaak in bezwaren ook. Hè? Zeker als het op dit soort dingen aankomt.
0: Ja, ja,
2: dus ik moet me echt mentaal gaan voorbereiden. Dus ik heb nog heel veel vragen.
0: Ja.
2: Maar ja, misschien krijg ik geen antwoord. Dan moet ik gewoon even lekker leren loslaten.
0: Je moet het gaan ervaren.
2: Eens een keertje. Ja,
0: ja. Ja. Maar dat gebeurt vaker, hè? Met mensen. Als je een bepaalde leeftijd bereikt, dan zie je vooral beren op de weg. Zie je bij mijn moeder ook.
2: Ja. Joris. Maar je moeder heeft een andere leeftijd. En ik heb dit al mijn hele leven. Dus het is persoonlijk. Nee, het is goed om uit die comfortzone te gaan. Maar niet te veel.
0: Nee, nou, je hebt er dus wel bedden. En hij zei, onder een klamboe. Hè, want er hangen daar ook, er zijn ook wel wat insectjes en zo.
2: Ja, dat wil ik. Klamboe, ja.
0: Maar er is geen airconditioning.
2: Nee, maar dat is prima. Joh, je ligt buiten, toch?
0: Dat weet ik niet.
2: Oké, nou ja.
0: Ik ben er nooit geweest. We gaan het allemaal meemaken.
2: Die handjes gaan de lucht in. Ik weet het niet. Oké. Nee, Joris, ik ga niks meer vragen.
0: Nee. Nou, je mag het wel vragen, maar antwoorden...
2: Je weet het niet.
0: Nee. En dat hoor je volgende week, hoe we dat hebben gehad. Als we terugkomen. Als we terugkomen.
2: Nou, ja, dat hoor je vanuit Curaçao dan, ja. Want daarna vliegen we gelijk weer door.
0: Ja, zeker. Maandagochtend dan stappen wij uit. Volgens mij vliegen we om 7:00 in de ochtend. Nou ja, goed, het komt vast wel in orde.
2: Wij gaan het meemaken en we gaan het zeker delen.
0: Absoluut, ja. Want één ding is zeker, dit is wel je volgende vakantiebestemming vanuit Curaçao.
2: 100%.
0: Ja. Goed, zegt Paradise FM, brengt je ook vanuit Paramaribo de hits. Zoals Becky G, die ga je zo meteen horen. Naar deze van Tim Finn.

0: Becky G op Paradise in de Singing in the Shower. Iets wat wij niet moeten doen, want dan hebben we het halve hotel wakker. Als wij 's ochtends om 5 uur in de douche gaan staan zingen hier in ons hotel. En dat zal ons vast niet in dank worden afgenomen. Wat denk jij?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, hoe mooi je ook zingt als je ligt te slapen, dan wil je dat iedereen zijn mond houdt.
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar dat lukt goed. We slapen vandaag wederom in het Eco Torarica Resort. De studio staat in het hoofdresort, zeg maar. Die zit tussen het Eco en het Royal Inn, qua loopafstand. Dus, maar het slaapt hartstikke lekker in die kamers.
1: Ja, hoor.
0: Goede bedden en goede airconditioning.
1: Ja, absoluut. Tot nu toe eigenlijk alleen nog maar goede ervaringen. Ik ben erg benieuwd naar het Royal, maar goed, dat zal nog wel veel beter zijn als het Royal is.
0: Ja, dat schijnt wel echt de bom te zijn.
1: Ja.
0: Daar gaan wij morgen inchecken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat, ja, nog één nachtje hier.
0: Ja.
1: Dus, en we kunnen inderdaad... nou ja, goed, we zijn ook veel in het... hoe noem je dat? De main Torarica.
0: Ja.
1: Het oudste hotel. Ja, dat is toch een beetje inderdaad de basisplek voor ons. Hè?
0: Ja,
1: waar we naar de studio komen. Maar ook gewoon af en toe lekker eten. Of je kan hier zwemmen. En nou ja, dat kan bij de anderen trouwens ook. De Eco heeft... Ben je al bij het zwembad geweest daar?
0: Nee, nog niet.
1: Nee, ik zag vanochtend... Ik wist niet dat ze een zwembad hadden. Maar ik zag een bordje staan.
0: Oh, nou, dan ga ik straks eens even bekijken.
1: Ja.
0: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je ons weer op Paradise.
1: We kunnen inderdaad... nou ja, goed. We zijn ook veel in het... hoe noem je dat? De main Torarica.
0: Ja.
1: Het oudste hotel. Ja, dat is toch wel een beetje inderdaad de basisplek voor ons. Hè?
0: Ja,
1: waar we naar de studio komen, maar ook gewoon af en toe lekker eten. Of je kan hier zwemmen. En nou ja, dat kan bij de andere tijd.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Bij schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: sucotrat nuovo di sauce di pinda. McUSA. Trayendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y Mc España. Ole. Y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur escoge bo campeón.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De eigenaren van La Tasca moeten definitief meer dan 670.000 gulden aan de overheid terugbetalen. De Hoge Raad heeft vandaag bepaald dat het echtpaar dit geld verdiende met mensenhandel en het uitbuiten van Venezolaanse vrouwen. Eerder kregen zij al 4 jaar gevangenisstraf voor hun daden. Internet via satelliet van Starlink kan binnenkort officieel beschikbaar komen op Curaçao. De telecommunicatietoezichthouder RAC geeft begin juni antwoord op de vergunningsaanvraag. Veel inwoners en bedrijven gebruiken al Starlink via een reisabonnement, terwijl lokale ICT-bedrijven de apparatuur aanbieden en installeren. Eerder kregen de BES-eilanden al een licentie voor het satellietinternet. Dan nog internationaal nieuws. Asielzoekers in Nederland krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Belangrijkste veranderingen zijn de afschaffing van onbeperkt houdbare verblijfsvergunningen en een verkorting van tijdelijke vergunningen van 5 naar 3 jaar. Critici vrezen dat deze maatregelen asielzoekers benadelen. De Verenigde Staten hebben het staakt het vuren geschonden door de zuidelijke Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van deze acties. De Iraanse revolutionaire garde heeft een drone neergehaald en waarschuwt voor verdere maatregelen als de VS zich niet aan het bestand houden. In Buggenhout, België, zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een trein en een schoolbusje. Onder de slachtoffers zijn 2 tieners. Belgische politici, waaronder premier Bart De Wever, hebben hun medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie te beheren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Hey Vincent!
5: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: mijn grote berg patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En grote berg patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en grote berg patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: ik ben bijna jarig.
1: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
1: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
2: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
0: Helemaal toppie.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
0: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Rechtstreeks vanaf ons mooie douchecure zou...

Wat een leefliedje hoor. Sinds mijn 16e draaide ik in discotheken, feesten, partijen, later met allerlei apparatuur door het land heen. Het was een periode daar, eind jaren 90, begin 2000. En toen was daar in één keer dat leeflied voor mij van Alcazar en Crying at the Discotheque. Zo heb je herinneringen aan muziek, de beste muziek ooit gemaakt die we hier draaien bij Paradise 103.1. Ik ben Jerry B. Mijn missie, mijn taak om jou vol goede moed en energie mee te nemen richting de lunch. Dat doe ik zometeen met Ed Sheeran na Eagle Eye Cherry. Come.

dat is de muziek, hè? De beste muziek ooit gemaakt. Of nou de jaren 80, 90, de zero's waren. Ook eind jaren 70 was Earth, Wind & Fire. Vooral met dit soort muziek actief. De grote disco-hits, maar ook dus de ballade. After the Love is Gone in Paradise, Night Sheeran en Shape of You. Dinsdagochtend, 26 mei. We werken toe naar een nieuwe editie van de muziekquiz. Maar ook een luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties. No worry, hoor je straks weer hier op Paradise.

0: paradisefm.cw.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Catrevant.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrevant, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevant. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Catrevant.
3: Exactement.
5: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: Of 10. Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Op Sint Maarten heeft premier Luc Merselina aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en de Landsrecherche wegens ernstige bedreigingen na een conflict over belangenverstrengeling bij het ministerie van Volksgezondheid, waarbij de oppositie hem beschuldigt van politieke afrekening. De eigenaren van La Tasca moeten definitief meer dan 670.000 gulden aan de overheid terugbetalen, nadat de Hoge Raad heeft bepaald dat zij dit geld verdienden met mensenhandel en het uitbuiten van Venezolaanse vrouwen, waarvoor zij eerder al 4 jaar gevangenisstraf kregen. Dan nog internationale headlines. Het Nederlandse kabinet zet de bezuinigingen op uitkeringen voor werklozen en arbeidsongeschikten niet door. Ook het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen is van de baan. Minister Hans Velbrief van Sociale Zaken hoopt op overleg met vakbonden. Asielzoekers in Nederland krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Belangrijkste veranderingen zijn de afschaffing van onbeperkt houdbare verblijfsvergunningen en een verkorting van tijdelijke vergunningen van 5 naar 3 jaar. Critici vrezen dat deze maatregelen asielzoekers benadelen. De Verenigde Staten hebben het staakt het vuren geschonden door de zuidelijke Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de Verenigde Staten verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een drone neergehaald en waarschuwt voor verdere maatregelen als de Verenigde Staten zich niet aan het bestand houden. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Jeremy Kesseler.
3: Met een vleugje Jordan Sparks en een vleugje Henri.

Op 103.1 bij Paradise hoorde je Jordan Sparks en The Battlefield. Naar onze grote vriend Enrique Iglesias, waarbij ik me dan weer afvraag, ja, moeten we leven gewoon soms niet laten zoals het is? Niet overal met een schroevendraaier in gaan porren, alsof je persoonlijk door het universum bent ingehuurd als hoofdtechnische dienst. Nee, alles willen fixen, plannen en controleren. Ja, het is prachtig, totdat je merkt dat zelfs je koffie op maandag meer eigen karakter heeft dan jouw eigen agenda. Het is the way it is, zeg maar. Ja, soms is dat gewoon een leven. En die dan zegt, vriend, ga gewoon even zitten. Want eerlijk, sommige dingen komen niet als jij eraan trekt, duwt of drie motiverende podcasts erover luistert. Nee, het leven arriveert vaak precies zoals een pakketbezorger op Curaçao. Onduidelijk wanneer, net anders dan verwacht. Maar meestal uiteindelijk toch, dus adem in, adem uit. En dat allemaal vanwege Bruce Hornsby.

bent zo lekker opgewekt. Clean Bandit en Louisa Johnson. Nog maar dan voel je die pijn hierin. Oh. Ja, ik weet het. Het is nogal zwaar zo op dinsdagochtend 26 mei. Ja, die pijn te voelen, maar je moet er ook even bij stilstaan. Dat is wel de leven. De leven. Ja, het kan allemaal douchen en lekker poco poco zijn. Maar soms even stilstaan bij dat soort dingen. De beste muziek ooit gemaakt hoor je Paradise FM 103.1 met Garland Jeffries en heel rock'n'roll.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao
1: voor kwaliteit.

0: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Air Peace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd. De vlucht van Lagos naar Barbados, met meer dan 280 passagiers aan boord, biedt reizigers een snellere verbinding zonder overstappen. Air Peace zal deze route maandelijks uitvoeren en hoopt zo toerisme en zakelijke banden te versterken. Op Sint Maarten zijn de spanningen binnen de coalitie hoog opgelopen. Premier Luc Merselina heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en de Landsrecherche, omdat hij ernstig bedreigd zou zijn. De ruzie is ontstaan na zijn ingreep bij het ministerie van Volksgezondheid, waar belangenverstrengeling speelde. De oppositie beschuldigt de premier van politieke afrekening. Dan nog internationaal nieuws. De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. De Iraanse staatsmedia berichten dat president Massoud Pezeshkian heeft bevolen de internationale internettoegang te herstellen. De blokkade duurde 88 dagen, een ongekende periode voor een land. Het is nog onduidelijk of het herstel van lange duur zal zijn. Nederland gaat de Russische ambassadeur ontbieden vanwege recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen noemt de aanvallen onacceptabel en wijst op de schade aan woonpanden en scholen. Duitsland en de Europese Unie hebben ook hun Russische ambassadeurs ontboden. Nederland laat zijn diplomaten in Kiev niet intimideren. Vakbonden FNV, CNV en VCP vinden de nieuwe voorstellen van het Nederlandse kabinet voor de AOW, WW en VIA op het eerste gezicht volstrekt onvoldoende. De vakbonden dreigen met stakingen, maar willen eerst in gesprek met minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken. De geplande acties blijven op de agenda staan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Naar McDonald's. Nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe. Caranos. IPC nos ofrece nuestro propio signatura en campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao. Con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA. Creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña. Ole. Y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur escoge vos campeón.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Jeremy Kesseler.
5: Zeg, ben je uit de hemel gevallen? Nou, Belinda...

echt zo'n heerlijke meezinger voor als je in de auto zit. Hè? Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely na Belinda Carlisle. Heb jij hem ook in het volle borst meegezongen en zat je toevallig in de auto? Wat ben je aan het doen? Ja, dit soort plaatjes, als er een beetje de gevoelskant in zit, zeg maar, dan ga ik daar in ieder geval goed op. Dinsdagochtend, het is 10 uur geweest. Jeremy hier nog steeds present tot aan 12 uur. Richting de lunch met binnen 10 minuutjes weer een luchtige relativering voor je. Van een lokale ergernis of een irritatie. Dus het is weer iets bijzonders wat we mee gaan maken samen. Een beetje taalplezier en inside humor. Ja, ik heb weer mijn creativiteit losgelaten. Dus hopelijk kun je dat ook weer lekker waarderen. De muziek weer spelen we. Een lekker diner voor twee vandaag te winnen. De beroemde bekentenis is er. Ach jongens, er is zoveel te doen naast het draaien van de beste muziek ooit gemaakt natuurlijk. Shakira is dit. En Citeras. Daarna ook nog een vleugje Adele voor je.

0: heel vaak geprobeerd te evenaren, deze Adele. Zeker in The Voice wereldwijd. Nou, er zijn mensen die in de buurt komen, maar dat charisma van deze dame maakt het plaatje compleet, hè?
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Maak je vooral maar niet te druk. Dat is een strekking op deze dinsdagochtend. Stel je eens even voor dat je probeert iets af te ronden. Maar het lukt niet. Dan begin je opnieuw. Je schuift dingen. Klinkt wat heen en weer. Tot je besluit. Laat het maar even. Je staat op, loopt een stukje en ineens valt alles op zijn plek. Een typische no worry. Soms gebeurt het beste werk als je er even niet mee bezig bent.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kesseler, Paradise FM.

0: van het verhaal. Ah, relax, no worry, alles komt goed. De Lazy Song, Bruno Mars. Onderweg naar het nieuws van 10:30. Je wordt lekker bijgepraat over wat er hier gebeurt. Yo, De La Soul en Whitney Houston ook nog.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huis.

0: Ontdek Mayra's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Mayra's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: half elf. Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Airpeace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd. Van Lagos naar Barbados. Met meer dan 280 passagiers aan boord. En zal deze route maandelijks uitvoeren om toerisme en zakelijke banden te versterken. Op Sint Maarten heeft premier Luc Mercelina aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en de Landsrecherche wegens ernstige bedreigingen na een conflict over belangenverstrengeling bij het ministerie van Volksgezondheid, waarbij de oppositie hem beschuldigt van politieke afrekening. Dan nog internationale headlines. De vakbonden Federatie Nederlandse Vakbeweging, Christelijk Nationaal Vakverbond en Vakcentrale voor Professionals vinden de nieuwste voorstellen van het Nederlandse kabinet voor de Algemene Ouderdomswet, de Werkloosheidswet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen onvoldoende. Ze zijn ontevreden over de onduidelijkheid van de plannen en dreigen met stakingen. Minister Hans Veilbrief heeft een brief gestuurd om ruimte te maken voor overleg, maar de vakbonden eisen meer duidelijkheid over de bezuinigingen. De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. President Masoud Pezeshkian heeft bevolen de internationale internettoegang te herstellen na een blokkade van 88 dagen. Het is onduidelijk of het herstel blijvend is. Nederland gaat de Russische ambassadeur ontbieden vanwege recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken, noemt de aanvallen onacceptabel en wijst op de schade aan woonpanden en scholen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Hey Vincent!
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmen de verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Dit is Paradise FM. Nu Jeremy Kesseler.
4: Zoals ze in de jaren 80 zeiden, nu twee klassiekers uit je speakers. Paradise.

get back to you. 675-1031. Onthoud dat WhatsApp-nummer. De muziekquiz komt er weer aan. Ja, ja, ja, ja. En vandaag is daar een heerlijk diner voor twee te winnen. Bij de Greenhouse. Wat is dat nieuw? Ja, dat is nieuw. Tenminste, hier te winnen bij Paradise. Een diner voor twee. De muziekquiz over 10 minuutjes. Wow.

0: Groenes. De relaxedheid van deze man hier op Paradise 103.1.
1: Fijn, fijn, fijn.
2: De Paradise FM. Muziekquiz.
1: Muziekquiz.
0: Van fijn naar smaakvol. Want er is een diner voor twee te winnen bij The Greenhouse. Als je ze net een lekker mediterraans eten, een steekje seafood en een fantastisch uitzicht op de Pontjesbrug en de handelskade vanaf Otrabanda site. Nou, dan kunnen we daar naartoe sturen. 675-1031 voor het goede antwoord op deze vraag.
2: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

klinkt wel bekend, toch? Ja, wat is het? 675-1031. Met het goede antwoord maak jij kans op dat diner voor twee bij The Greenhouse. Leuke locatie ook. Kun je heerlijk zitten. 675-1031. Paradise trakteert op een lekkere hap. En ook op Prince and the Revolution. Purple Rain. Zou het er wat zijn, hè? Als we een tropisch buitje hier hebben en die zou paars van kleur zijn. Alsjeblieft niet, zeg. I never meant to...

0: Handig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer...

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda. De man kreeg onder water ademhalingsproblemen tijdens het nachtduiken. Mededuikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrusting in beslag genomen. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Airpeace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd. De vlucht van Lagos naar Barbados, met meer dan 280 passagiers aan boord, biedt reizigers een snellere verbinding zonder overstappen. Airpeace zal deze route maandelijks uitvoeren en hoopt zo toerisme en zakelijke banden te versterken. Dan nog internationaal nieuws. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid boven de zelf ingestelde gele lijn. Dit gebeurt om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks het staakt het vuren blijven Israëlische aanvallen op Libanon doorgaan. Premier Benjamin Netanyahu heeft de strijdkrachten opgedragen de aanvallen te intensiveren. Vakbonden FNV, CNV en VCP vinden de nieuwste voorstellen van het Nederlandse kabinet voor de AOW, WW en VIA onvoldoende. Ze eisen duidelijkheid over de plannen en dreigen met stakingen. Minister Hans Veilbrief heeft een brief gestuurd om ruimte voor overleg te creëren. De vakbonden willen eerst een verhelderend gesprek voordat ze onderhandelen. De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. De Iraanse staatsmedia berichten dat president Massoud Pezeshkian heeft bevolen de internationale internettoegang te herstellen. De blokkade duurde 88 dagen, een ongekende periode voor een land. Het is nog onduidelijk of het herstel van lange duur zal zijn. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountiel Beach.
6: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
7: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
8: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinha en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle.
2: Nu
9: Jeremy Kesseler.
10: Je hebt de King of Pop, maar ook de Queen of Pop. Hier is Madonna.

And You and Your Hands. Ja, even volle bak energie erin hoor, na Madonna en Who's That Girl. Het is ruim 11 uur geweest. Ja, en dat betekent dat we langzaamaan naar de lunch gaan. Want dat is mijn missie met taken, om jou daarin natuurlijk mee te nemen. Zo, en richting de muziekquiz. Met een ubergod, als je het mij vraagt. Een flamboyante rockgod is het eigenlijk. Die wat te onthullen heeft in die beroemde bekentenis. Over 10 minuutjes hier bij Perwe.

0: gratis af te halen online op een marktplaats. Jennifer Lopez. Dankjewel, dame.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Nou, één door een flamboyante rockgod, Freddie Mercury. Nou, hij was meer dan dat. Hè. Twee dingen die verrassend weinig mensen weten... is dat hij werd geboren als Farouk Bulsara op Zanzibar... ver weg van de Londense podia waar hij later geschiedenis schreef natuurlijk. En hoewel hij op het podium pure bravoure was... was Eddie buiten de spotlights opvallend verlegen... en hield hij zijn privéleven streng afgeschermd. Maar er was nog iets bijzonders aan hem. Iets fysieks dat volgens velen zijn stem hielp vormen... tot een van de meest herkenbare ooit. Dat derde feit hoor je nu in de beroemde bekentenis.
2: Not at all. No, it's just, it's my voice. Most of the time I actually misuse my voice... because I'm now have these nodules on my vocal cords.
0: Oh jee, nou misschien zat juist daar een deel van Freddie's magie. Hij zong niet voorzichtig, hij duurde zijn stem tot het uiterste... met de krommels op zijn stembanden en de unieke manier... waarop hij zijn bereik, vibrato en kracht gebruikte... dat gaven hem dus dat rauwe, haast ongrijpbare sound. Waar anderen hun stem spaarden, leek Freddie die soms dus bijna te tarten. Hè? Geen misbruik, roekeloosheid, maar een compromisloze overgave aan de muziek. Hier is Queen, I Want to Break Free. I want

0: Weet je wat zo fijn is aan dit eiland? Dat je overal, iedere dag wel iets te doen hebt. En vaak heeft dat met muziek te maken. Met deze tropische klanken van Juan Luis Guerra verplaatste ik me lekker naar een groot straatfeest. Zometeen het nieuws van 11:30 hier op Paradise 103.1. Tina Turner, David Bowie komen eraan. En daarna een grote sterrenregen.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: thuisfm.cw.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
3: Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
5: Coeurblue, let us surprise you.
6: Coco Speech. De

direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Half 12. Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda, waar hij onder water ademhalingsproblemen kreeg tijdens het nachtduiken en later overleed in het CMC-ziekenhuis ondanks reanimatie. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Airpeace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd, van Lagos naar Barbados, met meer dan 280 passagiers aan boord, en zal deze route maandelijks uitvoeren om toerisme en zakelijke banden te versterken. Dan nog internationale headlines. De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. President Masoud Pezeshkian heeft bevolen de internationale internettoegang te herstellen. Vicepresident Mohammad Reza Aref bevestigt dat de eerste stappen zijn gezet na een blokkade van 88 dagen. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid boven de zelf ingestelde gele lijn. Dit gebeurt om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Premier Benjamin Netanyahu heeft de strijdkrachten opgedragen de aanvallen te intensiveren. De vakbonden Federatie Nederlandse Vakbeweging, Christelijk Nationaal Vakverbond en Vakcentrale voor Professionals vinden de nieuwste voorstellen van het Nederlandse kabinet voor de Algemene Ouderdomswet, de Werkloosheidswet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen onvoldoende. Ze eisen duidelijkheid over de plannen en dreigen met stakingen. Minister Hans Veilbrief heeft een brief gestuurd om ruimte voor overleg te creëren. De vakbonden willen eerst een verhelderend gesprek voordat ze onderhandelen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji.
3: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
5: Wat zijn jouw nachtelijke escapades? Dit zijn die van Tina Turner en David Bowie.
6: We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

Simply Red bevond zich in de sterrenregen hier op Paradise 103.1. Ja, daar komt nogal eens wat voorbij en er valt nogal eens wat. En er schiet nogal eens wat voorbij. Mag je dan een wens doen? Ja, zoveel als je wilt. Kun je dan meteen tot superheld wanen? Nee hoor, nee. Weet je, je kunt dan misschien wel een heldencomplex soms voelen wanneer iemand je onofficieel heeft aangesteld als de Marvel superheld van andermans problemen. Maar weet je, je vraagt niet om hulp, maar daar komt hij al aanvliegen met advies, oplossingen en een dramatische blik alsof hij persoonlijk de wereld moet redden van jouw kapotte wifi, mislukte relatie of, ja, vergeten lunchbox. Hè. Mensen met een heldencomplex die voelen zich vaak net iets te comfortabel in de rol van redder. Als er geen crisis is, dan zoeken ze er bijna een. Hè. Dat is mooi bedoeld, maar het risico is dat ze niet helpen omdat het nodig is, maar omdat ze stiekem graag de cape dragen. I don't wanna be your hero. Hier zijn de superhelden van Johnny.

0: van de show. Ik draai hem er al te graag. Anastasia.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Ja, lekker. Lunch begint soms niet met honger, maar met geur ruik je dat ook al. Op Curaçao kan één warme bries genoeg zijn. Hè. Gegilde vis ruik je dan. Verse kruiden, pambati die nog zacht dampt. En een schaaltje pika dat net genoeg vuur belooft. Onder een schaduwrijke boom op een terras waar de zee in de verte glinstert, schuiven stoelen naar achter en begint de middag langzaam zachter te praten. Een vriend breekt brood. Iemand deelt een laatste stukje cachiena alsof het een klein gebaar van liefde is. Hè. Mooi. Glazen met koudsap beslaan in de zon. Verhalen worden groter na elke hap. En ergens klinkt gelach dat lang blijft hangen. Langer dan de maaltijd zelf. Misschien is de lunch daarom meer dan eten. Het is een pauze die smaakt naar warmte, gezelschap en het stille geluk van even precies op de juiste plek zijn.

0: 80.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: 80.
0: Exactement.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
5: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
4: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
5: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda. De man kreeg onder water ademhalingsproblemen tijdens het nachtduiken. Mededuikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrusting in beslag genomen. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Airpeace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd. De vlucht van Lagos naar Barbados met meer dan 280 passagiers aan boord biedt reizigers een snellere verbinding zonder overstappen. Airpeace zal deze route maandelijks uitvoeren en hoopt zo toerisme en zakelijke banden te versterken. Dan nog internationaal nieuws. De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. Maandag gaf president Masoud Pezeshkian de opdracht om de internationale internettoegang te herstellen. De blokkade duurde 88 dagen, wat een record is voor een land dat zo lang van het internet was afgesloten. Het is onduidelijk of het herstel van lange duur zal zijn. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid tot boven de zelf ingestelde gele lijn. Dit is gedaan om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Israëlische functionarissen melden dat de drones worden bestreden met netten en speciale munitie. Ondanks het staakt het vuren blijven er aanvallen plaatsvinden op het zuiden van Libanon en Beirut. Premier Benjamin Netanyahu heeft de krijgsmacht opgedragen de aanvallen op te voeren. Vakbonden FNV, CNV en VCP beschouwen de nieuwste voorstellen van het kabinet voor de AOW, WW en WIA als volstrekt onvoldoende. Ze vinden veel onduidelijkheid rondom de plannen. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken heeft een brief gestuurd om ruimte te maken voor overleg.

0: Vakbonden houden landelijke acties op de agenda met stakingsplannen vanaf 30 mei. Het is dinsdag, de warmste 26e mei sinds de metingen begonnen in 1901, meldt Weer Online. In De Bilt werd om 12:15 middags een temperatuur gemeten van 29,2 graden. Het vorige record was 29,1 graden, gemeten in 2005. Dinsdagmiddag wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 32 graden. Lokaal kan het 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag.
5: Paradise FM.
7: Gonna get tough.

0: Ocean. When the going gets tough, the tough get going.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Bijna 9 minuten over 12. Straks natuurlijk de quote van de dag. Die is trouwens deze dag van John Travolta. Rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws met je door. Doe ik natuurlijk met Nelly Rosa. En we gaan natuurlijk kijken wie er vandaag jarig zijn. En we gaan nog naar een jaar. Welk jaar is dat, computer?
2: 2002.
0: Oké, 2002. Straks in het tweede uur. Maar nu eerst, zoals te doen gebruikelijk, hè, om deze tijd.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goedemiddag voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Goed nieuws voor iedereen die zich daar lichtelijk zorgen over maakte. Het kabinet Jetten had plannen om de AOW-leeftijd per 2033 sneller te laten stijgen. Het zou dan niet meer afhankelijk zijn van een aantal factoren die het nu bepalen. Maar dat plan is van tafel.
3: Ja, inderdaad. Ja. Want het plan was eigenlijk om die AOW-leeftijd te laten meestijgen met, zeg maar, de levensverwachting. En heel veel mensen maakten zich daar zorgen over. Want die dachten van ja, dan wordt het heel onzeker wanneer je dan straks met pensioen kan. En wanneer je recht op AOW. Dus straks ben je misschien wel 70. Want we worden ook steeds ouder. Nou, dat is nu in ieder geval van tafel. Alleen de grote vraag is natuurlijk, ja, wie gaat dat dan betalen? Want het is eigenlijk een bezuiniging. Maar wie gaat dan die 2,7, weet ik veel. Ja, ik ga dat betalen, de werkende. Dus ja, daar is wel veel discussie over. Want dan komt het dus uiteindelijk wel weer op mijn bordje terecht. Onder andere. En daar zijn veel zorgen over. Maar goed, in ieder geval, de deur is nu in ieder geval een beetje open om weer een open gesprek te voeren met de minister. Dus daar zijn de vakbonden wel enigszins blij mee.
0: Maar ondanks dat gaat er wel gestaakt worden door diezelfde bonden.
3: Ja, en dat doen ze eigenlijk omdat het nog steeds eigenlijk onzeker is. Want de minister doet eigenlijk een kleine handreiking om dit nu even van tafel te vegen. Maar voor hetzelfde geld ligt het over een jaar gewoon weer op tafel. Dus die bonden willen gewoon meer zekerheid voor de toekomst.
0: De staatssecretaris die verbiedt de Amerikaanse overname van Solvinity. Dat is het bedrijf achter DigiD. Dat is allemaal geïnspireerd doordat er een regering zit die blijkbaar Den Haag niet helemaal bevalt. De regering Trump. Men is bang dat die gegevens dan in verkeerde handen kunnen vallen. Daarvoor was er wat minder bezwaar tegen die overname.
3: Ja, dat klopt. En voor de mensen die denken, wat is dat ook weer, DigiD? Nou, DigiD is natuurlijk het systeem waar je op kan inloggen. En dan kan je onder andere kijken naar je aanslagen die je krijgt, weet je wel. Belastingtoeslag, aanslagen, weet ik. Allemaal overheidszaken, zeg maar. Ja, en de Amerikaanse overheid zou dan mogelijk aan onze vertrouwelijke gegevens kunnen komen natuurlijk. En toen heeft de staatssecretaris gezegd, wacht even, dat moeten we niet willen. Daar zijn ze bang voor. Dus ze hebben nu toch een keutel ingetrokken en het gaat niet door.
0: Ja, maar ik denk als er een andere regering had gezeten, dan hadden ze dat misschien niet gedaan.
3: Ja, dat zou in theorie kunnen natuurlijk, maar dat is een beetje moeilijk in te schatten. Maar ja, ik vind het ook wel een spannend idee dat mijn gegevens tot straks ineens in Amerika liggen. Maar goed, er liggen waarschijnlijk ook heel veel gegevens.
0: Exact, ja, gegevens dus liggen overal, Mark Kampers.
3: Ik moet niet naïef zijn natuurlijk in dit verhaal. Maar wat wel opvallend is, is dat een staatssecretaris dit nu doet. Want dat zie je niet heel vaak. Die dan eigenlijk zich met dit soort zaken gaat bemoeien. En dan ook gewoon een soort aanbesteding bij zo'n Amerikaans bedrijf dan toch intrekt. Dus goed. Ik vond het wel opvallend, moet ik zeggen.
0: Een tijd geleden hadden we allerlei branden in Nederland. Ik geloof iets van 5 of 6 tegelijk. Een deel daarvan was veroorzaakt door oefeningen van Defensie. En Defensie stopt nu in diverse regio's in Nederland die oefeningen met explosieven vanwege dat brandgevaar.
3: Ja, dan zou je zeggen, ze zijn een beetje te laat natuurlijk. Hadden ze natuurlijk wel eerder kunnen besluiten. Ja, er wordt natuurlijk de laatste tijd heel veel geoefend, omdat we gewoon bij Defensie flink aan het investeren zijn in Nederland. We zijn ons aan het voorbereiden op een mogelijke oorlog. Alleen de afgelopen tijd was het best wel warm. En toen hebben we dus dagenlang, zijn gewoon een hele stuk natuur, zijn op dit moment gewoon verwoest. Ja, dat blijft gewoon bizar. Ik heb een expert horen zeggen van, nou, we hebben natuurlijk te maken in Nederland met gedoe rondom milieu en zo. Nou, ik kan je vertellen, de uitstoot die toen vrij is gekomen, nou, Daar kunnen de boeren dan niet eens aan tippen. Dus daar maak ik me wel zorgen over. Maar ze hebben nu gezegd, in ieder geval, voorlopig gaan we geen explosieven meer gebruiken bij oefeningen. En dat is maar beter ook.
0: Niet iedereen weet dit, maar je kan in Nederland, als je wil, je kinderen thuis scholen. Het is meer bekend van Amerika, daar gebeurt het ook wat massaler. Maar Haagse kinderen die thuis onderwijs krijgen vanwege hun levensovertuiging, die moeten nu opeens wel terug naar school. Vanuit welke levensovertuiging kregen zij thuis onderwijs?
3: Nou, onder andere de islam. Dat is een geloofsovertuiging waar het speelt. En op dit moment zijn er ruim 100 kinderen in Den Haag specifiek, die dus thuis onderwijs krijgen. En de gemeente Den Haag heeft dat nu teruggedraaid. Die zeggen, ja, dit is kienklare onzin. Er zijn gewoon heel veel basisscholen. Er zijn openbare basisscholen. Er zijn de scholen waar je gewoon de islam kan aanhangen. Dus er zijn genoeg scholen waar je op dit moment terecht kan, ook voor dat onderwijs. Dus dit is gewoon kienklare onzin. Hup, die kinderen moeten gewoon naar school. Dus hij heeft de wethouder nu werk van gemaakt.
0: Oké. En het is in Nederland natuurlijk warm, hè?
2: Warm, hè?
0: En de KNMI laat nu voortaan de hittekracht zien. Niet elke 25 graden Celsius voelt hetzelfde.
2: Warm, hè?
0: De temperatuur kruipt in Nederland richting 30 graden. En het is weer, kijk daar met een lichte verbazing naar. Het is een soort nationale paniek, want het is
2: warm, hè?
3: Ja, nee, dat klopt, Pepijn. En tegenwoordig is er ook overal gratis zonneband te krijgen. Gisteren hoorden we al dat de meeste mensen die in de horeca werken huidkanker hebben opgelopen de afgelopen jaren. Dus je merkt gewoon dat de overheid zich daar ernstige zorgen over maakt in Nederland. En nu iedereen op het hart drukt van ga nou beter smeren. Wees nou beter voorbereid op die hitte. Want dat zijn we dus eenmaal niet in dit land. Ja, je kunt je afvragen waar gaat de overheid zich nog meer mee bemoeien. Maar goed, in ieder geval, het is wel lekker om te weten dat de gevoelstemperatuur dan misschien iets minder is of zo. Ik heb geen idee. Ja, ik hou van deze hitte, hoor. Dus mij hoor je niet klagen.
0: Gelukkig. Morgen spreken we elkaar weer, Mark. Tot dan.

0: En You Feel It natuurlijk van de Jacksons.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: John Travolta, die schitterde in Cannes deze week. Het filmfestival van Cannes stond dit weekend in het teken van John Travolta. De Hollywood-legende kreeg daar een erepalm voor zijn indrukwekkende carrière en presenteerde tegelijk de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. Een bijzonder persoonlijk project over vliegen, familie en herinneringen. Met zijn dochter Ella in een van de hoofdrollen. Travolta, inmiddels 72, reageerde zichtbaar emotioneel toen hij de onderscheiding kreeg. Ik kan het niet geloven, dit was wel het laatste wat ik had verwacht. Dit is mooier dan een Oscar krijgen. Voor Travolta was Cannes sowieso een plek vol herinneringen. In 1994 beleefde hij daar al een historisch moment toen Pulp Fiction van Quentin Tarantino de Gouden Palm won. Hij vertelde hoe hij die film voor het eerst zag op het enorme doek van het festivalpaleis. Zijn vrouw, Kelly Preston, kneep toen in zijn arm en zei: lieverd, had jij enig idee hoe bijzonder deze film ging zijn? Travolta zelf totaal niet, bekende hij lachend. Zijn nieuwe film grijpt terug naar zijn eigen jeugd. In 1962 vloog de 8-jarige John Travolta samen met zijn moeder van New York naar Hollywood. Die eerste vliegreis maakte enorme indruk op hem en symboliseert volgens Travolta nog altijd hoop en optimisme. Hij zei: de jaren 60 waren een andere tijd, voor mijn gevoel tenminste. Er gebeurden toen ook slechte dingen in de wereld, maar mensen waren veel beter in het focussen op lichtpuntjes in plaats van op de duisternis in het leven. Die woorden krijgen extra een lading als je weet wat Travolta de afgelopen jaren allemaal heeft meegemaakt. Hij verloor zijn zoon Jet in 2009 en zijn vrouw Kelly Preston in 2020 aan borstkanker. Zijn nieuwe film droeg hij op aan hen en aan zijn moeder. Naast acteren blijft vliegen zijn grote passie. Travolta bezit meerdere vliegtuigen en heeft meer dan 10.000 vlieguren achter zijn naam staan. Sterker nog, hij vloog zichzelf en zijn kinderen persoonlijk naar Cannes voor de première. En hoewel hij inmiddels dus 72 is, blijft hij zichzelf vooral zien als die nieuwsgierige jongen van vroeger. Misschien vat één quote zijn hele comeback wel perfect samen. In mijn paspoort staat dat ik 72 jaar oud ben, maar in mijn hoofd ben ik nog altijd dat jongetje van 8. En dat is de quote van de dag. In mijn hoofd ben ik nog altijd dat jongetje van 8. Welk nummer past daarbij? Nou, ik dacht aan Bryan Adams. 18 Till I Die. Je hoort de live versie in Wembley 1996.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Hey Vincent.
2: Met Sendtoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendtoo, dat is pas betaalgemak.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende de verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
6: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
5: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
7: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
8: Hey, chi vuole pone de momaci? Passa Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa de momaci, Barcelo per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare con il match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile bota partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e olla

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda, waar hij onder water ademhalingsproblemen kreeg tijdens het nachtduiken en later overleed in het CMC-ziekenhuis ondanks reanimatie. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Airpeace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd. Van Lagos naar Barbados met meer dan 280 passagiers aan boord en zal deze route maandelijks uitvoeren om toerisme en zakelijke banden te versterken. De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. President Masoud Pezeshkian heeft bevolen de internationale internettoegang te herstellen. Vicepresident Mohammad Reza Aref bevestigt dat de eerste stappen zijn gezet na een blokkade van 88 dagen. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid boven de zelfingestelde gele lijn. Dit gebeurt om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Premier Benjamin Netanyahu heeft de strijdkrachten opgedragen de aanvallen te intensiveren. De vakbonden Federatie Nederlandse Vakbeweging, Christelijk Nationaal Vakverbond en Vakcentrale voor Professionals vinden de nieuwste voorstellen van het Nederlandse kabinet voor de Algemene Ouderdomswet, de Werkloosheidswet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen onvoldoende. Ze eisen duidelijkheid over de plannen en dreigen met stakingen. Minister Hans Veilbrief heeft een brief gestuurd om ruimte voor overleg te creëren. De vakbonden willen eerst een verhelderend gesprek voordat ze onderhandelen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op

0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit van de boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag.

0: vind ik eigenlijk het mooiste stuk van dat nummer. Dat koortje aan het einde. Dat best eigenlijk wel lollige koortje. Viva La Vida Coldplay.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 20 minuten voor 1. Ik zeg een oprecht goede dinsdagmiddag. Straks spelen we natuurlijk de muziekquiz. Het gaat allemaal om een heerlijk diner voor 2 bij Greenhouse. We gaan naar de spotlights kijken. Wie is er vandaag onder meer jarig? En we gaan naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2002.
0: Nou, daar ken ik nog wel wat leuke platen uit. Maar nu weer, zoals te doen, gebruikelijk om deze tijd.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, Vanessa zit lekker in Suriname, in Paramaribo. En daarom heb ik de eer om te bellen met Nelly Rosa in Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ja, ik moest erg lachen om één berichtje. Dat speelt op Bonaire, maar ik neem hem toch even mee. Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft 7 bestuurders daar aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol. Het meest bond maakte 1 man het op de Kaya Carpitan op Bonaire. Daar trof de politie een 38-jarige man slapend aan in een auto die midden op de weg stond, terwijl de motor nog draaide. Het is echt wel een prestatie. Midden op de weg, motor draait, man ligt daar gewoon te slapen. Hij verzette zich ook nog hevig bij zijn aanhouding. En het zal je niet verbazen, hij bleek onder invloed van alcohol. En hij had trouwens ook geen geldig rijbewijs voor Bonaire. Dat was wat mij opviel in het nieuws. Maar laten we nu naar het serieuzere nieuws gaan. Er is goed nieuws voor de mensen die al jaren internet zouden willen hebben via Starlink. Ik was er één van, maar ik ben recent overgestapt van provider X naar Y. En daar ben ik heel tevreden over, dus ik hou het gewoon bij Y. Maar de kans is groot dat Starlink eindelijk een keertje officieel beschikbaar wordt hier op Curaçao. Het is nu illegaal. Mensen hebben ook storingen. Ding valt uit en dan moeten ze weer van alles doen. Een van de mensen die hier werkt heeft het. Die vertelt daar af en toe wel eens verhalen over. Maar als het werkt, dan is het fantastisch. En binnenkort zou het dus legaal kunnen worden. Dan heb je een klein schotelantennetje op je dak staan. En heb je supersnel en trouwens ook goedkoop internet. Lijkt me goed nieuws, want dan hebben we Starlink. Hè, we hebben de andere 2 providers. En Aqualectra komt ook nog met internet. Eindelijk begint er wat concurrentie te komen. Want internet is hier best wel duur.
3: Klopt, het is vergeleken met wat jij in Europa betaalt. Maar ik vind Starlink zelf ook niet zo goedkoop. Want ik hoor vanochtend dat Joris bijvoorbeeld $100 per maand kwijt is aan internet. Dat is wel meer dan wat ik zelf nu maandelijks betaal aan mijn internetprovider.
0: Ja, ik betaal
3: maar
0: even.
3: Maar de snelheden. Ja?
0: Ik betaal uit mijn hoofd $130, geloof ik, per maand.
3: Ja, dus, maar de snelheden zijn wel ook zijn goed. En het is natuurlijk ook voor plekken waar je op dit moment geen aansluiting kan hebben, zoals bij Sint Joris, al komt daar dus wel binnenkort Connect, is het wel fijn dat dit dan wordt aangeboden. En we weten al wat de ervaringen zijn met onbetrouwbare internet helaas op het eiland. En wat dat betreft is Starlink toch wel wat betrouwbaarder. Ook dat er een lage vertraging is, waardoor je dus overal ter wereld online kunt. Dus het is echt wel de ideale oplossing voor locaties die dus nu anders niet met traditionele kabels aangesloten kunnen worden op het wereldwijde web.
0: Afgelopen zondag
3: maar
0: was er.
3: Maar begin. Ja. Om het nog even zeggen, want het is pas begin juni dat dus de toezichthouder antwoord gaat geven aan Starlink.
0: Ja.
3: Van of ze dus die concessie gaan krijgen. Het is nog niet zeker of ze het gaan krijgen, dat weten we nog niet. Maar dan is in ieder geval weer. We zijn weer wat verder in ieder geval.
0: Ik heb hiervoor wel eens contact met ze gehad en ze zeiden dat ze ermee bezig waren, maar het schiet niet echt op in ieder geval.
3: Nee, dat.
0: Het lijkt wel alsof men het niet wil, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Er was afgelopen zondag een gezellig voetbaltoernooi met de naam Douchy Cup. En je denkt dat is een gezellig dagje. Nee, dat werd het niet. Een medewerker van het ministerie van VVRP misdroeg zich zo ernstig op het voetbalveld dat het hele VVRP-team werd gedisqualificeerd. De organisatie heeft de betrokken ambtenaar per direct intern geschorst. Nee, niet voor zijn werk, maar wel voor sportactiviteiten.
3: Klopt. Het is wel een ingehuurde medewerker van de overheidsdienst openbare werken die dus uitkomt, of die valt onder VVRP. En er is dus iets op het veld gebeurd, dus een of andere harde actie, en daar was hij niet zo blij mee. En toen heeft hij dus de tegenpartijen erop losgeslagen, die dus het slachtoffer hield terug gebroken neus aan over en ook verschillende blauwe plekken. Je zag gisteren eigenlijk al in de kranten foto's van hoe hoe het slachtoffer aan was toegetakeld. Maar minister Charles Cooper van VVRP, toen hij het hoorde, was hij hier natuurlijk niet blij mee. En heeft hij ook meteen gevraagd dat medewerker naar de politie zou gaan om in ieder geval verhoord te worden. Dus er is een procesverbaal opgemaakt. En hij mag dus voorlopig niet meedoen aan sportieve activiteiten van het ministerie. Of waar het ministerie ook aan zou kunnen meedoen. Vooral nu met het oog op de Blue Wave tournamenten die overal georganiseerd worden. Hij mag dus niet uitkomen voor VVRP. Inmiddels is er ook excuses aangeboden. Dat heeft minister Cooper zelf gedaan aan het slachtoffer. Maar ook de medewerker moest natuurlijk zijn excuses aanbieden voor dit onbehoorlijk gedrag, asociaal gedrag.
0: De man-pin-fractie, ik stel nog steeds voor dat ze zich de min gaan noemen, maar dat doen ze nog niet. De man-pin-fractie eist een spoedvergadering met de minister van Justitie over de enorme stijging van het aantal autodiefstallen op Curaçao. Volgens de oppositiepartij is de maat vol.
3: Ja, als je vandaag bijvoorbeeld al de kranten opensloeg, dan zag je echt al verschillende berichten waarbij er verschillende onderdelen zijn gestolen. Verschillende plekken in de wijk, op Curaçao. Plekken, auto's die verlaten zijn achtergelaten, of eigenlijk helemaal gestript zijn achtergelaten in de Mondi. Maar ook gewoon voor huizen zelf, dat ze vandoor zijn gegaan met autobanden. Maar tegenwoordig nemen ze ook zelfs de deuren mee, of de bekleding zelfs van binnen. Het is gewoon bizar wat ze tegenwoordig allemaal meenemen. Eerst ging het vooral om bumpers en ook lichten. Maar nu gaat het echt, alles wat ze maar kunnen pikken, wordt dus gepikt. En het is natuurlijk, als je al niet zo breed hebt, dan is het een hele harde financiële tegenslag als je dan weer nieuwe onderdelen moet kopen. En dit is eigenlijk ook een van de redenen waarom autodiefstallen of diefstal van auto-onderdelen toch wel zo opkomt hier op het eiland. Omdat de mensen het gewoon niet de volle pond ervoor willen betalen. En daardoor benadelen ze anderen. Ze willen dus, en de man Pin wil dus dat de politie zichtbaarder is en dat er dus beter wordt opgetreden tegen dit soort diefstal. Ik weet uit eigen ervaring dat sommige camera's van de politie niet per se werken en ook niet alles op beeld te nemen. En sowieso wordt er ook al afgeraden om op bepaalde plekken te parkeren. Het wordt wel sneu soms is dat de politie ook wel de verantwoordelijkheid legt bij de autobezitter. Maar de dieven zijn zo snel en zelfs al zet je het achter slot en grendel, ze weten toch nog wel, als ze iets willen hebben, dan weten ze het ook hoe ze het kunnen pakken.
0: Jaren geleden, want dit is wel een beetje van alle tijden, werd een vriend van mij wakker, wou naar zijn werk, ging in zijn auto zitten, wou starten. Dacht, hé, hij start niet. Doet de motorkap open, was dus zijn hele motor eruit gehaald s'nachts.
3: Ja.
0: Goed, vrolijker nieuws tot slot. De binnenstad van Willemstad staat van donderdag tot en met zaterdag in het teken van het gratis toegankelijke Blue Wave Inner City Willemstad Festival. Die naam kon niet korter. Nee, Blue Wave Inner City Willemstad Festival. Dat is in de Altrobanda en in Poenda en in Pietermaai en in Scharlo. Gratis concerten, culturele optredens, sportactiviteiten. Mag die meneer van VVRP niet aan meedoen. Modeshows en live entertainment. Even kijken, wie treden er allemaal op? Nou, Tanja Cross is er bijvoorbeeld. Het Randal Korsen Orkest. Sontje Mercelina. Ad Yatai is er een. Ik ben heel benieuwd. En Aqua Electra zorgt voor speciale verlichting in de binnenstad. Die zal wel blauw en geel zijn.
3: Ja, vooral blauw. Je kon het al afgelopen, gisteravond al zien. Het ziet er echt heel mooi uit als je zo de stad binnenrijdt, daar zo waar Majestic nu wordt, of bijna af is. Maar heel Majestic en ook parkeergarage, echt alles ziet er heel mooi blauw uit s'avonds. Het is dus nu al een plaatje. Als je nu ook de stad binnenrijdt, dan zie je daar zo bij het Wilhelminaplein Mama Wak. En dat is natuurlijk van het nummer van Jayon, die ook zaterdag een gratis optreden geeft in de binnenstad. Waar iedereen natuurlijk voor is uitgenodigd.
0: Dat wordt leuk.
3: En er wordt ook een nieuw kunstwerk onthuld van Giovanni Abad. Dat ook echt iets groots zal zijn.
0: Wij spreken elkaar morgen weer. Voor nu hartelijk bedankt, Nelly. Fijne dag nog.
3: Nina, dag. Tot morgen.

0: One van U2. Brengt de tijd op, wat is het, 5,5 minuut voor 1. Weet je wat, we gaan hem spelen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag een heerlijk diner voor twee bij de Greenhouse Lounge en Sportsbar. Daar bij de boulevard kan je lekker gaan eten. Ik pak de TripAdvisor erbij. En die, daaruit wordt nu al duidelijk wie je moet hebben. Je moet chef Robbie hebben. Sarah heeft een vrij kernachtige recensie. Geweldig eten. SB zegt, chef Robbie maakte het lokale rundvlees en rijst met smaak. Echtgenoten, portiegroottes waren meer dan goed. Christina uit Long Island, New York, heeft een wat langere recensie. We kozen van in de omgeving van Mambo Beach, die boulevard bedoel ik, en kozen voor de Greenhouse vanwege hun grote verscheidenheid aan eten. Ze hebben 3 restaurants, geloof ik. De service was goed en het eten heerlijk. Ik bestelde 1 garnalenkom. Mijn zoon bestelde de Peruaanse garnalen. En mijn man bestelde de garnalen taco's. Alle de sters waren fantastisch. Dat zegt Christina uit Long Island, New York. Christina houdt van garnalen. Haar hele familie trouwens.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

Ja, ik geef een aanwijzing, doe ik gewoon gezellig. Je kan dus daar bij de Greenhouse genieten van goudbruine rijst. De Greenhouse. Misschien wil je er gaan eten met z'n tweeën. Je kan er lekker eten, je kan er lekker loungen. Je kan er trouwens ook, zie ik in een aantal recensies, heerlijke cocktails krijgen. Mocht jij de oplossing weten van de muziekquiz van vandaag, app dan even naar 675-1031. 675-1031. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Doen we met James Brown. Living in America.

0: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Huh? Nu al? Ja, Kariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Kariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Ieder mens is een

Wat ook voor hoe je slaapt. Bij NW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda. De man kreeg onder water ademhalingsproblemen tijdens het nachtduiken. Mededuikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrusting in beslag genomen. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Airpeace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd. De vlucht van Lagos naar Barbados, met meer dan 280 passagiers aan boord, biedt reizigers een snellere verbinding zonder overstappen. Airpeace zal deze route maandelijks uitvoeren en hoopt zo toerisme en zakelijke banden te versterken. Dan nog internationaal nieuws. Ongeveer 150 asielzoekers worden tijdelijk opgevangen in Waalre. Zij krijgen van juli tot begin volgend jaar onderdak op een terrein waar eerder een dierenwinkel was gevestigd. Deze opvang is een reactie op de oproep van asielminister Bart van den Brink voor meer opvangplekken. Burgemeester Marcel Oosterveer benadrukt dat mensen op de vlucht een veilige plek verdienen. De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor Netblocks. De Iraanse staatsmedia berichten dat president Massoud Pezeshkian had bevolen de internationale internettoegang te herstellen. Vicepresident Mohammad Reza Aref bevestigde dat de eerste stappen zijn gezet en dat de eisen van de Iraniërs zullen worden ingewilligd. De blokkade duurde 88 dagen. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid tot boven de zelf ingestelde gele lijn. Dit is gedaan om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Israëlische functionarissen melden dat de drones worden bestreden met netten en speciale munitie. Ondanks het staakt het vuren blijven er aanvallen plaatsvinden op het zuiden van Libanon en Beirut. Premier Benjamin Netanyahu heeft de krijgsmacht opgedragen de aanvallen op te voeren. Vakbonden FNV, CNV en VCP beschouwen de nieuwste voorstellen van het kabinet voor de AOW, WW en WIA als volstrekt onvoldoende. Ze vinden veel onduidelijkheid rondom de plannen. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken heeft een brief gestuurd om ruimte te maken voor overleg. De vakbonden houden landelijke acties op de agenda met stakingsplannen vanaf 30 mei. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Vincent.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Printing.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: De lekkerste.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Lenny Kravitz is jarig, 78 vandaag.

0: Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Hij is trouwens geen 78, zoals ik per ongeluk zei. Maar hij is wel vandaag jarig.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht. Goedemiddag, 12 minuten over 1. Zometeen gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2002.
0: Maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Lenny Kravitz dus. Ik zei per ongeluk de verkeerde leeftijd. Dat kan je wel eens hebben, hè, dat je verspreekt. Ik heb trouwens hele fijne luisteraars. Ik ben heel blij met jullie. Yvan stuurde meteen een appje. Lenny, die is 62. Dat klopt. Hij is geboren in 1964. En hij is deze dinsdag 26 mei. Dus jarig. It Ain't Over Till It's Over is misschien wel zijn meest persoonlijke lied. Nummer ontstond in de periode waarin zijn huwelijk met actrice Lisa Barnett langzaam uit elkaar viel. In de tekst hoor je vooral hoop, spijt en de overtuiging dat de liefde nog niet verdwenen is zolang je blijft vechten. Die titel is trouwens gebaseerd op een beroemde uitspraak van honkballegende Yogi Berra. It ain't over till it's over. Yogi Berra was een legendarische achtervanger van de New York Yankees. Hij stond bekend om zijn filosofische uitspraken. Die zouden wij Nederlanders Cruyffiaanse uitspraken noemen. In Amerika noemen ze dat soort quotes inmiddels officieel yogisms. Hij riep onder meer It ain't over till it's over in 1973... toen hij manager was van de New York Mets. Zijn team stond er dramatisch voor. En de pers had hen al volledig afgeschreven voor de titel. Yogi weigerde op te geven, zei It ain't over till it's over. En, alsof het zo moest zijn, de Mets volgden zich terug en wonnen dat seizoen alsnog. Het zijn van de meest geciteerde sportuitspraken ter wereld. En Lenny Kravitz maakte daar een prachtig nummer van. Ondanks de moeilijke inspiratie trouwens, bleven Lenny en Lisa Bonet later op goede voet met elkaar. Samen hebben ze hun dochter Zoe Kravitz opgevoed, die inmiddels natuurlijk ook wereldberoemd is. En Lenny, die dus vandaag jarig is, 62, duikt op als de trotse schoonvader in spe. Hij steunt de relatie van zijn dochter Zoe met Harry Styles volledig. Ze zouden hebben geluncht. Wat gebeurde er nog meer op deze dag? In 1990 stonden op 26 mei voor het eerst in de geschiedenis 5 vrouwelijke artiesten in de top 5 van de Billboard Hot 100. Madonna met Vogue, gevolgd door Heart, daarna Sinead O'Connor, de groep Wilson Phillips en Janet Jackson. Wie is er nog meer vandaag jarig? Ja, niemand minder dan Stevie Nicks van Fleetwood Mac, 78 jaar geworden. De Queen of Rock and Roll viert haar verjaardag met die kenmerkende vibe die ze heeft. Hè. Een van de meest legendarische break-up songs ooit en een van de allergrootste successen van Fleetwood Mac is Go Your Own Way. Stevie Nicks hoor je in de tekst natuurlijk. En die tekst is een beetje scherp, venijnig. Gaat over de relatiebreuk tussen Lindsay Buckingham aan de ene kant en Stevie Nicks aan de andere kant. Opmerkelijk dat je dat dan moet zingen, hè, eigenlijk. Het nummer verscheen op Rumors. Een plaat die ontstond midden in totale chaos tussen de bandleden. Niet één, maar 2 koppels namelijk binnen Fleetwood Mac gingen tijdens de opnames uit elkaar. De spanningen liepen zo hoog op dat de muzikale sessies soms bijna ontspoorden. Maar ja, het resulteerde wel in deze klassieker.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way, vanwege de verjaardag van Stevie Nicks.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Stevie Nicks dus, die is 78 geworden vandaag. Fans speculeren trouwens volop over een mogelijke hereniging met Lindsey Buckingham. De twee posten de laatste tijd mysterieuze berichten online. En er gaan stevige geruchten over een gezamenlijk project. Ik hou het voor je in de gaten. Wie is er nog meerjarig vandaag? Nou, Lauryn Hill van de Fugees. Die is 51 geworden. Zij is natuurlijk de stem achter Killing Me Softly. Dat nummer vertelt het verhaal van iemand die compleet wordt geraakt door muziek. Alsof een artiest, een zanger, jouw leven kent en je diepste gevoelens blootlegt in een liedje. Het origineel werd wereldberoemd door Roberta Flack. En in de jaren 90 gaf Lauryn Hill het nummer een compleet nieuw leven. De inspiratie achter het nummer komt indirect van singer-songwriter Don McLean. In 1971 bezocht zangeres Lori Lieberman een optreden van Don McLean in L.A. Tijdens zijn vertolking van Empty Chairs voelde ze zich zo emotioneel geraakt dat ze na afloop haar gevoelens op een servetje schreef. Ze schreef: Killing me softly with his blues, telling my whole life with his words. Dat zinnetje groeide uiteindelijk uit tot de basis van het nummer. Roberta Flack hoorde dat nummer, uitgevoerd door Lori Lieberman, toevallig tijdens een vlucht via het entertainment systeem in het vliegtuig en dacht: hé, dat nummer ga ik opnemen. Dat werd een gigantisch hit. En in 1996 kwamen de Fugees met hun eigen uitvoering. De single werd een wereldhit en stond in meer dan 20 landen op nummer 1.

Sommige muziekcritici dachten dat Lauryn Hill haar zang was gesampled, omdat het zo perfect klonk. Maar niets is minder waar, is allemaal live ingezongen. En Lauryn Hill, onder meer dus van de Fugees, viert vandaag haar 51ste verjaardag. En daarmee zijn we aan een eind gekomen van de Spotlights en gaan we over naar...

0: 2002.
1: Ja, 2002 was in Nederland natuurlijk een jaar ergens met een heel vrolijk moment. Hè? Het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima, 2 februari. Met de beroemde Traan, een van de meest bekeken programma's van dat jaar. De live-uitzending van het huwelijk. Maar we kunnen er niet omheen. De moord op Pim Fortuyn, 6 mei 2002. Slechts 9 dagen voor de verkiezingen. Leidde tot een enorme politieke en maatschappelijke schokgolf in Nederland. Pim Fortuyn, leider van de lijst Pim Fortuyn. En op dat moment de populairste politicus van het land, werd kort voor de verkiezingen neergeschoten bij het Mediapark in Hilversum. Het was de eerste politieke moord in Nederland in meer dan 300 jaar. De dader, Volkert van der Graaf, een 32-jarige milieuactivist, bekende onmiddellijk. Hij vond Fortuyn een gevaar voor de samenleving, met name voor moslims en andere kwetsbare groepen. De moord vond plaats op klaarlichte dag. Het Openbaar Ministerie eiste destijds levenslang. De rechter veroordeelde van der Graaf in 2003 tot 18 jaar gevangenisstraf. Geen levenslang, geen uitzonderlijke strafmaat, geen TBS. Bij Van der Graaf concludeerde de deskundige van het bekende Pieter Baan Centrum dat hij wel bepaalde persoonlijkheidskenmerken en dwangmatige trekken had, maar dat hij volledig toerekeningsvatbaar was. Veel Nederlanders vonden de straf schokkend laag voor de eerste politieke liquidatie in eeuwen. De moord had het land op zijn grondvesten doen trillen, de verkiezingen volledig op zijn kop gezet en een diepe politieke wond geslagen. Desondanks voldeed de rechter aan de toenmalige wettelijke kaders. Van der Graaf zat uiteindelijk 12 jaar vast en werd in mei 2014 voorwaardelijk vrijgelaten. De relatief korte detentie blijft tot op de dag van vandaag voor veel Nederlanders een symbool van hoe licht Nederland destijds omging met een aanslag op de democratie zelf. Wat was nou een van de grootste hits van dat jaar 2002? Nou, Nickelback, How You Remind Me. Dat was in 2002 het meest gedraaide nummer op de Amerikaanse radio. Werd überhaupt meer dan 1,2 miljoen keer gedraaid in de jaren 2000 en bleef het populairste lied op de radio van het hele decennium. Chad Kroeger, de voorman van Nickelback, schreef de tekst in de kelder van zijn huis vlak nadat hij ruzie had gemaakt met zijn vriendin. Hij stormde naar beneden en zette zijn frustratie meteen om in een song. Het was Nickelback allereerste en tot nu toe enige nummer 1 in de Billboard Hot 100. Straks na het lokale nieuws nog een andere megahit uit 2002. Maar nu dus Nickelback. Never

0: gaan richting het lokale nieuws. Maar ik kreeg een kleine verkeersmededeling van Detti. Er staat een gigantische file vanaf het begin van de Julianabrug. Vanaf Poenda naar Otrobanda tot de Nijlweg. Dus er staat een gigantische file vanaf het begin van de Julianabrug vanaf Poenda. Dus doe daar je voordeel mee.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
6: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda, waar hij onder water ademhalingsproblemen kreeg tijdens het nachtduiken en later overleed in het CMC-ziekenhuis ondanks reanimatie. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Airpeace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd. Van Lagos naar Barbados met meer dan 280 passagiers aan boord en zal deze route maandelijks uitvoeren om toerisme en zakelijke banden te versterken. De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. President Masoud Pezeshkian heeft bevolen de internationale internettoegang te herstellen. Vicepresident Mohammad Reza Aref bevestigt dat de eerste stappen zijn gezet na een blokkade van 88 dagen. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid boven de zelfingestelde gele lijn. Dit gebeurt om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Premier Benjamin Netanyahu heeft de strijdkrachten opgedragen de aanvallen te intensiveren. De vakbonden Federatie Nederlandse Vakbeweging, Christelijk Nationaal Vakverbond en Vakcentrale voor Professionals vinden de nieuwste voorstellen van het Nederlandse kabinet voor de Algemene Ouderdomswet, de Werkloosheidswet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen onvoldoende. Ze eisen duidelijkheid over de plannen en dreigen met stakingen. Minister Hans Veilbrief heeft een brief gestuurd om ruimte voor overleg te creëren. De vakbonden willen eerst een verhelderend gesprek voordat ze onderhandelen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
7: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Coiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Coiman way.
8: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
9: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn.
11: dit is ook zo'n mega hit uit 2002. Paradise.

0: 2002.
1: Ja, Complicated van Avril Lavigne uit 2002. Was haar debuutsingle. En meteen een wereldwijde doorbraak. Het nummer stond in veel landen op nummer 1. En maakte van de toen pas 17-jarige zangeres in één klap een superster. Het nummer is een protest tegen mensen die zich anders voordoen dan ze zijn. Ze schreef het over vrienden die ineens nep gedrag vertoonden in gezelschap, puur om erbij te horen. En zij brak heel bewust met dat sexy pop-imago van die tijd. Zij had de skaterlook, wijde broeken, t-shirts, een stropdas. En dat werd toen, dankzij Avril Lavigne, wereldwijd een trend. Dat jaar 2002 was trouwens gespannen en onzeker. Hè. Internationaal stond alles in het teken van de War on Terror, wat zorgde voor onder meer verscherpte veiligheidsmaatregelen op vliegvelden. En je had de fysieke invoering van de euro op 1 januari, wat voor optimisme zorgde, maar ook voor stiekeme prijsstijgingen. Wat was nou tot slot van dit blokje, deze reis terug naar 2002? Wat was nou een andere mega-hit? Nou, die vertel ik je zo. Maar waar keken we naar? Naar The Lord of the Rings, The Two Towers, de absolute kaskraker, Harry Potter en The Chamber of Secrets en Spider-Man. En dit nummer was, zal ik heel even het intro draaien, dan weet je het meteen, hè? Ja, die dus. Dat nummer was de mega-hit The Ketchup Song. Gaat over een jongen genaamd Diego die in de discotheek binnenkomt. De DJ draait zijn lievelingsnummer Rapper's Delight, natuurlijk van de Sugar Hill Gang. Maar Diego kent de Engelse tekst niet zo goed, dus zingt hij mee in een eigen Spaanse versie vol totale nonsenswoorden. Dat is dus wat je hoort in het refrein. Het is een fonetische imitatie eigenlijk van die rap uit Rapper's Delight. De groep bestaat uit 3 zussen die hun bandnaam te danken hebben aan hun vader. Die vader is een flamenco-gitarist en die werd El Tomate. In het Catalaans El Tomate genoemd. De tomaat, vandaar de naam Ketchup. Nummer stond wereldwijd nummer 1 in meer dan 20 landen. Verkocht 7 miljoen exemplaren. En het dansje werd een totale hype in de zomer van 2002.

0: zomer in 2002 La Ketchup met de Ketchup Song. Genoemd naar hun vader, die de tomaat heette.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, van tomaten naar kiwis, het is een kleine stap. Geweldig nieuws uit Nieuw-Zeeland, want daar beleeft de iconische kiwi momenteel een absoluut topjaar. En dan hebben we het trouwens niet over het fruit, maar over het vogeltje. Dankzij intensieve beschermingsprogramma's worden er dit seizoen opvallend veel gezonde kiwi-kuikens geboren. Een enorme opsteker voor het natuurbehoud in Nieuw-Zeeland. De kiwi is een bijzondere vogel. Het dier kan niet vliegen en leefde miljoenen jaren lang veilig op de bosbodem. Simpelweg omdat Nieuw-Zeeland nauwelijks natuurlijke roofdieren kende. Maar ja, dat veranderde drastisch toen Europese kolonisten dieren als wezels, fretten en hermelijnen meenamen naar het eiland. Sindsdien zijn jonge kiwis extreem kwetsbaar geworden. Om de nationale vogel van uitsterven te redden, bedacht Nieuw-Zeeland een slimme aanpak. Daarbij sporen natuurbeschermers nesten op in het wild, halen ze de eieren vlak voor het uitkomen voorzichtig weg en die worden in speciale high-tech broedcentra vervolgens uitgebroed. En daar kunnen de kuikens, de kiwi-kuikens, veilig opgroeien zonder roofdieren in de buurt. Pas wanneer ze ongeveer 1 kilo wegen, gaan ze terug de natuur in. Op dat moment zijn ze namelijk sterk genoeg om zich met hun krachtige poten te verdedigen tegen roofdieren die dachten een lekker kiwi-hapje te scoren. De overlevingskans van de kiwis stijgt daardoor van ongeveer 5% naar ruim 65%. Een van de grootste succesverhalen komt uit Wellington. Daar zijn de kiwis na meer dan 100 jaar afwezigheid opnieuw uitgezet in de heuvels rond de stad. Er leven daar nu honderden dieren en sommige kuikens die geboren worden groeien nu volledig op in het wild. Nieuw-Zeeland werkt ondertussen aan een ambitieus programma waarmee het land invasieve roofdieren zoveel mogelijk wil verwijderen. Lokale gemeenschappen, vrijwilligers en Maori-groepen werken daar massaal aan mee. Dus de populatie van de kiwis groeit. Wat is nou een plaat die daarbij past? Nou, een van de meest succesvolle groepen uit Nieuw-Zeeland was OMC. Ze hadden 1 wereldhit, maar dan wel een hele grote, namelijk How Bizarre. OMC staat voor de Otara Millionaires Club. En dat is een naam, een beetje met een knipoog. Want in de arbeiderswijk Otara in South Auckland wonen bepaald geen miljonairs. Het is een heel leuk nummer. Het is een track die eigenlijk niet helemaal te plaatsen is. Het is namelijk een mix van pop, hip-hop, reggae, Polynesische invloeden, Spaanse gitaar en zelfs mariachi-trompetten. En daarmee komen we aan een eind van mijn 2 uurtjes. Morgen ben ik er weer tussen 12 en 2. Heel veel plezier zometeen met Marissa en nog een hele fijne dinsdag.

0: In Willemstad Pietermaritiem, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familie...
0: ...staat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200...

0: zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda. De man kreeg onder water ademhalingsproblemen tijdens het nachtduiken. Mededuikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrust die de duikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het

naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda. De man kreeg onder water ademhalingsproblemen tijdens het nachtduiken. Mededuikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrust die de duikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda. De man kreeg onder water ademhalingsproblemen tijdens het nachtduiken. Mededuikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrust die de duikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrust...
1: De allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Marissa Wildeboer.
4: Ja, een hele goede dinsdagmiddag. Hier is

Shy Guy hoorde hier op Paradise FM. En een hele goede dinsdagmiddag. Ja, nou, misschien ben je al klaar met werken. Misschien ben je nog op werk. Misschien werk je helemaal niet meer. Het kan allemaal. Ik hoop in ieder geval dat je tot nu toe een heerlijke dag hebt. En dat je voor de rest nog een lekkere dag krijgt. Ik zit weer voor je klaar tot in ieder geval 4 uur. Ik heb de muziekquiz, waarbij je een heerlijke dinerbon voor 2 kan winnen. Ik heb Vanessa Werkover die bij me aanschuift. En ik heb heel veel goede muziek. Zoals hier.

Ja, Pink heeft onlangs haar wereldtour afgerond. En dat was gigantisch succesvol. Wat vooral veel aandacht kreeg, was hoe fysiek intens haar shows eigenlijk waren. Ja, want al zingend vlogen ze eigenlijk door de lucht heen over het publiek. Ja, het was echt bizar. Je moet de video's maar eventjes op gaan zoeken. Het zag er echt niet normaal uit. Ja, nu is de vraag natuurlijk. Komt er nieuwe muziek aan? Of gaat ze toch eventjes gas terug? En moeten we dan blijven genieten van haar oude hits? In ieder geval is deze heel erg leuk. Hier is Pink met Walk Me Home.

0: via paradisefm.cw.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Shop je favoriete items bij DA Salina Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otro Banda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.
5: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda, waar hij onder water ademhalingsproblemen kreeg tijdens het nachtduiken en later overleed in het CMC-ziekenhuis ondanks reanimatie. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Airpeace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd. Van Lagos naar Barbados met meer dan 280 passagiers aan boord en zal deze route maandelijks uitvoeren om toerisme en zakelijke banden te versterken. De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. President Masoud Pezeshkian heeft bevolen de internationale internettoegang te herstellen. Vicepresident Mohammad Reza Aref bevestigt dat de eerste stappen zijn gezet na een blokkade van 88 dagen. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid boven de zelfingestelde gele lijn. Dit gebeurt om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Premier Benjamin Netanyahu heeft de strijdkrachten opgedragen de aanvallen te intensiveren. De vakbonden Federatie Nederlandse Vakbeweging, Christelijk Nationaal Vakverbond en Vakcentrale voor Professionals vinden de nieuwste voorstellen van het Nederlandse kabinet voor de Algemene Ouderdomswet, de Werkloosheidswet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen onvoldoende. Ze eisen duidelijkheid over de plannen en dreigen met stakingen. Minister Hans Veilbrief heeft een brief gestuurd om ruimte voor overleg te creëren. De vakbonden willen eerst een verhelderend gesprek voordat ze onderhandelen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Hey Vincent!
5: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Dit is Paradise FM.
7: Nu Marisa Wildeboer.
8: Ja, en hier is Phil Collins met Two Hearts.

Ja, het is straks weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag maak je weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer bij de Greenhouse, Lounge en Sportsbar. Ja, dat hoor je goed. Het is een grappige combinatie, want het is dus niet zomaar een restaurant of een sportbar. Het is dus eigenlijk allebei. Dus overdag kan je lekker de wedstrijd kijken met lekkere hapjes en een drankje. En de avond verandert het meer in een stijlvolle loungebar. Nou, ik vind die combinatie wel heel erg leuk. En ik denk dat het voor veel mensen ook zeker de moeite waard is om daar een keertje langs te gaan. Nou, en misschien is dit dan wel het moment. We spelen straks namelijk de muziekquiz, waarbij je een dinerbon voor twee kan winnen. Dus op onze kosten kan je heerlijk gaan dineren.

0: quiz.
1: Ja, het is weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag maak je kans op een dinerbon voor twee. Voor de Greenhouse Lounge and Sports Bar. Ja, die zit op Mambo Beach. En naast dat je dus overdag lekker sport kan kijken met een lekker koud drankje, kan je in de avond ook heerlijk dineren daar. Ja, we spelen dus voor die dinerbon. Ik heb een vraag weer voor je klaarstaan. Daar komt-ie.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

dit was echt een enorm lange deze keer. Nou ja, weet je het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk zit je binnenkort lekker te dineren bij de Greenhouse Lounge en Sportsbar.

0: SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Centu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Centu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking App of MCB Online Banking Website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Centu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar centu.io. Dat is S-E-N-T-O-O.
4: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
7: Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda. De man kreeg onder water ademhalingsproblemen tijdens het nachtduiken. Mededuikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrusting in beslag genomen. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Airpeace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd. De vlucht van Lagos naar Barbados, met meer dan 280 passagiers aan boord, biedt reizigers een snellere verbinding zonder overstappen. Airpeace zal deze route maandelijks uitvoeren en hoopt zo toerisme en zakelijke banden te versterken. Dan nog internationaal nieuws. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in congrescentrum Hanseplaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De opvang kan met ongeveer een week worden verlengd, afhankelijk van de ontwikkeling van een oplossing voor de langere termijn. Woensdag wordt mogelijk meer informatie hierover bekendgemaakt.
6: De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. De Iraanse staatsmedia berichten dat president Massoud Pezeshkian had bevolen de internationale internettoegang te herstellen. Vicepresident Mohammad Reza Aref bevestigde dat de eerste stappen zijn gezet en dat de eisen van de Iraniërs zullen worden ingevuld.

ingewilligd. De blokkade duurde 88 dagen. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid tot boven de zelf ingestelde gele lijn. Dit is gedaan om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Israëlische functionarissen melden dat de drones worden bestreden met netten en speciale munitie. Ondanks het staakt het vuren blijven er aanvallen plaatsvinden op het zuiden van Libanon en Beirut. Premier Benjamin Netanyahu heeft de krijgsmacht opgedragen de aanvallen op te voeren. De Verenigde Staten hebben het staakt het vuren geschonden door de zuidelijke Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen, aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS voerde aanvallen uit op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor de gevolgen van deze acties. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder een drone te hebben neergehaald en heeft het recht om terug te slaan als de VS zich niet aan het bestand houden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Marisa Wildeboer.
6: Ja, en ik heb voor je klaarstaan Cool & The Gang met Let's Go Dancing.

Ja, het liedje Cheerleader van Omi. De meeste mensen denken dus dat hij uitkwam in 2014. Maar origineel kwam hij uit in 2012. Maar toen er pas een remix van een Duitse DJ Felix Sean verscheen, werd het een wereldwijde en een, ja, echt een mega hit. En heel eerlijk, zodra je dit hoort, voel je toch gelijk zomer. Hier is Omi.

Cheerleader hoor je hier op Paradise FM. Ik heb straks nog meer goede muziek voor je klaarstaan. Onder andere van Cher, Juanes, Redbox en nog veel meer. Nu eerst is hier The Script met For The First Time.

0: thuisfm.cw.
1: Hey Vincent.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Naar McDonald's. Nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. IPC, nuestra tercera, nuestro propio signatura en campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao. Custo contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA. Creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y Mc España. Ole. Y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antour, escoge vos campeón.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
6: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% getuigd.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda, waar hij onder water ademhalingsproblemen kreeg tijdens het nachtduiken en later overleed in het CMC-ziekenhuis ondanks reanimatie. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Airpeace heeft deze week de eerste directe commerciële vlucht tussen West-Afrika en het Caribisch gebied uitgevoerd. Van Lagos naar Barbados met meer dan 280 passagiers aan boord en zal deze route maandelijks uitvoeren om toerisme en zakelijke banden te versterken. De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. President Masoud Pezeshkian heeft bevolen de internationale internettoegang te herstellen. Vicepresident Mohammad Reza Aref bevestigt dat de eerste stappen zijn gezet na een blokkade van 88 dagen. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid boven de zelfingestelde gele lijn. Dit gebeurt om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Premier Benjamin Netanyahu heeft de strijdkrachten opgedragen de aanvallen te intensiveren. De vakbonden Federatie Nederlandse Vakbeweging, Christelijk Nationaal Vakverbond en Vakcentrale voor Professionals vinden de nieuwste voorstellen van het Nederlandse kabinet voor de Algemene Ouderdomswet, de Werkloosheidswet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen onvoldoende. Ze eisen duidelijkheid over de plannen en dreigen met stakingen. Minister Hans Veilbrief heeft een brief gestuurd om ruimte voor overleg te creëren. De vakbonden willen eerst een verhelderend gesprek voordat ze onderhandelen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: Got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede dinsdagmiddag. Hier is Cher met Strong.

Ride Like the Wind hoorde hier op Paradise FM. Voordat ik je achterlaat met de show van Nadine. Ja, dan vraag ik toch nog even of Vanessa Werkhoven even bij me aanschuift. Voor een nieuwe kletspotvraag. Ja, het is weer zover. We gaan hem weer doen. Nu eerst ook voor je klaarstaan. Redbox met vormen.

0: Redbox hier op Paradise FM. Ja, en het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En daarvoor is ze bij me aangeschoven. Vanessa Werkhoven, hello.
1: Hello.
0: Hoe gaat het?
1: Goed.
0: Goed. Ben je weer klaar voor de nieuwe vraag?
1: Ja, ik ben altijd klaar. Ik vind het zo leuk.
0: Ja, dit is echt leuk. Ja. Yes, we leren wij elkaar beter kennen. Ja. De luisteraar leert ons beter kennen. Ja. De luisteraar kan ook zelf meedoen met de vraag. Dat is ook leuk.
1: Precies. En we moeten zelf ook in één keer heel erg nadenken over dingen waar je normaal niet over nadenkt. Ik vind het leuk.
0: Oké, ik ook. Goed zo. Oké, de vraag is: wat is je favoriete land om heen te gaan op vakantie?
1: Oeh, jeetje. Nou, ik ben nog helemaal niet op zo heel veel plekken geweest. Mm-hmm. En dat kan, ik kan het natuurlijk alleen zeggen over de landen waar ik wel ben geweest. Wat vond ik de leukste plek? Oeh, even kijken. Favoriete land. Ik heb het idee dat het landen zijn waar ik nog niet ben geweest.
0: Oh, maar dat mag kan ook. Dat is misschien iets wat nog op de list staat om heen te gaan. Heb je dan iets wat heel hoog staat op je lijstje?
1: Nee, dat vind ik dan weer niet eerlijk. Want dan ja, hoog op mijn lijstje. Maar de vraag is, wat is mijn favoriete land? En dat moet dus op basis zijn van wat ik heb meegemaakt al. Dus dan denk ik. Oh, dat vind ik lastig. Want ik ben heel veel in Frankrijk geweest.
0: Als
1: kind op vakantie. En dat was altijd heel fijn. Maar ik vond Miami ook heel tof.
0: Ben je in Miami geweest?
1: Ja.
0: Oh, wauw. Vanaf Curaçao?
1: Ja.
0: Oh, oké. Wat heb je daar gedaan? Was het echt vakantie?
1: Dat was gewoon een vakantie, ja. We zijn daar, ik geloof, wat is het, een weekje geweest. Gewoon lekker in een hotel. En ja, je kan daar natuurlijk ontzettend leuk shoppen. Maar heel veel art ook. Gave kunstgalleries en zo. Dus dan zou ik echt wel gaan voor Miami.
0: Miami, het voelt echt voor mij een beetje als. Dat komt misschien door die videospellen. Die games die je hebt.
1: Ja.
0: Maar echt zo'n. Ja, gewoon, I don't know. Ik heb dat nog nooit gezien. Van die grote straten, palmbomen.
1: Ja. Ja, dat is wel echt. Ik vond dat heel gaaf. Maar ook dat hele Amerikaanse, dat vind ik dan ook altijd heel erg leuk. Ja, New York wil ik sowieso nog zien. Ik ben ook in Afrika geweest.
0: Afrika
1: is natuurlijk heel groot. Maar in Gambia en Senegal.
0: Nee!
1: Ja, dus dat was ook wel heel tof hoor. Ik denk dat het moeilijk kiezen is. Maar ik denk dat de mooiste plekken, dat ik die gewoon nog niet eens heb gezien.
0: Maar wat staat er? Is er dan wel iets wat wel hoog op je lijstje staat? Dat je denkt, oh, nou daar zou ik echt. Dus New York sowieso?
1: Ja, New York staat heel hoog op mijn lijstje. Ja. Verder wil ik heel graag ook nog lekker naar Italië. Dat wil ik ook wel.
0: Ja, Italië is volgens mij ook heel mooi. Ja.
1: En daar lekker. Oh, dat lijkt me zo lekker in de zomer. En dan eten en drinken.
0: Ja.
1: En gewoon genieten.
0: Ja, heerlijk. Heerlijk. Nee. Nou, ja, ik zat er ook even over na te denken. Ik ben in de Filipijnen geweest.
1: Oh, wauw.
0: En de Filipijnen was wel echt. Dat deed ik met mijn broer, zijn vrouw en mijn zusje. Ja, dat was wel echt de mooiste vakantie die ik ooit had gedaan. Volgens mij waren het er ook echt 3 weken. En we gingen een soort van rondreizen van plek naar plek. Ja, je komt dan gewoon op een eiland. Het heette Ballenbak-eilanden. En dan gingen we dus met een gids heen. Voor de rest sliep ook niemand op het eiland. Het is echt een heel klein eiland ook.
1: Hoe heette dat?
0: Ballenbak. Ja, volgens mij. Want ik moet het wel goed zeggen. Ik denk Ballenbak-eilanden.
1: Ja. Het klinkt echt als een soort Ikea, Smaland. Ja. De Ballenbak-eilanden.
0: De Ballenbak. Nee, dat was
1: de Ballenbak-eilanden. Wat leuk.
0: En het was echt bounty gewoon. Weet je, echt, zoals klein Curaçao, maar daar dus ook echt witte stranden, helderblauw water, zeesterren. Het is wel echt een cultuurschok daar. De cultuur is daar echt zo. Ja, dat staat zo ver van onze cultuur af. Ja, en ik denk nu ook wel Curaçao.
1: Ja.
0: Ik vind het heerlijk hier. Ja,
1: ja. Mooie stranden. Vind jij de Filipijnen op Curaçao lijken? Want een van mijn beste vriendinnen, haar partner is van de Filipijnen. En zij is daar heel veel geweest. En toen ze hier was, zei ze, doet me echt aan elkaar denken.
0: Ja, nou weet je wat het is? Ik denk dat Curaçao lijkt nog wel redelijk qua mensen, qua. Ja, I don't know. Het is natuurlijk echt een ander gedeelte. Maar het lijkt wel op Nederlands. Het is wel heel Nederlands. Hè? Mensen spreken in Nederlands. En daar is het gewoon zo mega anders. Ja. Op de straten ook. Ja, wat wel het mooie, wat wel gelijkenissen zijn, is dat hier heel veel op straat gebeurt. Muziek. Mensen dansen veel sneller. Dat heb je in Nederland natuurlijk veel minder. Dan zijn mensen wat nuchter of wat stugger. Ja, dat heb je daar dus ook heel erg veel. Ja, dus in de avond begint het daar te leven op straat. Je hebt overal van die barbecue'tjes staan. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Heerlijk. Ja, echt dat buitenleven. Ja, geweldig. Ja, ik denk dat het moeilijk is om te kiezen. Want er zijn zoveel mooie plekken en zo uiteenlopend, weet je wel. Al die, dat hele, echt zo'n grote stad is fantastisch. Maar natuurlijk hele mooie natuur. Ja, dat is op een andere manier weer heel gaaf.
0: Ja, klopt. Elk eiland wilde ik zeggen. Ja, maar elk land heeft natuurlijk zijn eigen charme wel.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, nee, als ik terug mocht gaan ergens heen, de Filipijnen. Maar voor nu geniet ik nog heel erg op Curaçao.
1: Ik ook.
0: Oh, ja. Dankjewel, Vanessa.
1: Yes.

0: was Yesterday. Je hoorde hier op Paradise FM. Ik wil je weer enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Heel veel plezier bij de show van Nadine. En dan zou ik zeggen, nog een hele fijne middag. En tot morgen.
1: Fluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
6: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon! Corso da Douji! Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Building Depot wordt blauw. Tijdens Blue Weekend gaan we helemaal los. Van 28 tot en met 31 mei scoor je tv's met tot wel 40%.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
0: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Building Depot wordt blauw. Tijdens Blue Weekend gaan we helemaal los. Van 28 tot en met 31 mei scoor je tv's met tot...

0: kortingen op ramen en deuren, tegels en laminaat. En op alle Intex zwembaden. Check alle deals en bestel online op building-depot.com of kom langs in Zeelandia. Maak je huis WK-proof van 28 tot en met 31 mei bij Building Depot.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinja. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Sifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
5: Hey Vincent.
6: Heb je het al gehoord van Rottem Huis?
7: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
6: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottem Huis Keukens en Sanitair.
7: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
6: Ja.
7: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottem Huis en Rottem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
8: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu Nadine Roos.
11: Op jouw dinsdagmiddag met zometeen van Dick Hout na de Pointer Sisters. Paradise.

0: Out hoorde je bij Paradise. Stil in mei. Nou, gelukkig is het bijna juni.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Want het is alweer de 26e van mei. Ik hoop dat je een lekkere dinsdag hebt op dit moment. Het wordt een volle show vandaag. Leuke dingen komen weer aan. Onder andere de show van Jaldino Asporaat dit weekend in de WTC. Dus hij schuift gezellig aan in de studio straks. En ik heb ook een bezoekje van Tamara Haagmans. Die heeft een boek geschreven over Curaçao. Douchi Curaçao. Een roman die binnenkort uitkomt. Superleuk. Verder ook nog meer WK-nummers. Want ja, hoe dichter we bij juni komen, hoe meer we in de stemming komen. En ik kan niet genoeg krijgen van alle muziek die daar rondom wordt gemaakt. De Sleeves zijn dus zo in de studio met hun WK-song. Zometeen hoor je ook nog Madonna en Hug Up bij Paradise. Direct naar Edwin Collins. Dit is

0: Have a Paradise en Hang Up.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Zo, richting het einde van de middag krijg je steeds een beetje meer trek. En ik maak het je niet makkelijker met allerlei heerlijke dineetjes die weg worden gegeven. Zoals vandaag het diner voor twee bij The Greenhouse. En ze hebben twee locaties tegenwoordig. Misschien wist je dat nog niet. In Rotterdam bij de West End Building is namelijk ook een greenhouse gevestigd tegenwoordig. Dus dat is ook nog een optie om heen te gaan. Maar natuurlijk heb je ook de greenhouse op Mambo. Waar je heerlijk uitkijkt op zee. Kunt kiezen uit allerlei soorten gerechten. Ze hebben burgers, shawarma, taco's, steaks, vis. Eigenlijk van alles om jou te plezieren. En ik hoop dat ik dat zo meteen mag doen als jij het antwoord weet op de muziekquiz vandaag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

Ja, je beweegt hem gelijk mee. Maar zing je hem ook mee? Weet je welk nummer het is? Dan stuur je dat door via 675-1031. Dan ga jij misschien wel binnenkort op kosten van Paradise naar The Greenhouse toe.

0: Back, hoorde je bij Paradise. En Changes, voor degene die houden van een heerlijk boekje om te lezen onder de palmbomen, heb ik een leuke suggestie, namelijk het nieuwe boek van Tamara Haagmans, Tushy Curaçao, schrijft zo meteen aan hier in de studio ook de Culture Club. En Gary Rafferty hoor je zo meteen.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Paul Vijf.
1: Medisch specialisten CMC kunnen maximaal 450.000 gulden per jaar verdienen. Goedemiddag. Medisch specialisten in loondienst bij het CMC kunnen voortaan maximaal zo'n 450.000 gulden per jaar verdienen. Dat hebben minister van Gezondheid en Financiën officieel vastgesteld. De regering maakt hiermee een uitzondering op de wet die topinkomens bij overheidsbedrijven aan banden legt. Normaal ligt de grens rond de 4 ton, maar voor artsen wordt het met 10% verhoogd. Volgens de regering is deze stap hard nodig om de zorg op Curaçao te garanderen en de wachtlijsten te verkorten. Door de oude, lagere salarisgrenzen kon het eiland niet concurreren met Nederland en andere landen in de regio. Met dit nieuwe maximumsalaris hoopt de regering dat het makkelijker wordt om goede artsen aan te trekken en voor het eiland te behouden. En gisteravond is een Canadese toerist om het leven gekomen na een duikongeval. Dat meldt de politie. Het incident vond plaats rond 19:30 s'avonds in de buurt van het Rif bij Otrobanda. De man was daar aan het nachtduiken met een duikschool toen hij onder water ademhalingsproblemen kreeg. Mededuikers brachten de man bewusteloos aan land en zijn direct begonnen met reanimeren. Ambulancepersoneel snelde toe, nam de reanimatie over en bracht het slachtoffer in kritieke toestand naar het CMC ziekenhuis. Daar is hij later op de intensive care overleden. De politie en forensische opsporing zijn een onderzoek gestart naar de exacte toedracht. De duikuitrusting en de zuurstoffles van de toerist zijn voor dit onderzoek in beslag genomen. En er is deze week geschiedenis geschreven in de luchtvaart. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Air Peace heeft met succes de allereerste rechtstreekse commerciële vlucht uitgevoerd tussen West-Afrika en het Caribisch gebied. Barbados is daarmee het eerste Caribische land met een directe verbinding met het Afrikaanse continent. Afgelopen zondag landde de eerste vlucht vanuit de Nigeriaanse miljoenenhoofdstad Lagos op Barbados. Er zaten meer dan 280 passagiers aan boord van de Boeing 777. Tot nu toe moesten reizigers tussen Afrika en de Cariben altijd overstappen in Europa of Noord-Amerika. Dat zorgde voor lange reistijden en veel gedoe met visa. Met de nieuwe vlucht is dat verleden tijd. Air Peace gaat de vlucht vanaf nu maandelijks uitvoeren. De route loopt van Lagos naar Barbados en het eiland Antigua. De luchtvaartmaatschappij wil hier niet alleen toeristen mee trekken, maar ook zakelijke en culturele banden tussen beide regio's versterken. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeers.

0: Stadion sta je 5 minuten vast. Ook de andere kant op richting Salinja, zo'n 7 minuten langer onderweg. Dan staat er ook nog een vertraging van 6 minuten op de Winston Churchillweg richting Santa Maria. En 7 minuten ben je langer onderweg rondom Westpunt. Ik weet niet wat daar precies aan de hand is, maar daar ook een aantal ophoudingen.
1: Bij Tinto Body Cochina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Hey Vincent.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Dit is Paradise FM.
0: Zometeen hebben we het over boek.

0: Culture Club hoorde je bij Paradise en Karma Chameleon.
1: Paradise FM.
0: Na haar plotselinge break-up wil Isla, en dan hebben we het niet over de raffinaderij, maar een vrouw, naar zon, zee en een nieuwe start. Samen met haar zus Marina vertrekt ze naar Curaçao, het eiland waar haar ouders ooit verliefd werden. En daar begint een bijzondere zomerliefde. En dit is het verhaal van het boek Douchy Curaçao dat Tamara Haagmans heeft geschreven en binnenkort uitkomt. Tamara, welkom.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: En ja, je bent hier natuurlijk ook niet permanent. Je woont niet op Curaçao, maar je hebt wel een speciale band met het eiland, hè?
2: Ik ben wel de eerste keer sinds ik hier op vakantie was helemaal verliefd geworden. En ja, zou hier het liefst wel elke dag willen zijn.
0: Ja, en hoe lang is dat geleden?
2: Dat is bijna 3 jaar geleden nu.
0: Oké, en intussen, wat jij, wauw, dan ben je hier ook bijna elke dag geweest, of niet? Dat hoeft. Je bent hier voor de hoeveelste keer?
2: 14e keer nu.
0: In 3 jaar? Is het niet gewoon goedkoper om hier te blijven?
2: Ik denk het onderhand wel.
0: Jeetje, maar hoe is het zo gekomen dat je zo vaak terug bent gekomen in 3 jaar?
2: Omdat ik het boek hier wilde schrijven.
0: Mm-hmm.
2: En eenmaal oké had van mijn uitgever van ja, je mag dat boek over Curaçao gaan schrijven, leuk. Toen dacht ik, dan wil ik het ook daar schrijven. Dan wil ik dingen die ik schrijf ook gedaan hebben. Dan wil ik die Christofferberg ook beklimmen.
0: Ja.
2: En dat soort dingen doen en voelen en ruiken. En toen ben ik teruggekomen. En nog eens. En nog eens.
0: Ja, dus ik neem aan dat je ook heel veel van je eigen verhalen, ervaringen hebt verwerkt in het boek.
2: Een hoop. Niet alles, maar veel.
0: Ja, want het is wel een roman. Hè?
2: Het is een roman, maar met een maatschappelijk randje. Met iets.
0: Okay.
2: Niet alleen maar bloemetjes en hartjes, maar ook iets meer serieus.
0: En waar komt dat op neer, het randje?
2: Dat in Curaçao veel zwerfdieren zijn. Ook toch best wel discriminatie richting mensen die anders zijn dan de norm.
0: Mm-hmm.
2: Dat heb ik geprobeerd in dat boek te schrijven, maar dan weer niet zo erg dat het meteen depressief wordt. Of zo. Dus het is wel echt een romantisch verhaal, maar niet helemaal, ja.
0: Nee, niet dat het alles van een leien dakje gaat, hè?
2: Ja, dit.
0: Oké. Wat is iets wat je zelf hebt meegemaakt in de afgelopen 3 jaar, wat je bijstaat?
2: Dat we die Christofferberg opgekomen zijn, omdat iedereen zei, dat moet je doen, dat is leuk.
0: Maar
2: het is helemaal niet leuk.
0: Je vond het niet leuk?
2: Nee.
0: Ook niet aan het einde, als je op de top bent, dat je denkt, nou, dit was het wel waard.
2: Als je beneden bent en je kijkt op je klok en je ziet dat je 6 uur onderweg bent geweest.
0: Je hebt er zo lang over gedaan.
2: Ja.
0: Nu snap ik wel dat je 3 jaar nodig hebt om hier op terug te komen.
2: Toen had ik wel zoiets van, dat had ik liever niet gedaan, maar het is heel leuk om het in het boek te kunnen schrijven.
0: Ja, ja, want ik neem aan dat de hoofdpersoon, Isla, dat dan ook gaat doen.
2: Ja.
0: Ja. Wat zijn nog meer dingen die voorkomen in het boek die herkenbaar kunnen zijn voor mensen?
2: Er zit een hele sexy duiker in het boek. Die bestaat echt.
0: Die bestaat echt ook.
2: Die heeft hier een duikschool op Curaçao. En dat is eigenlijk de persoon die tegen mij zei, ik wil dat je een boek gaat schrijven over een sexy duiker. En toen zei ik, dan moet je hem zeker ook nog Bob noemen. Toen zei hij, ja, dan moet je hem Bob noemen. Dus
0: Bob, Duikerbob. Ik ben heel benieuwd wie het is, maar leuk.
2: Ja, Bob van de Divers Republic op Diveboy.
0: Oké. Nou, deze heeft blijkbaar nu gelijk ook de eer gekregen van de meest sexy duiker van het eiland hierbij.
2: Bij deze.
0: Wat nog meer? Wat kunnen mensen voelen die dit boek lezen? Hoe kunnen ze dit ervaren?
2: Ik hoop dat die mensen een beetje een vakantiegevoel krijgen. Mm-hmm. Dat ze denken van, Curaçao, daar moet ik eens een keer naartoe. Dat moet ik eens doen.
0: En ja.
2: Misschien dat ze ook een beetje gaan nadenken over de problemen op Curaçao. Dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is. En dat hier opvang voor honden is, opvang voor katten is. En dat die mensen dat ook uit liefde voor die dieren doen. Maar niet echt steun krijgen die ze zouden moeten krijgen.
0: Nee. Dus niet alleen promotie voor het eiland op zichzelf, maar ook voor de goede doelen die er zijn en de manieren waarop het eiland gesteund kan worden op een bepaalde manier.
2: Dat. Ja.
0: Leuk. Douchy Curaçao, het is nog niet uitgekomen, hè? We moeten nog heel even geduld hebben.
2: Nee, het komt 17 juni komt hij uit in Nederland.
0: Ja, je bent ook bezig met Bruna hier op Curaçao, dat hij hier ook heen komt. Maar dat laat dan waarschijnlijk ietsjes langer op zich
2: dat
0: wachten.
2: Dat zal iets langer duren, maar via de Kobo Plus en alle digitale is die wel al eerder.
0: Ja, precies. Dus iedereen die lekker de EPUB boekjes leest, die kan hem gewoon downloaden en ook vanaf hier onder de palmbomen lezen.
2: Precies.
0: Tamara Haagmans, dankjewel dat je er was. We gaan hem in de gaten houden. Het boek Douchy Curaçao dus vanaf 17 juni beschikbaar als e-book. En dan hopelijk ook binnenkort hier fysiek op Curaçao.
2: Dankjewel.

John Legend bij Paradise en Safe Room. Het is 6 minuten voor 5 geworden. Het aftellen richting het eind van de werkdag is begonnen. Zometeen schuift Shandina als paraat hier aan. Na 5 uur, Janet Jackson hoor je dan ook. En eerst is het Jason Derulo bij Paradise en One.

0: Puree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
5: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print

0: zorg.
1: Opera Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad. Het is allemaal mogelijk bij de Goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
2: Medisch specialisten in loondienst bij het CMC op Curaçao kunnen voortaan maximaal 450.000 gulden per jaar verdienen. De ministers van Gezondheid en Financiën hebben dit officieel vastgelegd. Deze uitzondering op de wet is bedoeld om goede artsen aan te trekken en de zorg te verbeteren. Medisch specialisten streven naar een maximumsalaris van 130%. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda. De man kreeg onder water ademhalingsproblemen tijdens het nachtduiken. Mededuikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrusting in beslag genomen. Dan nog internationaal nieuws. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in congrescentrum Hanseplaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De opvang kan met ongeveer een week worden verlengd, afhankelijk van de ontwikkeling van een oplossing voor de langere termijn. Woensdag wordt mogelijk meer informatie hierover bekendgemaakt.
0: De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. De Iraanse staatsmedia berichten dat president Masoud Pezeshkian had bevolen de internationale internettoegang te herstellen. Vicepresident Mohammad Reza Aref bevestigde dat de eerste stappen zijn gezet en dat de eisen van de Iraniërs zullen worden ingewilligd. De blokkade duurde 88 dagen. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid tot boven de zelf ingestelde gele lijn. Dit is gedaan om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Israëlische functionarissen melden dat de drones worden bestreden met netten en speciale munitie. Ondanks het staakt het vuren blijven er aanvallen plaatsvinden op het zuiden van Libanon en Beirut. Premier Benjamin Netanyahu heeft de krijgsmacht opgedragen de aanvallen op te voeren. De Verenigde Staten hebben het staakt het vuren geschonden door de zuidelijke Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen, aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS voerde aanvallen uit op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor de gevolgen van deze acties. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder een drone te hebben neergehaald en heeft het recht om terug te slaan als de VS zich niet aan het bestand houden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Eigenlijk nog weinig vertragingen op de Curaçaozeweg. Alleen op het kruispunt bij Salinja richting de nieuwe Caracasbijweg ben je 4 minuten langer onderweg. Dat was hem wel.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
6: Curaçao op 29.

0: Trouwt op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.
2: En zo meteen schoof hij ook aan hier in de studio. Zodino als paraat naar Janet Jackson.

0: bent een baby comeback, hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Yes, dat ben ik. Nog tot aan aanstaande maandag ben ik hier op de plek van Vanessa, die natuurlijk in Suriname is, die hier dan nu elke ochtend weer hoort in de ochtendshow. Dus superleuk dat ik hier weer een tijdje kan zijn. Ik moet zeggen, ik ben nog steeds een beetje in het nieuwe ritme aan het komen. Ik moet altijd wennen dat, qua eten is dat opeens een beetje, omgekeerd. Ik eet normaal best wel op tijd, dus daar probeer ik dan nu een beetje rekening mee te houden. Maar goed, aan de andere kant hoef ik ook weer niet mijn hele ritme van altijd aan te passen, want zo lang is het dat ook weer niet. Maar wel leuke week om hier te zijn, ook zo richting het WK. Er wordt natuurlijk ook veel muziek uitgebracht. Gisteren had ik al mijn naamgenoot Nadine, die een WK-nummer had geproduceerd. Zometeen zijn er ook de Sleeves hier in de studio te gast, die ook een WK-nummer hebben gemaakt. Goals in Paradise, hoor je zo meteen weer over. En Shaldino Aspraat heeft dit weekend een nieuwe show hier op Curaçao. Daar hoor je zo meteen meer over. Hij schuift straks aan hier in de studio. Na Train.

0: Het is inmiddels alweer bijna 17 jaar geleden dat hij overleed. Michael Jackson hoorde je bij Paradise en The Way You Make Me Feel.
1: Paradise FM.
0: En je hoort hem niet alleen nog steeds vaak voorbij komen, maar je ziet hem ook nog steeds heel veel op een scherm. Want eerder dit jaar kwam nog de biografische film Michael uit in de bioscoop. Daar kwam trouwens veel kritiek over. Veel mensen die gaven aan dat de beschuldigingen van het misbruik niet in bod kwamen. Daarom komt de producent van die film inmiddels ook nog met een tweede film. Maar ook volgende week, op 3 juni, komt er een nieuwe Netflix-serie, ook Michael Jackson, uit. Het gaat om een documentaire serie met de naam Michael Jackson, The Verdict. En daarin zoomen ze wel volledig in op al die misbruikzaken. Even een klein stukje van de trailer.
2: He's the most famous man in the world, being accused of the most heinous crime in the world.
3: An arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
0: En daarin gaan ze dus volledig in op die cases. En mocht je daar meer van willen weten, dan kun je hem alvast in je agenda zetten. 3 juni, dus volgende week woensdag, komt er weer een Michael Jackson-serie uit. En nu dus op Netflix. Zo meteen hoor je hier de dijk. Jandino Aspraat is onderweg, hoor. Nogal druk op de weg, maar hij komt er zo aan. Na Nena en Kim Wilde.

0: via paradisefm.cw.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
7: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
8: Nossa logre, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
9: Vincent. Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: Paal 6.
1: Medisch specialisten CMC kunnen maximaal 450.000 gulden per jaar verdienen. Goedemiddag. Medisch specialisten in loondienst bij het CMC kunnen voortaan maximaal zo'n 450.000 gulden per jaar verdienen. Dat hebben minister van Gezondheid en Financiën officieel vastgesteld. De regering maakt hiermee een uitzondering op de wet die topinkomens bij overheidsbedrijven aan banden legt. Normaal ligt de grens rond de 4 ton, maar voor artsen wordt het met 10% verhoogd. Volgens de regering is deze stap hard nodig om de zorg op Curaçao te garanderen en de wachtlijsten te verkorten. Door de oude, lagere salarisgrenzen kon het eiland niet concurreren met Nederland en andere landen in de regio. Met dit nieuwe maximumsalaris hoopt de regering dat het makkelijker wordt om goede artsen aan te trekken en voor het eiland te behouden. En gisteravond is een Canadese toerist om het leven gekomen na een duikongeval. Dat meldt de politie. Het incident vond plaats rond 19:30 s'avonds in de buurt van het Rif bij Otrobanda. De man was daar aan het nachtduiken met een duikschool toen hij onder water ademhalingsproblemen kreeg. Mededuikers brachten de man bewusteloos aan land en zijn direct begonnen met reanimeren. Ambulancepersoneel snelde toe, nam de reanimatie over en bracht het slachtoffer in kritieke toestand naar het CMC-ziekenhuis. Daar is hij later op de intensive care overleden. De politie en forensische opsporing zijn een onderzoek gestart naar de exacte toedracht. De duikuitrusting en de zuurstoffles van de toerist zijn voor dit onderzoek in beslag genomen. En er is deze week geschiedenis geschreven in de luchtvaart. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Air Peace heeft met succes de allereerste rechtstreekse commerciële vlucht uitgevoerd tussen West-Afrika en het Caribisch gebied. Barbados is daarmee het eerste Caribische land met een directe verbinding met het Afrikaanse continent. Afgelopen zondag landde de eerste vlucht vanuit de Nigeriaanse miljoenenhoofdstad Lagos op Barbados. Er zaten meer dan 280 passagiers aan boord van de Boeing 777. Tot nu toe moesten reizigers tussen Afrika en de Cariben altijd overstappen in Europa of Noord-Amerika. Dat zorgde voor lange reistijden en veel gedoe met visa. Met de nieuwe vlucht is dat verleden tijd. Air Peace gaat de vlucht vanaf nu maandelijks uitvoeren. De route loopt van Lagos naar Barbados en het eiland Antigua. De luchtvaartmaatschappij wil hier niet alleen toeristen mee trekken, maar ook zakelijke en culturele banden tussen beide regio's versterken. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: De klok slaat 5:00 en dan slipt het volledig dicht in het verkeer. Onder andere vertragingen ontstaan op de Kadushi-straat. Richting de Caminda, richting het S. Ricordino. Daar ben je 6 minuten langer onderweg. 8 minuten vertraging op de Mercuriusstraat richting Salinja. En 12 minuten maar liefst sta je vast op de Caracasbijweg richting Jantiel. En de andere kant op nog 1 minuut langer. 13 minuten vertraging op de Caracasbijweg richting Salinja.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
0: Dit is Paradise FM. Nu Nadine Roos.
1: En zo meteen gast in de middagshow. Shaldino Aspraat na Chris Ria.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5, samen met Christina Aguilera.
1: Nice FM.
0: Wanneer je ouders, vrienden en familie je keer op keer waarschuwen iets niet te doen en het gaat finaal mis als je het dan toch doet, dan is er volgens hem maar één gepaste reactie. Omdat je lult. Hij schuift aan in de middagshow om hier op Paradise Wem verder te lullen. Shaldino Asparaat, welkom.
2: Yes, goedemorgen, we zijn er.
0: Goedemorgen. Is het zover voor jou al?
2: Ja, altijd goedemorgen. Bij mij altijd goedemorgen. Je hebt gewoon energie als je zegt goedemorgen. Maakt niet uit hoe moe je bent. Goedemorgen krijg je dat energie van let's go. Dus goedemorgen.
0: Nou ja, in dat geval, Bonnie, ja, goedemorgen. Ja. Leuk dat je er bent.
2: Yes.
0: Heeft dat iets te maken met dat je nog een soort van tijdsverschil hebt met veel dingen?
2: Nee. Ik zit eigenlijk bijna iets meer dan 15 jaar. Kijk, als je goedemorgen zegt, dan heb je energie. Zeg je goedemiddag tegen iemand, dan heb je nog wel energie om dingen te doen. Maar de helft is eigenlijk al weg.
0: Oké.
2: In de avond hoef je me eigenlijk niks meer te vragen.
0: Oké.
2: Maar als je gewoon goedemorgen zegt, kijk, 12 uur moet je nog stoppen met werken. Maar 11:45, goedemorgen. Dat laatste kwartiertje, die pak ik aan alsof het gewoon 7:00 in de ochtend is. Let's go. Goedemorgen.
0: Interessante tactiek.
2: Ja, vind ik ook.
0: En je woont nu sinds een tijdje weer op Curaçao.
2: Ja.
0: Hoe is dat, remigreren?
2: Nou, het is eigenlijk vind ik alles goed aan Curaçao, behalve de file. Ik word er tering gek van. Het is echt niet te doen. Ik ben weggegaan uit Nederland. Maar het is, kijk, in Nederland snap ik nog soms de files. Hier, ik denk dat mensen gewoon stoppen gewoon en dan gewoon gaan kijken naar, weet ik veel, Leguaan. Kun je wat er aan de hand is? Ik word echt knettergek. Net hier ook. Oké. Zen. Nee, maar voor de rest, heerlijk. Leuk, douche. Nou, dus ik ben helemaal, ja, ik hou van dit eiland. Het is mijn huis.
0: Ja.
2: En ik ben helemaal blij om hier te zijn. Ik vind het helemaal leuk hoe de kinderen, zeg maar, zich ontwikkelen. Gewoon hier naar school gaan. En dan,
0: ja, want dat is best toch even een grote stap. Een andere school, überhaupt,
2: ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Of het nou een ander land is of überhaupt een andere school.
2: Ja, dat vond ik ook heel erg spannend. Ik denk dat alle ouders dat ook hebben. Je wil je kinderen, zeg maar, dat niet aandoen. Je wil ze niet weghalen uit hun veilige habitat. Maar uiteindelijk ging het mega snel hier op Curaçao.
0: Okay.
2: En het is ook heel erg leuk na school.
0: Mm-hmm.
2: Weet je, dan even lekker in je zwembroek naar het strand.
0: Ja.
2: Meteen. Weet je, s'avonds gaan we lekker ijs halen. Want het is nog lekker warm.
0: Ja.
2: Het is gewoon forever zomer. Weet je, het is echt gewoon die zomerse vibe. Maar dan de hele tijd. En de kinderen vinden het superleuk. Nio, de allerkleinste, die moest nog een beetje wennen. Dat was wel raar voor ons. Want hij dacht dat die ging heel makkelijk. Maar die wist alles aan Nederland. En oma's en opa. Maar het is inmiddels ook helemaal goed. Ja, dat is goed getrokken. Dus dat gaat helemaal goed.
0: Ja, en voor jezelf, persoonlijk?
2: Nou, het is echt heel, ik vind het gewoon heel fijn om hier te zijn.
0: Mm-hmm.
2: En ik vlieg nog wel elke 2 weken. Want ik moet dan, zeg maar, in Nederland heb ik nog mijn shows en zo.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb nog wat bedrijvigheid. Maar ik merk dat ik het steeds minder leuk vind dan om te gaan vliegen. Mm-hmm. En vooral richting Nederland. En ik hou van Nederland. Maar het is echt waar, je bent op Curaçao en denk je, ja, dit is toch volgens mij hoe het leven bedoeld was.
0: Mm-hmm.
2: Echt een stukje rustiger. Niet zo rustig dat je elke keer die pleurisfiles krijgt. Maar zeg maar iets meer tempo dan dat. Daartussenin.
0: Ja. Maar voorlopig even niet naar Nederland. Want je hebt deze hele theatertour ook hier in de omgeving.
2: Ja,
0: de komende weken.
2: Joh, we doen 3 shows. We starten aanstaande vrijdag. En dat doen we zaterdag. En dat doen we ook nog eens zondag. En daarna ga mij niet vragen voor extra shows. Want dat is wat wij hier heel graag doen. We wachten. Ja, doe toch extra shows. Duren er soms 5 of 6 shows. Nee, want zondag ben ik klaar. Maandagochtend om 8:00 zit ik in de vliegtuig richting Bonaire. En dan doen we 1 en 2 ook nog daar shows. En dan de woensdag landen we weer op Curaçao. Maar vliegen we meteen door naar Suriname. Daar doen we 4 shows. En dan moet ik nog 1 dingetje doen hier op Curaçao. En dan ga ik weer even voor werkzaamheden naar Nederland. En dan kom ik even terug. Ja, ik ga heel kort terug.
0: Mm-hmm.
2: En dan, maar 3 dagen. Ik moet, nou, anyway, de 13e, sorry, mijn hoofd. De 13e hebben wij internationale wellnessdag op Hofimang. En daar ga ik hierna nog heel veel promotie voor maken.
0: Okay.
2: Maar het wordt een gratis dag. Park is
0: leuk.
2: Gratis voor iedereen. En dan gaan we het heel erg hebben over gezondheid, mentale gezondheid. En er komen allemaal kraampjes, leuke dingen. Yoga gratis, massage gratis. Maar dat komt daarna.
0: Oké.
2: Dan even op. Dus er komt geen extra shows. Dat wil ik zeggen. Even eerst, omdat je lult. We gaan gewoon even eerst dit doen. Wat ben ik druk. Sorry, dames en heren.
0: Maakt niet uit. Maakt
2: ik
0: niet
2: voel
0: uit.
2: Het zelf.
0: Okay. Je zei het, omdat je lult in het WTC. Wat kun je vertellen over deze voorstelling? Ik gaf dat al een beetje in een introductie van dingen waarvan mensen zeggen, doe dat nou niet.
2: Nou, dat is één ding. Maar kijk, hier op Curaçao, je wordt één keer gewaarschuwd. Sowieso voor alles. En als het dan misgaat, word je niet getroost. Dan zeggen we in het papiermens, drutje pa, we moeten dat pompen, omdat je lult. Nou, dat heb ik eigenlijk gepakt. En dat gaat over heel veel culturen. Ik heb typetjes. Ik begin met mijn neef Onji. Die maakt zeg maar de boel onveilig. Dan heb je stand-up. En dan heb je pauze. En dan hebben we, na de pauze, hebben wij bouw het in me op. En dan krijgen we Judeska en FC Kip. Dat wordt echt een klucht eigenlijk. Nou, ik heb er heel veel zin in. En daarna hebben wij de meet and greet, de afterparty. Je kan lekker eten. Het is gewoon eigenlijk een get-together met z'n allen. En gewoon ongegeneerd lachen om niks. Weet je, dat is eigenlijk wat het is. Het leven is al gek genoeg. Dus waarom nog gekker maken? Dus gewoon even niet druk maken. Gewoon lekker komen lachen. Haal je tickets. En het wordt echt een feest. We hebben het in Nederland gehad. We sloten af met 3 avonden Ahoy. Het was dan 5000 man per avond. Dat is bizar. Maar niks kan tegenover dit staan. Eigenlijk op Curaçao. Daar lachen we zo hard. We maken er zo met z'n allen een feestje van. En het maakt niet uit of je nou wit of zwart bent. Er is gewoon een regel hier. Hier lach je en er mag gewoon gehoord worden. Dus heerlijk.
0: En is er nog een verschil? Want je gaat zo meteen naar Bonaire, dan Suriname. In de audiences daar?
2: Ja. Surinamers spant de kroon.
0: Okay.
2: Ze sporen niet. Surinamers hebben mentale problemen. Surinamers, ik hou van jullie. Nee, maar die staan op. Die geven elkaar high five. Die duwen elkaar. Er ontstaat een analyse van jouw grap op dat moment. Ze willen meedoen. Curaçaonaren, wij kunnen dat eigenlijk ook wel. Maar we zijn in de loop der jaren iets meer van... Nee, laten we opletten, bla, bla, bla. Uh-huh. Surinamers, no. Nee. Ik had in Suriname 10 shows kunnen doen.
0: Okay.
2: Echt 8, maar ja, dat is echt gekhuis. Dus... Maar het is overal leuk. Maar Suriname moet je eigenlijk af en toe zeggen... Vinden jullie het heel erg dat ik door jullie heen praat? Mag ik even verder met de show? Ja. Excuseer mij hoor. Nee. Dus die beginnen eigenlijk al te lachen van als je iets hebt gezegd. Eigenlijk is het zo in Suriname. Als je de eerste 5 minuten even goed doet, daarna kan je gewoon gaan rustig zitten. Want die lopen helemaal weg met de show. Dus dat is, maar het is gewoon heerlijk om dat te mogen ervaren.
0: Ja.
2: Als comedian, als je werk. Zeg maar zo wordt gewaardeerd. Dus deze regio. En moet ik het zeggen? Bonaire is het eigenlijk ook zo. Bonaire is eigenlijk het meest Nederlandse van de plekken die ik ga spelen. Maar inmiddels, ik besta nu zeg maar in dit vak 20 jaar. En in Nederland weten ze exact wat is en wie is Jandine. Wat ga je krijgen? Dus die doen net zo hard mee. Het is, als de licht uitgaat, dan zie je geen verschil meer in kleur en cultuur. Het is gewoon hard lachen. En vaak om niks, maar dat is het leven. Omdat je lult, we gaan gewoon lekker los. Ja, eet je heerlijk.
0: Yes, tickets kunnen mensen onder andere kopen via Caribbean Ticket Shop. Waar nog meer?
2: Yes, van de Twil kan je gaan. Mensen Caminada, Ticket... Nee, ik wil zeggen, ticket shop. En er is nog Tuyo Lottery. Ja. En dan volgens mij 24 uur uit de muur. Er is overal, behalve bij de chollers. Als een choller bij jou komt met een ticket, die moet je niet nemen. Maar voor de rest kan je echt overal, bij iedereen en zijn moeder, kan je een ticket halen. En wacht niet tot het einde af. Ja, kijk maar wat je vindt het ook allemaal goed.
0: Jody, dankjewel dat je er was.
2: Thanks.
0: Dit weekend dus in het WTC. Omdat je lult, Jandino.

0: Joel bij Paradise. En meteen hier Billy Joel. En ook Wet Wet Wet hoor je na het nieuws van 6 uur.
1: Life moves fast and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure and designed to fit your needs. Banco de Caribe.
2: Na McDonald's, nos alegre pasión de fútbol y alegría de Caribe, caranos. Y PC nos atreza nos propio signatura en campeón, presentando un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur, escoge bo campeón.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je...

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Bij Promenade

0: variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Medisch specialisten in loondienst bij het CMC op Curaçao kunnen voortaan maximaal 450.000 gulden per jaar verdienen. De ministers van Gezondheid en Financiën hebben dit officieel vastgelegd. Deze uitzondering op de wet is bedoeld om goede artsen aan te trekken en de zorg te verbeteren. Medisch specialisten streven naar een maximumsalaris van 130%. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda. De man kreeg onder water ademhalingsproblemen tijdens het nachtduiken. Mededuikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrusting in beslag genomen. Dan nog internationaal nieuws. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in congrescentrum Hanzeplaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De opvang kan met ongeveer een week worden verlengd, afhankelijk van de ontwikkeling van een oplossing voor de langere termijn. Woensdag wordt mogelijk meer informatie hierover bekendgemaakt.
1: De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. De Iraanse staatsmedia berichten dat president Masoud Pezeshkian had bevolen de internationale internettoegang te herstellen. Vicepresident Mohammad Reza Aref bevestigde dat de eerste stappen zijn gezet en dat de eisen van de Iraniërs zullen worden ingewilligd. De blokkade duurde 88 dagen. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid tot boven de zelf ingestelde gele lijn. Dit is gedaan om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Israëlische functionarissen melden dat de drones worden bestreden met netten en speciale munitie. Ondanks het staakt het vuren blijven er aanvallen plaatsvinden op het zuiden van Libanon en Beirut. Premier Benjamin Netanyahu heeft de krijgsmacht opgedragen de aanvallen op te voeren. De Verenigde Staten hebben het staakt het vuren geschonden door de zuidelijke Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen, aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS voerde aanvallen uit op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor de gevolgen van deze acties. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder een drone te hebben neergehaald en heeft het recht om terug te slaan als de VS zich niet aan het bestand houden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Paradise FM, verkeersupdate.
3: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: En we kijken even naar de situatie op de weg. 5 minuten vertraging op de snipweg richting Santa Rosa. En ook 5 minuten sta je vast op de nieuwe Caracasbijweg richting Jan Tiel. Verderop sta je ook nog vast trouwens richting Jan Tiel. Dan 8 minuten erbovenop nog eens. Dus bij elkaar opgeteld zit je op 13. Dan ook de andere kant op de Caracasbijweg richting Zalia. 8 minuten vertraging. En ook op de Cirulorenweg sta je 8 minuten vast richting de rotonde van Santa Rosa.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
6: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
7: Catrevant.
8: Dat is Frans, 80.
7: Frans is 80?
8: Wie is Frans?
7: Nee, restaurant Catrevant, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op

0: toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vins. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vins.
0: Exactement.
2: Oh, Buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via thehairboutiquecuraçao.com.
4: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
5: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
6: Hey Vincent.
7: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Nadine Roos.
9: Hij begint de gitaar al op de achtergrond.

0: Oh, bij Paradise. Somebody's watching me.
1: Paradise FM.
0: Nou, ik hoorde al een hele mooie blauwe gitaar langzaam op de achtergrond ontstaan. In de studio zijn aangeschoven Henk Grote en Erik-Jan van Leeuwen van The Sleeves. Welkom, welkom.
2: Dankjewel.
0: Je bent al gelijk begonnen met spelen. Oh, jij zit... Ja, wacht. Jouw gitaarmic staat wel aan, maar jouw mondmic stond niet aan.
2: Nu wel.
0: Ja, dus ik hoorde alleen maar gitaar.
2: Ja, dat is echt typisch gitaristen. Echt.
0: Zal ik dan de gitaarmic even uitzetten of blijf je er doorheen spelen? Hey, jullie zijn hier natuurlijk vanwege het WK-nummer dat jullie hebben geschreven, wat jullie hebben uitgebracht. Goals in Paradise. Kun je iets meer over vertellen hoe dit is ontstaan?
3: Het gaat eigenlijk terug naar de historische avond. Ik denk 19 november dat Curaçao 0-0 met Jamaica. En we gingen naar het WK. En toen de volgende dag werd ik wakker en het was wereldnieuws.
0: Ja.
3: En volgens mij heb ik toen ook meteen de eerste regel van het couplet al bedacht. Zo van een droom van start, de wereld kijkt.
0: Ja.
3: En dat zit er dus nog steeds in. En daar begon het eigenlijk.
0: Ja, en toen zijn jullie dat verder gaan uitbouwen. Ik denk ook met z'n tweeën. Of heb jij alles gedaan?
3: Nou, nee. Je begint met wat flarde tekst en wat muziek. Het moest Caribisch zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar op een gegeven moment moest Erik-Jan die moet zingen. En dan moest de toonsoort aangepast. En tekstideeën.
2: Ja, nee, heel simpel. Ja. Het hele ding heeft hij gewoon wel bedacht. Absoluut.
0: Ja.
2: En daarna kwam hij naar mij toe en zei hij van... Erik-Jan, doe er even wat mee. En toen heb ik het heen en weer geschud, 25 keer. En
0: ja,
2: dan sta ik in één keer in de credits.
3: Mooi. Ja,
0: yes.
3: En terecht. En helemaal terecht.
2: Ja.
0: En is dit ook iets wat jullie live hebben geperformd? Of waar misschien nog momenten in komen de komende tijd... waar we het live kunnen gaan horen?
2: Ja, we spelen het gewoon natuurlijk, weet je wel. Ik hoop dat het op de radio komt. We worden niet echt gevraagd om bij J-On te komen staan.
0: Nee. Weet je wel. Ja. Ah, wie weet in het voorprogramma. Je kan nog gevraagd worden.
2: Ja, nee, ja.
0: Je weet niet wat er na vanavond gebeurt, hè?
2: Dat is ook zo. maar wij vinden het gewoon superleuk om te doen. En we hebben het 10 jaar geleden gedaan. We hebben een hele mooie clip gemaakt met dat Papi Mento kom in, weet je wel.
0: Ja.
2: Nou, 10 jaar later, bam, maken we nog een keertje een leuke clip, et cetera, et cetera, et cetera. Zo is het een beetje gekomen, denk ik.
0: Mm-hmm. Ja, en is dit dan ook iets wat mensen al meezingen? Heb je een beetje het idee dat het in je omgeving aan het leven is?
3: Nee, ik heb het gevoel dat het heel makkelijk meezingbaar is, inderdaad. Want bij het opnemen van de clip, toen was ik bezig bij de brug. En toen kwam ik terug op het Wilhelminaplein en het hele plein stond het al te zingen.
0: Ja.
2: Hee-ho-wee, zie natuurlijk. Ja. Maar ja, het is wel zo. Het klinkt als een gek. En je ziet dat het op Spotify staat, is gewoon leuk. Dat mensen het wel draaien, weet je wel.
0: Ja.
2: Dus inderdaad, dan kom je ergens dan hoor je een liedje. Denk, what the fuck, dat is raar.
0: Ja.
2: Leuk, wel gaaf.
0: Maar ja, sommige mensen die zeggen dan, hé, iedereen probeert een graantje mee te pikken. Jullie gaven net aan, dat is niet echt het geval, hè?
2: Nou, de bedoeling is inderdaad dat we er echt super, super rijk van worden. Maar nee, het is gewoon een hobby. Wij zijn Sleeves, iedereen kent ons. We're a mess, but it's we vinden het leuk. Glorious mess, maar ja. En wij vinden het gewoon leuk om te doen. En ook omdat... naar Curaçao uit te stralen. Dus wij maken gewoon met z'n allen zo'n clip en we regelen het allemaal. We maken de muziek, we nemen het op en we storten het in de ether. En dan hebben wij onze taak gedaan. Maar op dat we nou, nee, daar gaan we niks mee verdienen.
0: Nee.
3: Moet geld bij.
0: Helaas.
3: Ja.
0: Ik vind het wel superleuk, Henk. Jij bent helemaal in het blauw-geel gekleed. En ook nog een blauw-gele gitaar is erbij aan de pas gekomen. Beeld,
3: natuurlijk.
0: Nee.
3: Het is een echte originele Curaçao-gitaar. Speciaal gemaakt voor deze gelegenheid van dit liedje. En ik post hem op mijn social media. En dan kijk ik aan mensen. Ja, die zeggen, dit is AI, weet je wel. Nee, dat ding bestaat ook
0: echt. Het is een echte gitaar.
3: Ik zie
0: het hier met mijn eigen ogen.
3: Hij is volledig functioneel. Hij werkt echt. Je kan erop spelen zelfs. Maar versterkers en alles meenemen. Dus daar hebben we akoestisch meegenomen.
0: Ja, we gaan even een stukje van Goals in Paradise natuurlijk laten horen. Maar dan dus de akoestische versie daarvan.
3: De versie gaan we even sturen.
0: Ik ben reuze benieuwd.
2: Ja, we hebben dagen lopen repeteren. Moet kunnen.
3: Moet kunnen, hè? Ja.

0: Ja, dat, we zouden en dan nog een first doen, hè?
1: Oh, ja.
0: We hebben slecht gerepeteerd. Godzijdank staat hij op Spotify.
2: Daar kunnen we op gaan beluisteren. Hopelijk kunnen jullie dan nog $2 eruit slepen. Hè? Dat, is,
1: ja.
2: Dat is wel wenselijk. Help dus liefst het WK door.
0: Ja.
2: Geef hem een stream op Spotify. Goals in Paradise. We gaan in ieder geval er eentje bij doen hier.
0: Yeah.
2: Jongens, nu op Paradise. Goals in Paradise. Liefst, dankjewel dat jullie er waren.
1: Dankjewel. Yo.

ik al nog zo'n fast car hebben hier op Curaçao? Hij staat uiteindelijk toch wel vast. Zometeen de belangrijkste files die er op dit moment nog staan. In jouw Paradise Wim verkeersupdate. Je maakt natuurlijk nog kans op een diner voor twee bij de Greenhouse. Ik bel zometeen de winnaar van de muziekquiz op. George Michael ga je ook nog horen. En eerst Enrique Iglesias. Dit is Tired of Being Sorry.

0: toch weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Cocos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Maduro en Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: Kanaal 7.
1: Medisch specialisten CMC kunnen maximaal 450.000 gulden per jaar verdienen. Goedemiddag. Medisch specialisten in loondienst bij het CMC kunnen voortaan maximaal zo'n 4 jaar voor artsen wordt het met 10% verhoogd. Volgens de regering is deze stap hard nodig om de zorg op Curaçao te garanderen en de wachtlijsten te verkorten. Door de oude, lagere salarisgrenzen kon het eiland niet concurreren met Nederland en andere landen in de regio. Met dit nieuwe maximumsalaris hoopt de regering dat het makkelijker wordt om goede artsen aan te trekken en voor het eiland te behouden. En gisteravond is een Canadese toerist om het leven gekomen na een duikongeval. Dat meldt de politie. Het incident vond plaats rond 19:30 s'avonds in de buurt van het Rif bij Otrobanda. De man was daar aan het nachtduiken met een duikschool toen hij onder water ademhalingsproblemen kreeg. Mededuikers brachten de man bewusteloos aan land en zijn direct begonnen met reanimeren. Ambulancepersoneel snelde toe, nam de reanimatie over en bracht het slachtoffer in kritieke toestand naar het CMC-ziekenhuis. Daar is hij later op de intensive care overleden. De politie en forensische opsporing zijn een onderzoek gestart naar de exacte toedracht. De duikuitrusting en de zuurstoffles van de toerist zijn voor dit onderzoek in beslag genomen. En er is deze week geschiedenis geschreven in de luchtvaart. De Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Air Peace heeft met succes de allereerste rechtstreekse commerciële vlucht uitgevoerd tussen West-Afrika en het Caribisch gebied. Barbados is daarmee het eerste Caribische land met een directe verbinding met het Afrikaanse continent. Afgelopen zondag landde de eerste vlucht vanuit de Nigeriaanse miljoenenhoofdstad Lagos op Barbados. Er zaten meer dan 280 passagiers aan boord van de Boeing 777. Tot nu toe moesten reizigers tussen Afrika en de Cariben altijd overstappen in Europa of Noord-Amerika. Dat zorgde voor lange reistijden en veel gedoe met visa. Met de nieuwe vlucht is dat verleden tijd. Air Peace gaat de vlucht vanaf nu maandelijks uitvoeren. De route loopt van Lagos naar Barbados en het eiland Antigua. De luchtvaartmaatschappij wil hier niet alleen toeristen mee trekken, maar ook zakelijke en culturele banden tussen beide regio's versterken. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie

0: hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer allang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Nadine Roos.
3: Een etentje bij de Greenhouse gaat eruit binnen 5 minuten naar George Michael.

0: Michael hoorde je samen met Mary J. Blige. S bij Paradise FM.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Soms gebeurt het wel eens dat ik iemand bel en dan heb ik helemaal niet degene aan de lijn die daadwerkelijk geappt heeft. Zoals op dit moment niet Xiara aan de lijn, maar...
2: haar vader.
0: Ja, wat was jouw naam? Sorry, die ben ik even vergeten.
2: Ja, mijn naam is Sherman.
0: Sherman. Ja, het was al eventjes spannend. Wij spraken elkaar voordat we hier op de radio kwamen. Want vertel eventjes, jouw dochter die heeft vanmiddag meegespeeld. Maar ja, die is nu helemaal niet bij jou in de buurt.
2: Ja, klopt. Ben je eventjes bij de gym. Dus ja, maar toen ook is er niet bij mij. Maar het heeft ook wel verteld dat ze meegespeeld en de antwoord ook gezegd.
0: Oké, gelukkig. We gaan zo meteen kijken of dat inderdaad goed is. Denk je dat ze aan het luisteren is? Of wordt het één grote verrassing als je straks thuis komt van de gym?
2: Nee, ik denk dat het een verrassing zal worden.
0: Kijk, nou dat is altijd leuk om voor iemand te regelen. Het gaat namelijk om een dinertje bij The Greenhouse. Ken je The Greenhouse?
2: Ja, die ken ik.
0: Heb je al vaker gegeten daar?
2: Echt lang geleden, maar laatste jaren niet.
0: Hey. Ze is kort ook een The Greenhouse pand in Otrobanda, in dat nieuwe West End gebouw. Dus ook een mooie locatie.
2: Oh, leuk. Nice.
0: Ja, dus lekker aan het uitbouwen. Dus mooi moment om daar weer eens een keertje naartoe te gaan.
2: Ja, zeker.
0: Nou, we gaan eens kijken of we Xiara dan ook kunnen verrassen zometeen. We gaan eventjes naar de opgave.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

0: Als je dit hoort, dan gaan automatisch je schouders zo langzaam heen en weer bewegen. Maar, ja, welk nummer was dat?
1: Als het goed is, de Golden Brown van de Stranglers.
0: Dat is inderdaad goed. Gelukkig, gelukkig. Anders was het een hele grote teleurstelling voor Xiana straks. Maar je hebt gewonnen. Een lekker dinertje voor twee bij de Greenhouse.
1: Oh, leuk, leuk, leuk. Ik was super blij zijn.
0: Ja, en jij hebt het er net al afgetraind, dus dan kun je het er weer lekker bij gaan eten. Met alle lekkere gerechten daar.
1: Ja, klopt.
0: Hey, ik wens je een fijne avond en veel plezier samen.
1: Oké, bedankt, bedankt.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Dit was inderdaad het juiste antwoord. The Stranglers, Golden Brown.

De lekkerste meezinger van Justin Bieber, wat mij betreft. Je blijft gewoon lekker meezingen. Zometeen non-stop de lekkerste Paradise met Diana Ross komt eraan. Ik ga er namelijk vandoor. Spreek je morgen weer tot de klok van 4. Dit is Leah Rimes. Ajo.

0: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
1: Natuurlijk. Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Hey Vincent. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Paradise op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Hey Vincent. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontact.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
1: Medisch specialisten in loondienst bij het CMC op Curaçao kunnen voortaan maximaal 450.000 gulden per jaar verdienen. De ministers van Gezondheid en Financiën hebben dit officieel vastgelegd. Deze uitzondering op de wet is bedoeld om goede artsen aan te trekken en de zorg te verbeteren. Medisch specialisten streven naar een maximumsalaris van 130%. Een Canadese toerist is gisteravond om het leven gekomen na een duikongeval bij het RIF in Otrobanda. De man kreeg onder water ademhalingsproblemen tijdens het nachtduiken. Mededuikers brachten hem bewusteloos aan land. Ondanks reanimatie en behandeling in het CMC-ziekenhuis overleed hij later. De politie onderzoekt de zaak en heeft de duikuitrusting in beslag genomen. Dan nog internationaal nieuws. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in congrescentrum Hanzeplaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De opvang kan met ongeveer een week worden verlengd, afhankelijk van de ontwikkeling van een oplossing voor de langere termijn. Woensdag wordt mogelijk meer informatie hierover bekendgemaakt.
0: De internettoegang in Iran is weer gedeeltelijk hersteld, meldt internetmonitor NetBlocks. De Iraanse staatsmedia berichten dat president Masoud Pezeshkian had bevolen de internationale internettoegang te herstellen. Vicepresident Mohammad Reza Aref bevestigde dat de eerste stappen zijn gezet en dat de eisen van de Iraniërs zullen worden ingewilligd. De blokkade duurde 88 dagen. De Israëlische krijgsmacht heeft de grondoperaties in het zuiden van Libanon uitgebreid tot boven de zelf ingestelde gele lijn. Dit is gedaan om de dreiging van explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Israëlische functionarissen melden dat de drones worden bestreden met netten en speciale munitie. Ondanks het staakt het vuren blijven er aanvallen plaatsvinden op het zuiden van Libanon en Beirut. Premier Benjamin Netanyahu heeft de krijgsmacht opgedragen de aanvallen op te voeren. De Verenigde Staten hebben het staakt het vuren geschonden door de zuidelijke Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen, aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS voerde aanvallen uit op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor de gevolgen van deze acties. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder een drone te hebben neergehaald en heeft het recht om terug te slaan als de VS zich niet aan het bestand houden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je